0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland en donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Nou, steeds meer mensen, steeds meer auto's, steeds meer andere vervoermiddelen. Wordt steeds drukker. Eén grote worldwide traffic jam van de groep Zeder. Dat was de eerste na 6 uur. Goedemorgen, Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob. Nou, wat heerlijk om jouw stem te horen.
0: Ja, wat heerlijk om jouw stem weer te horen, ja. Ja, het moest even, we moeten even wennen aan elkaar weer. Ja, al die
1: ver
0: weken,
1: zeg maar.
0: Ja, precies. Ik nog een week ziek geweest, toen was jij weer terug.
1: Ja.
0: En daarvoor was jij een tijd afwezig, dus ja.
1: Ik ben helemaal langs elkaar heen, hè.
0: Daarom, nou, ja. Nou, we gaan alle gewoontes wel weer kennis maken aan elkaar.
1: Ja, tuurlijk. Ongetwijfeld.
0: En voor iedereen een goedemorgen. Ja, het is maandag. Wij hadden het er net over in de studio. Dat het alweer de laatste week van september is. Donderdag begint alweer oktober. Het laatste kwartaal van 2026. Wat gaat dat allemaal snel?
1: Dat is zo bizar dat gewoon die herfst al begonnen is. Dat we richting echt naar de kerst gaan. Hè?
0: Ja, maar ja, qua weer begint de herfst helemaal niet. Hè? Nee. Want het is natuurlijk heel erg lekker warm deze week. Met name vandaag al opbouwend. Ik zag net mijn temperatuurmeter in de auto 16 graden staan. Toen dacht ik,
1: het warm hoor, net.
0: Ja, precies. En volgens mij gaan we morgen naar 3, 4, 25 graden. Dus.
1: Zag het, ja, net vanochtend op die weer-app. Ik dacht, oh my god, het zit erachter, joh.
0: Het is allemaal wat.
1: Het is een beetje zomers.
0: Ja, dus wat dat betreft gaan we de herfst, zitten we in de herfst, moet ik zeggen. En gaan we het laatste kwartaal in, maar wel degelijk. Met een zomers karakter, l'été indien, zeg maar.
1: Oui.
0: Dit is Utrecht is wakker, nieuws, weer, verkeer. En natuurlijk fijne muziek, wat dacht je hiervan?
2: Yes.

0: Taylor Swift, ze wist het wel. Maar daar deed ze verder weinig mee. 14 minuten voor 6:30 is het intussen geworden.
1: Utrecht is wakker. Oh.
0: Wat een feest zeg. 14 voor 6:30, we gaan ervoor voor de kranten van vandaag. Maar eerst even een groet aan iedereen die er al wakker bij... die er al bij is. Ja, Elwin Stegeman zegt goedemorgen met een duimpje erbij. Hartstikke goed. Ik kwam nog meer reacties tegen. Even kijken, mijn 84 beeldschermen even onder de loep leggen. Ja.
1: Even kijken hoor. Nou, er zijn al inderdaad wat berichtjes binnengekomen.
0: Sjaak zegt Pop, Anne, we zijn weer onderweg... en we gaan er weer wat moois voor maken deze week.
1: Nou, oh,
0: deze
1: nieuwe week.
0: Miranda is natuurlijk ook wakker. En Henny zegt goedemorgen Bob en Anne. Ik ben er weer vroeg bij om zometeen. En dat is inmiddels, want het berichtje is alweer wat ouder. Om 6:15 vanmorgen weer heerlijk te gaan sporten. Seniorenfitness. Altijd gezellig met elkaar. Mensen van dezelfde leeftijd. Maak er een fijne uitzending van. En groeten vanuit huis.
1: Sportief bezig.
0: Ja hoor. En als je ook een groet wil overbrengen aan anderen en wil laten weten dat je wakker bent, laat het maar weten via de RTV Utrecht app. Of doe dat op Facebook. Daar hebben we ook een vraag. Maar daar komen we zometeen op terug.
1: Zeker.
0: Eerst maar eens even kijken naar de kranten van vandaag. Wat brengen ze op de voorpagina? Anne, welke krant heb jij voor je?
1: Ja, ik heb hier Trouw voor men. Die pakken groot uit met een verhaal over de krijgsmacht. Het aantal vrouwen bij de krijgsmacht blijft ondermaats. Ja, als de krijgsmacht in 2030 voor 30% uit vrouwen wil bestaan... ja, dan moet er veel veranderen, schrijft de krant. En het moet snel. D66-Kamerlid Jachtenberg die voert druk op. Ja, dat is het streefcijfer dus, hè, die 30%. En het schiet niet op... Er moet veel gebeuren dus, wil dit streefcijfer behaald worden. Schrijft de krant over en ook een grote foto van een oudere dame... met daarbij grootouders voor het klimaat. En we strijden voor de rechten van onze kleinkinderen. Goed verhaal daarover nog in Trouw.
0: Ja, waarom? Hey, over het leger gesproken. Als jij dan wordt gevraagd om in het leger plaats te nemen... zou jij dat dan willen dan?
1: Zo, ik zou het wel willen, maar ik weet niet of ik mag. Want vroeger was het toch zo dat je met een oogafwijking niet mocht in het leger mocht.
0: Nou, er zijn wel grenzen inderdaad met zicht dat bekeken moet worden. Dus, maar zo erg is het toch niet met jou?
1: Nee, ja, ik heb een 1 oog, dus -6. Maar ik weet dus niet of je tegenwoordig met bril en lenzen mag. Maar ik denk het wel, hè?
0: Ja, en zeker omdat ze zoveel vrouwen nodig hebben. Dat maakt niet uit. Want
1: ik zou het wel doen.
0: Steken blind zijn, bij wijze van spreken. Nee, die grap maak ik dan maar eventjes. Maar ik weet het niet. Ik denk dat er wel bepaalde dingen bekeken moeten worden. Maar de vraag was, zou je er in plaats willen nemen?
1: Ja?
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En waarvoor zou je dan vechten dan? Vraag ik me af.
1: Vaderland.
0: Ja, dat is flauw. Ja,
1: nee. Gewoon echt... als ik word gevraagd, dan zou ik dat wel heel mooi vinden... als ik dat zou kunnen doen.
0: Ja? Ja. Dus je bent ook niet bang voor de dood dan, in dat geval? Nee?
1: Nee, dan zou ik wel gaan.
0: Oké, ik moet er niet aan denken. Hoor. Moet je denken. Nou, heb ik de leeftijd ook niet meer. Wel, je weet het maar nooit natuurlijk. Maar voor hetzelfde geld krijg je de oproep dat je zegt... Oké, kom toch maar.
1: Ja.
0: Nee, ik zou het heel erg vinden eigenlijk om dat te moeten.
1: Ja, nee,
0: vechten voor vaderland, ja... Dat, precies. Maar goed, het ging om het aantal dames en vrouwen die nodig zijn. Althans, daar wordt over gespeculeerd. Inhakend op het leger, huursoldaat in Oekraïne is een min of meer een beetje ander verhaal natuurlijk. Een huursoldaat sowieso in Oekraïne. Ik heb het even bekeken, NRC heeft een flinke reportage erover. Het zijn met name Colombianen die via bijvoorbeeld Facebook geworven worden. Eigenlijk gelokt worden om in Oekraïne te vechten tegen de Russen. Een reportage over mensen die er wel zijn, die er niet meer zijn. Dus een moeder en een vrouw die haar man verloren is en zij haar zoon natuurlijk. En er zijn mensen die daar nu nog steeds aan het vechten zijn. Tegen de Russen. Ja, ze verdienen ongeveer, las ik in het grote artikel in NRC... ze verdienen in een maand tijd ongeveer hetzelfde... wat ze in een half jaar in Colombia kunnen verdienen.
1: Oh, okay.
0: En dat land is natuurlijk al behoorlijk in...
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus ja, eigenlijk een soort vlucht, maar ook om geld binnen te halen. Dat in NRC vandaag. En die gaan ook nog in op de inwoners van het Oekraïnse stadje Oleski. Die eten gras, soep en hond...
1: Oh nee,
0: ja, de stad is al een tijd door de Russen bezet. En mensen wachten daar niet op het leven, maar die wachten echt op de dood daar.
1: Ja.
0: Zo blijkt uit dit artikel. Echt verschrikkelijk allemaal. En ze doen ook een oproep van mensen. Zie eens in hoe erbarmelijke omstandigheden die we hier hebben. Hoe we daaronder moeten bivakeren. Het is niet
1: afschuwelijk.
0: In hun eigen stad. Ja, best wel ja. Dus het is een groot opgetekend verhaal door NRC vanmorgen. Hierover ook. Nou, de andere krant.

0: Gaan we even naar het AD Utrecht Nieuwsblad. Die hebben een groot verhaal over Bolle Jos. De politie is vol op jacht naar Bolle Jos en co. Ja, het doel van justitie is volledige ontmanteling van die organisatie daarachter. Leidekkers, ja, Bolle Jos Leidekkers, weet je eigenlijk. Niet alleen de drugscrimineel zelf in het vizier, maar dus ook de hele crew erachter, zeg maar. Ze richten zich ook op 70 handlangers dus. Zakenpartners en familieleden van hem. Ja, politie en justitie hebben het misdaadimperium tot in detail in kaart gebracht. En ze gaan op uit onderzoek. En ook veel aandacht voor sport. Demi Vollering. Ja, een riskant plan pakt goed uit voor haar. De Nederlandse kopvrouw pakt haar eerste wereldtitel dankzij andere tactiek. Nou, mooi. En de avond van Max Meerdink. De speler van AZ leidt het Nederlandse elftal met 2 treffers langs Servië. Is dit het begin van een nieuw tijdperk in de spits van Oranje? Die vraag stelt het AD.
1: Nou, wij hebben geen voetbal vandaag, hè? Geen terugblik op FC Utrecht, want die speelde niet natuurlijk van weekend. Dus mensen die daarop zitten te wachten, dan heb je ook de livestream gemist. Die was er ook niet voor het voetbal. Nog even naar de Volkskrant vanmorgen. Op de voorkant alvast een insteek van het verhaal. Verderop in de krant wordt het uitgediept dat in Polen het leven inmiddels zo goed is dat heel veel Polen terugkeren. Niet alleen vanuit Nederland. Mensen die bijvoorbeeld in 2004, zoals een gezin hier opgetekend wordt, naar Nederland is gegaan, die gaan weer terug naar eigen land, want het is daar minstens zo goed zoals in het westen van Europa. Zo blijkt uit dit artikel. Dus veel Polen, ook in andere Europese landen, die keren weer terug naar hun vaderland.
0: Ach, nou. Telegraaf dan, werkende als rijke belast. Ja, toptarief geldt straks ook voor 1,5 keer modaal. Ja, nou, inmiddels betalen 1,4 miljoen belastingplichtigen dat hoogste tarief van 49,5%. En over 2 à 3 jaar vallen ook hoofdagenten, docenten, gespecialiseerd verpleegkundigen eronder. Ja, met 1,5 keer modaal, dus de hoogste schijf. Dat is wel een nieuwtje. En aandacht voor meer ouderen met ernstig letsel na val. Ja, meer ouderen die belanden op de spoedeisende hulp met ernstig letsel, blijkt uit onderzoek van het Kenniscentrum Veiligheid NL. Ja, over de afgelopen 10 jaar is dat dus gerekend, dat dat steeds meer gebeurt.
1: Ja, NOS berichtte dat ook al met dit artikel in de hand, denk ik ook wel. 80% van de mensen, van de ouderen die op de spoedeisende hulp terechtkomt, blijkt inderdaad ernstige mankementen te hebben. Ernstige problemen te hebben. Dat is veel, vind ik.
0: Ja, is het ook.
1: Het is ook de week van de valpreventie, volgens mij, voor ouderen.
0: Exact. Dus,
1: gaan we daar nog wat mee doen vandaag of niet?
0: Nou, we gaan er even aandacht aan besteden, hoor.
1: Denk het wel.
0: Ja.
1: In de loop van deze week, de hele week, wordt er aandacht aan gegeven. Goed, tot zover, denk ik, hè? Even een overzicht van wat de kranten aan voorpagina nieuws bieden. 7 voor 6:30. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Straks even die vraag die we hebben gezet op Facebook. En misschien heb je zelf al even gekeken op de Facebook van Radio M Utrecht. Voor die tijd nog even genieten van muziek en het weer in de aantocht. Nou, wat willen mensen nog meer?
0: Heerlijk, toch?
1: De George Baker Selection bijvoorbeeld.

0: grote hits en vooral heel veel hebben ze er gehad. Coolin' Gang, vrolijke muziek, meest van tijd. Deze Johanna uit 1984 in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 6:30 inmiddels geworden. Met Grieta gaan we uitgebreid praten over het weer voor Midden-Nederland voor vandaag. En morgen en overmorgen, het schijnt heel erg warm te gaan worden. Vandaag komt de temperatuur tot een graad of 22 maximaal. En het trekt vrij veel bewolking over de provincie Utrecht heen. Af en toe zijn er wel een paar opklaringen, laat Grieta al weten. Maar lokaal valt er ook een bui.
1: Dat wist ik niet. Wist jij dat er een buitje zou terechtkomen?
2: Nee, ik dacht het blijft wel droog. Maar
0: je kunt voorstellen dat je vanmiddag weer op de fiets naar huis gaat. En dat je dan...
2: Dat zal wel weer gebeuren.
0: Precies, goed in de gaten houden als Grieta vanmiddag weer een weerbericht heeft of het gaat regenen in Midden-Nederland.
2: Ja, blijf op de hoogte.
0: Precies. Nou, dat was het. Het verkeer in Midden-Nederland rijdt goed door. Ik zag wel wat drukte op de A1 in de wegwerkzaamheden tussen Stroe en Hoevelaken. Zul je misschien enkele minuten meer reistijd nodig hebben dan je eigenlijk wilt, maar het valt op zich wel mee. Dus wat meer verkeer onderweg richting Amsterdam op de A1 en de A27. Beetje meer verkeer, ook vanwege de wegwerkzaamheden bij Lexmond, zo vanaf meer. Kijk, een paar minuutjes extra reistijd.
3: Utrecht is wakker met Bob.

0: ABC uit het jaar 1987. When Smokey Sings, een eerbetoon aan Smokey Robinson. Ja, destijds die van The Miracles. Heerlijke muziek was dat destijds. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met Robert-Jan Boy. Nu nog wel in de studio. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Goedemorgen, Bob.
2: Hey, Anne.
0: How are you today?
2: Yes, I'm good today.
0: And, ja, fine.
2: You too.
0: Ja, you too, zeker. Ze hebben een nieuwe single uit You too trouwens.
3: Ja,
0: geweldig. Die is veilig in première gegaan. Sorry, dan schiep je er even te binnen.
3: Oh,
0: You too.
3: Oh, dat moet even luisteren zo. Ik heb nog niet gehoord.
0: Spittig hoor. Spittig.
3: Oh ja?
0: Maar er is een nieuw album aan te komen volgende maand. Dus of in november.
3: Oh, vet.
0: Ja, best wel oké. Sorry, Robert-Jan. Ja. In You too hoor ik. Ik denk You too. Ja. Goed. Goed weekend gehad.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Nou ja, ik zei al, van een speciale mis ben ik...
0: Ja, vertel even.
2: Van een vriend of kennis van mijn vrouw. Tenminste, een studiegenoot van het consortium. Caspar Beks van de Augustinuskerk, muzikus. En ook daar actief heeft een aantal mensen van zijn studie bijeengeroepen. Van het consortium. Om een mis uit te voeren die hij speciaal voor de gelegenheid... de ere van zijn overleden zoon heeft geschreven.
3: Oh, ja.
2: En ik was op een repetitie afgelopen zaterdag... om wat op te nemen, de generale repetitie.
0: Ja.
2: En kon daar kennis van nemen. Mm. En dat was indrukwekkend.
0: Bijzonder, denk ik ook wel.
2: Ook met saxofoonspel van zijn vrouw Cunera. Dus dat is... En de volgende dag is het allemaal uitstekend gegaan.
0: Dat was gisteren dus.
2: Het was bijzonder om dat mee te maken.
0: Mm. Ja, kan ik me voorstellen, ja. Ja. Wat doet dat voor die mensen die, waarvan hij is overleden, zeg maar?
2: Nou, dat maakt indruk natuurlijk.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Er zaten veel mensen in de kerk, heb ik begrepen. Dus dat heeft grote indruk gemaakt. En ook voor hemzelf en zijn vrouw natuurlijk.
0: Ja. Mm.
2: En dat uitvoerend gezelschap, klein gezelschap... was er ook tevreden over.
0: Ja.
2: Grote indruk natuurlijk, want het is een andere koek, dat soort...
0: Is er de afloop dan nog over gesproken? Of kan me dat wel voorstellen eigenlijk, dat je daarna nog even wil praten na zo mis.
2: En dat is ongetwijfeld ook gezellig zijn geweest.
0: Mm-hmm.
2: De afloop.
3: Ja, het is altijd een mix van emoties en gezelligheid.
2: Een mix is dat, ja. Heel speciaal, dat je speciaal dus in mis schrijft.
0: Oh. Dat was dan gisteren. Mooi weekend dus geweest, begrijp ik.
2: Ja.
0: Indrukwekkend ook wel. Hey, wat ga je voor ons vandaag betekenen? Voor Utrecht?
2: Ik ga zo meteen naar Doorn toe, naar burgemeester Naas.
0: Oh.
2: Die eind vorige week zijn afscheid bekend maakte. Hij houdt hem op 1 september 2027. Ja. En dan heeft hij er 21 jaar op zitten. Nu is hij 20 jaar burgemeester van Utrecht-Heuvelrugge.
0: Mm.
2: Gemeente Amerongen, Doorn, Driebergen, Rijzenburg, Leersum, Maarsen, Maarsebroek.
0: Ja.
2: En daarmee is hij... Ik denk de twee na langzittende burgemeester van Nederland. Want de heer Van Bentum uit Eemnes, die is iets langer actief.
0: Ja.
2: Ja, die gaat nog even door. En Naas, Frits Naas, die stopt ermee.
0: Ja.
2: Ik ga even bij hem langs.
0: Je gaat bij hem langs? Kijk eens aan.
2: Even hoe zijn weekend was. Want ik neem aan dat die geliefde burgemeester... die nauwelijks rust heeft gekend, waarschijnlijk dit weekend... op het moment dat hij de deur uitging, van... Ja. Oh, meneer Naas, wat hebben we nou gehoord?
0: Ja.
2: Goed, dan gaan we even vragen.
0: Ja.
2: En ook de vraag waarom hij nou precies gaat stoppen.
0: Ja,
2: want dat was een moeilijk besluit, lezen wij. En hij wil meer aandacht besteden aan zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen.
0: Ja.
2: Ja, hij is wel 2024 voor een nieuwe periode van 6 jaar benoemd. En toen zei hij nog van, nou, ik heb er weer heel veel zin in. Mm. Want er is nog werk aan de winkel.
0: Ja, had gekund, dan had hij wel misschien de langstzittende burgemeester van Nederland kunnen
2: worden. Nou, dat is dus Van Bentum nog steeds. Dat is de langzittende burgemeester van Nederland.
0: Zeg ik, maar als hij wel was blijven zitten, dat zeg ik.
2: Ja, maar met het Van Bentum was doorgegaan. Was die op kop gebleven.
0: Oké, maar misschien was niemand gestopt.
2: Ja, Van Bentum ligt op kop. Dat was alles tegen door.
0: Het gekke is, dan zeg je de burgemeester van EBS... als je zegt Van Bentum, dat denk ik meteen aan Evert.
2: Dat zit weer op een heel ander vlak.
0: Het schaatsen natuurlijk, ja.
3: Oh, ik denk weer, doe je nou? Oh,
0: ja. Oké, maar je gaat bij Frits Naafs op bezoek, bij burgemeester Naafs op bezoek.
2: Ja.
0: Nu nog wel, maar hij gaat er wel mee stoppen dus. Dus we gaan horen vanmorgen wat zijn reden is dat hij mee gaat.
2: En laat ik terugkijken op de afgelopen periode natuurlijk. En wat er dan nog verder te doen is.
0: Kijk eens aan.
2: Misschien even naar buiten toe. Moet even kijken hoe de ochtend zich ontwikkelt, wat dat betreft.
0: Heb je voor het ontbijt afgesproken? Of,
2: Gezien. Ja, in ieder geval een kopje koffie. Hij zei, de koffie is als klaar. Okay. Nou, dat hebben wij...
0: dat is aardig.
2: Binnen. Ik weet nog of mijn vrouw naast haar nog is. Dan kunnen we ook nog een diepe vraag
3: leuk.
2: Gaan stellen.
3: De vrouw van de burgemeester.
2: We kijken wel eventjes hoe het allemaal,
0: precies.
2: Hoe het allemaal gaat lopen.
0: Goed, op naar de woonplaats van Frits Naafsters.
2: In Doorn.
0: In Doorn. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd naar het verhaal. Wij allemaal natuurlijk. Ja. Succes daar.
2: Dankjewel.
0: Tot zometeen. Utrecht is wakker met Blondie en Olaf Klaas.

0: de grote, wel werelddoorbraak van Blondie in 1978. Met Denise was het Heart of Glass, wat ook bij ons de hitlijsten bestormde.
1: Ah.
0: Met dit nummer, Heart of Glass uit 1979. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Heb je al gekeken op Facebook? Ja, waarschijnlijk wel. Heb je al een antwoord op gegeven? Niet iedereen, maar bij deze de vraag vandaag. Want daar zou je wat mee kunnen.
2: Ja, in welke straat woon je? Dat is de vraag die we vandaag stellen. En waar komt die straatnaam vandaan? Weet je dat? Kom maar door, want ja, dat doen we naar aanleiding van het nieuws dat Utrecht vergeten groentestraten krijgt. Nou, dat is een nieuw verhaal hoor. Ja, en niet alleen vergeten groenten trouwens, maar ook namen van, even kijken, vrouwelijke jazzartiesten en verzetsvrouwen krijgen een plek in het Utrechtse straatbeeld.
0: Ja,
2: ja, nou, hartstikke leuk nieuws natuurlijk. Nou, we zijn dus heel benieuwd wat de namen van jouw straat zijn, of naam van jouw straat en waar dat vandaan komt. We hebben een reactie binnen van David, die zegt: goedemorgen, ik woon heel gewoon in de Tuinstraat. Misschien ooit in het verleden bedacht door iemand die in de toekomst kon kijken en zag mijn, ja, door gezondheidsproblemen verwaarloosde voortuin.
0: Ja, maar was op deze manier, ja.
2: Ja, nou, hij zegt, ik noem mijn straat liever Rue du Jardin.
0: Ah,
2: dat
0: oui.
2: Klinkt echt alsof een château, hè?
0: Fantastisch, ja. Rue du Jardin. Ja.
2: Klinkt toch veel mooier, zegt hij. Ja, ben ik wel een beetje eens, David.
0: Rue du Jardin. Geweldig. Leuk, hoor. Ja, want leuk. Als je denkt dan, ja, zijn vergeten groenten. Ik weet nooit wat dat is, maar ik weet wel, postelijn is bijvoorbeeld zo'n groente.
2: Wat is dat dan?
0: Ja, precies. Wat is dat dan? Nou, ja, vergeten.
2: Ik heb hem vergeten.
0: Ja. Volgens mij was het een beetje. Geef even op glad ijs, volgens mij. Iets richting spinazieachtig iets, volgens mij. Postelijn. Maar ik weet het niet helemaal meer zeker. Kun je nagaan, dat ben ik alweer vergeten.
2: Ja.
0: Maar dat soort dingen, wel grappig om dat te krijgen. Ja, vrouwelijke verzetshelden zijn er natuurlijk ook.
2: Nou, dus, ook mooi dat het aan dat krijgt. Mooi. Ja, ja.
0: Maar reacties, kom maar met je vragen. Woonde jij vroeger in een bekende straat, zeg maar? Of iets gerelateerd aan een straat?
2: Ja, planten. Ja, ik heb op de Hyacinth gewoond.
0: Oh ja.
2: Op de Populierenlaan gewoond. Dus en nu woon ik dan Predikerenstraat. Heb ik ook even stiekem gegoogeld net wat dat dan precies is. Ja, de Predikeren waren natuurlijk de. Hé, ben ik daar vergeten?
0: Nou, zie je, vergeten groenten, vergeten straatnamen, hè?
2: Oh, het is nat. Ik heb het helemaal opgezocht. Oké, nou, kom er later op terug, hoor. Sorry.
0: Ja, dat is goed.
2: Een beetje stomme cliffhanger.
0: We hebben er de tijd voor, want iedereen kan erop reageren. Je kunt ook trouwens reageren via de RTV Utrecht app. In welke straat je vroeger gewoond hebt, of dit moment nog, gerelateerd aan iets, een naam of zo. Dus
2: ja.
0: We zijn gewoon benieuwd. Ik woonde vroeger in de Hilversumstraat. Dat heb ik geloof ik al eens gezegd in de uitzending hier. Dat was een soort voorbode, denk ik eigenlijk. Want ik wilde heel graag altijd bij de radio in Hilversum werken. Tenminste, altijd vanaf een jaar of 12 dacht ik, nou, dat vind ik wel leuk bij de omroep. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Dus daar heb ik best wel lang gewerkt in Hilversum. Dus het was een soort voorteken dat ik daar moest gaan wonen. Hilversumstraat 129. Ja.
2: Oh. Ben je daar geboren?
0: Ik ben daar niet geboren. Nee, ik ben geboren in de Frans Halsstraat. Daar heb ik wel tijd gewoond, op mijn 14e of zo. Dus lang geleden, dat wel. Maar wel leuke herinneringen.
2: Ja, en nou goed, de radiotalent is opgegroeid aan de Hilversumstraat.
0: Ja,
2: dat is 1-1-2 natuurlijk.
0: Hilversum 1, Hilversum 2, Hilversum 3. En nou ja, goed, Hilversum was het mekka. Wij zitten lekker in Utrecht, voor de hele provincie Utrecht. Radio M Utrecht. Dus,
2: ja, nou, hartstikke leuk.
0: Veel reacties dus. Kom er maar mee via de RTV Utrecht app. Of ja,
2: via Facebook kan het ook. Radio M Utrecht.
0: Oh, ik weet niet wat we nu weer horen. Nou. Ik denk, doe nog even een plaatje. Want Grita, die zit er alweer klaar voor natuurlijk. Grita?
3: Ja.
2: Oh, daar is ze.
3: Hallo. Goedemorgen.
0: We schenken even een kopje thee voor je in.
3: Lekker.
0: En dan gaan we zo meteen alles over het weer van vandaag en morgen horen voor jou, oké?
3: Heel goed. Tot zo.
0: Tot zo meteen. Dit is Morgan Wallen. Rumors go

0: Utrecht is wakker. Daarna zie je naar het nieuws, weer en verkeer. Het verkeer gaat nog wel goed door. Ik zal zo nog even een blik werpen op de laatste informatie van de ANWB. Grieta, wederom, maar nu helemaal bij ons. En ook lang, zeg maar, want we gaan praten over het weer vandaag. Je stuurt al eventjes door dat we vandaag een dag krijgen met ook wel wat regen en wat bewolking. Maar ook een zonnetje erbij en een temperatuur van 22 graden. Is even heel gauw de conclusie van het korte weerberichtje.
1: Ja, heel goed. Ja, we moeten even kijken hoeveel neerslag er uiteindelijk gaat vallen. Vaak is dat maar heel weinig. Maar er ligt in ieder geval een front zuidwest-noord-oost over heel Nederland heen. Dus een beetje aan het golven. En daar hoort vrij veel bewolking bij, maar ook warme lucht. Het is nu al op de meeste plekken een graad of 15. En we gaan naar 22 graden. Dus nou ja, net als het afgelopen weekend zitten we in... en de week daarvoor natuurlijk zitten we in nazomerweer. Met af en toe ook eens een paar opklaringen. Maar in Zeeland en in delen van zuidelijk Zuid-Holland valt nu een enkel buitje. En dat kan ook net bij ons de komende uren een buitje veroorzaken uit de vele bewolking. En vanmiddag zou een bui wat pittiger kunnen uitpakken. Hoeveel er uiteindelijk naar beneden komt, dat is nog maar zeer de vraag.
0: Maar dat ga je vanmiddag toelichten, want Anne die gaat vanmiddag weer op de fiets naar huis. Die wil niet nat worden.
2: Dus. Ja, we hadden het net al over, het zal me wel weer overkomen dat ik een nat pak haal.
1: Heb jij de afgelopen weken een nat pak gehaald?
2: Ja, het heeft al een keer geregend in het weekend.
1: Oh, toch wel?
2: Twee weken geleden.
1: Oh, twee weken geleden. Wel een tijdje terug, ja.
2: Ja, dat zit niet in de koude kleren.
1: Kom je door als een verzopen katje thuis?
2: En dan vergeet je die regenjas omdat het nog lekker warm is. Dat je denkt, ja, nee, dat overkomt mij niet. Maar
1: jammer.
2: Ach, joh, we zijn niet van suiker.
0: Ah, meer details, gedetailleerde informatie, dat volgt vanmiddag aan tafel dan voor de middag. Hè? Dat is goed. Hey, maar graad of 22 vandaag, op zich niet gek. En nu ook al niet, hè? 15 graden.
1: Nee, 15 graden is best mild om uit een eind septembernacht te komen. Heeft natuurlijk ook weer met het dekbed van wolkenvelden te maken. Het is niet gezegd dat er vandaag alleen maar bewolking overtrekt. Ik denk dat er ook af en toe wel eens een paar gaten in het wolkendek voorkomen. En ja, weinig wind. Het is een hele rustige dag. Met dus die vanmiddag uiteindelijk 22 graden. En dan ja, vanmiddag een enkele bui. Misschien zit daar een klap onweer bij. En dat is dan voorlopig weer eventjes de laatste neerslag. Want morgen en woensdag zijn erg warme dagen. Zomerse dagen. Flink wat zonneschijn. En 25 is op de thermometer. Die nazomer van 2026. Die weet voorlopig nog niet van wijken.
0: Dat blijkt wel echt. Maar zo gaan we september uit natuurlijk. Hè. Donderdag is 1 oktober. Dus het is wel een apart geheel, denk ik dan. Of is het wel vaker voorgekomen dat we in september nog zo'n boost hadden aan het einde?
1: Ja, het komt wel vaker voor. Een heel extreem geval dateert zelfs van heel lang geleden. 1921. Dan zat je zelfs in oktober.
0: Hoe oud was je toen?
1: Zo. Maar even om aan te geven dat er vroeger ook van die exceptionele warmte wel voorkwam. 10 oktober 1921 haalden wij in de beeld nog 25,8 graden. En weet je, nog een aantal jaar geleden in de halverwege oktober zaten we ook nog steeds op 24 tot 26 graden. Hadden we ook zo'n. Dus het is wel vaak ook dat ik in oktober van die foto's van mezelf heb met korte broek en t-shirt.
0: Ja,
1: oké, maar een korte tijdspanne in de middag. Maar toch, het komt wel vaker voor, maar het zit een beetje aan de uiteinde van wat mogelijk is.
0: Ja, precies. Ja. Ik herinner me ook wel, hoor, dat ik terrasjes had gepakt aan de rand van Utrecht, de Loosdrecht ook wel heb gezeten. Echt op een woensdagmiddag dat je denkt van oké, waarom is het 3, 24 graden? Maar echt halverwege oktober. Dus dat is op zich geen gek iets, zeg maar.
1: Nee, het komt wel vaker voor. Je ziet alleen dat natuurlijk steeds vaker gebeurt. En dat je ook ziet dat door de droogte in Nederland en de landen rondom ons, dat het veel makkelijker zo warm kan worden in zo'n droge periode. In Frankrijk, Duitsland zijn allemaal hele warme plekken. En ook droge, erg droge regio's.
0: Nou, dus vandaag nog niet. 22 maximaal.
1: 22, ja. Dan 2 keer 25 en dan gaan we langzaam weer iets dalen. Met misschien, vooralsnog staat het uit voor woensdagavond dat er een front passeert. Een beetje gelijk aan vandaag, maar dan wat actiever met wat langere tijd regen.
0: Oké, en dat is dan ook weer normaal voor de tijd van het jaar.
1: Dat is ook, daar zijn we dan ook alweer aan toe. Maar het is niet het einde van de nazomer.
0: Dat denk ik ook.
1: Zeker niet.
0: Het is echt een l'été indien, hè? Het is echt een, toch?
1: Oh, l'été is zomer, hè? Ja. Hawaii, ja. Nee, en dat andere?
0: Indian Summer is het dan.
1: Oh, ja, Indian Summer. Ja. Die.
0: Weet je wat, jij weet het misschien uit je hoofd wel. Wat is het in het Spaans? Dat horen we in het volgende uur. Wat is Indian Summer in het Spaans? Want daar ben je goed in altijd. Hey, dank voor nu. En dan spreken we elkaar vanaf 7:50 weer.
1: Gezellig. Tot
0: zo meteen. Utrecht is wakker met in het volgende uur diverse onderwerpen. Gaan we hier zometeen alles over vertellen. Maar we hebben nu nog even voor 7:00.

0: onze rocker Johnny Hallyday. Pour moi la viva, commencé. 6:57 inmiddels geworden. Het volgende Utrecht is wakker. Hebben we het over een onderwerp?
1: We gaan een kwart van de wethouders in onze provincie. Woont niet in de gemeente die ze besturen. Hoe komt dat? Dat vragen we zo meteen aan onze collega Peter Knier.
0: Die gaan we eventjes in de uitzending halen voor de duidelijkheid. Hey, tot zometeen. 2:00. Utrecht is wakker bij Radio M Utrecht.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 7:00, Dorald Megens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
8: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
7: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
9: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zitten hier en zeggen, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Also is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
7: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen, een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland geregeld zon. En er wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: 7:02. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met in de studio erbij gekomen Marjolein Heijen. En je zult hier wel vaker terechtkomen. Mag ik toch hopen?
10: Dat mag ik ook hopen, ja.
0: Het nieuws uit de regio. Marjolein, wat heb je in het nieuws?
10: Ik heb een explosie in Leidse Rijn vannacht. Hierdoor is veel schade ontstaan aan een huis aan de Emiel Hullebroekstraat. Vooral de voordeur en de ruiten van dat huis hebben schade. En ook een scooter die daar voor de deur geparkeerd stond. De dader die is nog niet gevonden. Het onderzoek is opgestart. En door brand zaten meer dan 1000 huishoudens in Meidrecht gisteravond en vannacht zonder stroom. Die brand was in een elektriciteitshuisje. Die was wel snel uit, maar met grote gevolgen dus. Stedin hoopt dat iedereen rond deze tijd weer stroom heeft. Dat is natuurlijk wel fijn.
0: Als we bij mij de wijk uitrijden, staat er ook zo'n huisje. Denk ik wel eens aan, van als er wat gebeurt. Joh. Er staat best wel dicht bij een andere woning of zo.
10: Ja, nou dat was op zich het gevaar niet. Nee. Maar wel dat dus daarna iedereen zijn licht niet meer aan kon doen.
0: Ja, precies. Ja.
10: Misschien geen voetbal meer kon kijken. Ik weet niet precies hoe laat het het was. Maar wel vervelend. Ja, want het heeft echt uren geduurd.
11: Je had dus een uitzending gemist. Vannacht gekeken natuurlijk.
10: Ja. Ja.
11: Zou kunnen. Oké. Okay. Helemaal vervelend voor die mensen. Maar een aantal uren is er dus even geen stroom.
10: Ja, nou ja, dan hopelijk rond deze tijd weer. Dus echt wel lang.
11: Ja. Precies, ja. Dat is waar.
10: En dan nog de gemeente Utrecht. Want die past de wijkaanpak voor Overvecht niet aan. Ondanks dat daar veel overlast is de laatste tijd. En je hoort nog over een verrassingsoptreden in Baarn. Dat ook om 7:30.
11: Nou, dat is een grote verrassing.
10: Een grote verrassing, hè, wat dat hoort. Ja.
11: Tot zometeen dan, hè?
10: Tot zo.
11: Utrecht is wakker met verkeersinformatie van de ANWB. Het is de A1, ik had het er al eerder over. Het is wat drukker aan het worden, ook vanwege de wegwerkzaamheden. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaak kun je 5 minuten langer over je reis.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
11: Ook burgemeesters stoppen er wel eens mee. Zeker aan het einde van hun periode van een aantal jaar. Maar eerder stoppen, dat is toch een bepaalde reden. Voor Frits Snaaf, de burgemeester van Utrechtse Heuvelrug. Robert-Jan, jij hebt vanmorgen een afspraak met hem, hè?
19: Jazeker, we gaan eens even kijken hoe zijn weekend is geweest. Want eind vorige week maakte hij inderdaad zijn afscheid bekend. Dat wil zeggen, het gaat in september 2027 gebeuren. Maar ja, hij is het nu al aangekondigd. En hij zit al 20 jaar. Volgens mij is dat de 2 na langzittende burgemeester van Nederland. Maar ja, wat zit hier verder achter? Wat is nou precies de reden van zijn vertrek? Nou ja, 2024 heeft hij er al 6 jaar bijgetekend. Dus we willen daar toch wel even wat meer over weten. En natuurlijk, ja, Frits Snaaf, een populaire burgemeester. Hoeveel moeite kost het en wat moet er nog verder in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gebeuren als het om hem gaat?
11: Ja.
19: Nou ja, onderwerpen te over, zou ik zo zeggen.
11: Komt naar de tafel waar de koffie klaar staat, hopelijk voor je. Of thee.
19: Dat hoop ik wel.
11: Ja, precies. Jij bent van de koffie.
19: Ja, heerlijk kopje koffie, inderdaad.
11: Nou, dus, ik begrijp dat de transistorradio staat aan, hoor, bij meneer Naafs. Dus je bent welkom, denk ik. Tot zometeen horen we je nu jullie na 7:30. En zometeen gaan we praten over, ook weer over de gemeente, zeg maar. Blijkt dat niet iedereen in de gemeente woont? Hoe zit het met de wethouders?
1: Inderdaad, blijkt dat een inventarisatie van onze redactie en onze collega-verslaggever Peter Knierim. Daar gaan we zometeen mee in gesprek hierover.
11: Over wethouders dus, die niet in de provincie.
1: Van de wethouders die
11: niet in de gemeente wonen.
1: Niet in de gemeente woont, ja, exact.
11: Maar moet dat dan?
1: Ja, ik weet niet hoe dit zit eigenlijk precies. Maar hij gaat zo ons alles over vertellen, dus dat is mooi.
11: Goed, en we hebben nog een vraag voor je vandaag. Over die straatnamen gaat het.
1: Ja, in welke straat woon je? En in welke straatnaam, ja, waar komt die straatnaam vandaan? Weet je dat? Ja, laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Praten we erover door.
11: Je hebt al nagedacht, hè, over jouw straatnaam. Ja, dat weet je
1: niet. Ja, ik ga hem nu erbij pakken. Okay, net was een beetje deceptie, hè? Oh, jammer.
11: Nou, geeft niet. Gaan we zo meteen nog een keer in de uitzending gooien. Waar jij woont, tenminste de herleiding van de straatnaam waar je nu op dit moment. Dit is Utrecht is wakker op maandagochtend. Het is de 28e en het is 8 minuten over 7 geworden. Fijne muziek hebben we ook voor eerst, zoals de ladder van de Box Tops uit de jaren 70. Maar eerst Paul Simon, Late in the Evening. Overigens komen de Box Tops uit 1967 met de letters. Het is een hele oude brief trouwens.

0: Aan de brief uit 1967, de letter van de Bokstops. Heerlijk om te horen. Voor de rest hebben de Bokstops bij ons niet heel veel uitgehaald. Maar dit is toch wel zo'n klassieker, die wil je af en toe even horen. 6:13, Radio M Utrecht, daar luister je naar. Eerder zei het al dit uur, een kwart van de wethouders in de provincie Utrecht woont niet in de gemeente waar ze besturen. Zo blijkt uit de inventarisatie van RTV Utrecht. Hoe komt het dat wethouders dus buiten hun eigen gemeente wonen, willen wonen of gaan wonen? En hoe erg is het eigenlijk? Nou, daar gaan we over doorpraten met verslaggever Peter Kniedin. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij zocht uit samen met collega Rick Plantinga hoe dat dan zit. Eigenlijk is het volgens mij wel verplicht misschien ook wel om als wethouder in de gemeente te wonen waar je werkt.
1: Ja, dat staat in de wet zelfs. Het is absoluut verplicht. En het is natuurlijk met het idee van als je in een gemeente bestuurt, dan moet je daar wonen. Dan maak je veel meer mee. Dan zie je wat er in zo'n gemeente gebeurt. Voor gemeenteraadsleden is het nog steeds verplicht. Je kunt niet een raadslid zijn in noem maar wat Woerden als je niet in die gemeente woont. Voor wethouders gelden er net iets andere regels. Ik zei al, het staat in de wet, maar de gemeenteraad kan wel dispensatie geven. Dus je kan zeggen tegen een wethouder, nou, wij zijn zo blij dat jij bij ons bent en dat je bestuurt hier. Je mag een jaar lang mag je buiten de gemeentegrenzen wonen. En dat moeten ze elk jaar opnieuw doen. Ook een beetje met het idee van, nou, dan hopen we dat uiteindelijk die wethouder toch in de gemeente komt wonen.
0: Ja.
1: Maar ja, je kunt wel je afvragen of dat goed is. Tenminste, dat zeggen mensen ook wel. Bijvoorbeeld in de gemeente Houten. Daar wonen 3 van de 5 wethouders niet binnen de gemeentegrenzen. En er woont er zelfs eentje in Den Haag en eentje in Muiden. Dat is toch een eindje weg.
0: Ja.
1: Wij vroegen op straat aan mensen, ja, wat vinden jullie daar nou van? Laten we even luisteren.
2: En je merkt dat die mensen gewoon geen binding hebben met de gemeente.
3: Ik vind gewoon dat ze binnen de gemeente moeten. Want dan hebben ze tenminste iets met de gemeente.
2: Dus als er dingen geregeld moeten worden, dan probeer je ook als ondernemer probeer je dingen uit te leggen. Maar dat is vrij moeilijk, omdat ze niet weten waar het over gaat.
4: Aan de andere kant, als ze zich natuurlijk heel goed inlezen, dan komt het mogelijk wel goed. Maar dan kennen ze Houten niet zoals een echte Houtenaar natuurlijk.
0: Nee, maar ja, desondanks wonen dus wel meer wethouders buiten de gemeente. Steeds meer misschien ook wel buiten hun eigen gemeente. Wat is de verklaring daarvoor, Peter?
1: Hij heeft allerlei verklaringen. Ik moet zeggen, in onze provincie is het aandeel van wethouders dat buiten de gemeentegrenzen woont nog iets hoger.
0: Steeds meer misschien ook wel buiten hun eigen gemeente. Wat is de verklaring daarvoor, Peter?
1: Hij heeft allerlei verklaringen. Ik moet zeggen, in onze provincie is het aandeel van wethouders dat buiten de gemeentegrenzen woont nog iets hoger. Landelijk ligt het op ongeveer zo'n 10%, wordt geschat. En bij ons dus een

0: Nee, dat een man, want vroeger waren het vooral mannen, niet zomaar één richting op kan. Omdat hij ook nog met een partner te maken heeft die werkt. Soms is het ook zo dat er bijvoorbeeld kinderen op speciaal onderwijs zitten waar je niet zomaar van weg kan. Er wordt gemantelzorgd. En het wordt ook steeds lastiger om wethouders binnen de eigen gelederen te vinden. Want vroeger was het zo, nou dan woonde je op één plek en dan woonde je misschien wel je hele leven. En dan werd je bijvoorbeeld fractievoorzitter of gemeenteraadslid. En dan groeide je langzaamaan door naar het wethouderschap. Dat is niet meer. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de woningmarkt. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Ik hoef het jou niet te vertellen. Ik bedoel, het is overal lastig om een huis te krijgen. Dus als je dan denkt, nou, ik heb een prachtige functie als wethouder in pak een beet Renen. Zie er maar eens naartoe te verhuizen. En na een paar jaar is het ook weer voorbij. En dan moet je de hele boel weer verkopen misschien om ergens anders een baan te vinden. Dus dat alles bij elkaar maakt dat het minder makkelijk is. En dat het ook minder vaak wethouders doen.
1: Ja, en er is ook nog volgens mij een wethoudersvereniging, hè? De beroepsvereniging voor wethouders. Die zal er ook wel een idee over hebben, over meningen over willen geven.
0: Ja, en die hebben wij ook gesproken, de wethoudersvereniging, de beroepsvereniging dus voor wethouders. En die zegt ook, ja, bij voorkeur moet het iemand zijn die in de gemeente woont. Dat zijn ze het ook wel mee eens. En aan de andere kant zeggen ze, ja, als jij 70 uur soms wel in zo'n gemeente bent, daar vergadert, daar rondloopt, naar allerlei instellingen gaat, dan ken je zo'n gemeente misschien nog wel beter dan iemand die er daadwerkelijk woont. Dus het hoeft niet zo te zijn dat een wethouder een gemeente niet goed kent. En daarbij, ja, je zou je ook kunnen voorstellen, het kan soms ook voordelen hebben, hè, als je even uit die gemeente gaat, als er bijvoorbeeld bedreigingen zijn of als je vaak aan wordt gesproken op een vervelende manier, dan is het misschien juist wel fijn dat je er niet woont.
1: Als je met de hond buiten loopt of zo, je wordt continu aangesproken. Ja, dat kan wel.
0: Aan de andere kant kan dat ook wel weer een voordeel zijn, want er kan iemand zijn zeggen, hey wethouder, er is hier wat aan de hand, wil je het eens agenderen. Dus het heeft twee kanten.
1: Ja.
0: Maar wat de wethoudersvereniging sowieso zegt, we moeten af van dat elk jaar de gemeenteraad tegen een wethouder zegt, je mag hier blijven wonen. Want we willen dat gewoon één keer per vier jaar doen, voor de hele periode. Want het geeft zoveel onzekerheid en het is al zo lastig om een wethouder te vinden. Laten we even luisteren naar Hatte van der Wouden van de wethoudersvereniging.
2: Nou, als jij die goede wethouder hebt gevonden en je wil die hebben, dan ga je naast de grote onzekerheid die je al hebt met het wethouderschap, want je hebt een arbeidscontract van 3 weken, zeggen we altijd, tot de volgende gemeenteraad. Daar ga je nog eens even aan toevoegen dat je elk jaar dat gesprek over waar jij woont moet aangaan. En jij dus ook met je gezin. Dat kan best wel veel kandidaten afschrikken.
1: Nou, kunnen we nog een conclusie hieraan verbinden, Peter?
0: Nou, ik denk dat het twee kanten heeft. Dat het een voordeel kan zijn dat je niet in de gemeente woont. Dan ga je misschien wel extra je best doen als wethouder om je heel goed in te lezen. Het heeft ook nadelen, dat denk ik zeker. Want op het moment dat je in een gemeente woont, dan zie je gewoon alles veel meer. Ja. En tegelijkertijd, ja, de realiteit van nu is dat het gewoon veel lastiger is om wethouders van binnen de eigen gelederen te vinden. Dus dat er af en toe ook gekeken moet worden naar buiten de gemeentegrenzen.
1: Precies, om genoeg wethouders te krijgen. Nou, goed om erover gehoord te hebben. Wil je het allemaal nog eens nalezen? Uitgebreid kan dat via rtvutrecht.nl en onze app. Peter Knierim, dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: YMCA, de Young Men Christian Association. Village People uit 1978. Het is 7:58 geworden. Het is wat drukker aan het worden in Midden-Nederland op de autosnelwegen. Zometeen een verkeersupdate van de AWB hier bij Radio M Utrecht. Maar eerst even het nieuws. Even in het kort nu alvast. Marjolein, wat heb je het nieuws bedoeld, hè?
1: Ik heb een harde klap in Leidse Rijn. Problemen met stroom in Meidrecht en ook een verrassingsoptreden in Baarn.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: 7:58, 7:29 dus. Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio. Marjolein, eerst over die explosie natuurlijk.
1: Ja, want in Leidse Rijn schrokken bewoners wakker van een harde knal. En door die explosie is schade ontstaan aan de gevel van een woning aan de Emiel Hullebroekstraat. Vooral aan de voordeur en ruiten. Ook een scooter die voor de deur geparkeerd stond heeft schade. Een dader is nog niet gevonden. De Utrechtse politie doet onderzoek in de buurt. Door brand in een elektriciteitshuisje in Meidrecht hebben meer dan 1000 huishoudens urenlang zonder stroom gezeten sinds gisteravond. De brand aan de gutto werd wel snel geblust. Net Beerde Stedin verwacht dat de stroomvoorziening rond deze tijd weer is hersteld. Door de brand hing er ook veel rook in de woonwijk. De oorzaak van die brand is nog niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij een grote vechtpartij in Bunschoten. Zaterdag gingen twee groepen met elkaar op de vuist na de wedstrijd van IJsselmeervogels tegen Rijnsburgse Boys. En bij die ruzie raakte één persoon gewond. De gemeente Utrecht gaat de wijkaanpak samen voor Overvecht niet aanpassen, ondanks problemen in die wijk. Wel komen er extra opruimdagen. En ook wil de gemeente zich nog meer richten op een groep jongeren die de overlast veroorzaakt. Meerdere partijen hadden vragen gesteld over de wijk, omdat bewoners veel last hebben van jongeren die zich misdragen, van troep op straat en van straatracen. Tijdens vorstelijk proeven in Baarn kwam een speciale mystery guest, bekend van hits als De Clown en Zai Zai Zai. Nou, dan weten jullie natuurlijk over wie ik het heb.
0: Ben.
1: Ja, Ben Kramer.
0: Die missen we natuurlijk, hè? Ben Kramer.
1: Ja, die kwam zingen en een uitgebreide reportage over hoe dat was. Dat kun je terugvinden en lezen en bekijken op de app en website.
0: Ben komt vaak ook bij ons in de studio langs. En meestal bij Connie, hè? Tussen 12 en 2.
1: Dat is
0: tafel.
1: Gisteren wel een leuk programma daarvoor.
0: Zai Zai Zai.
1: Ja,
0: dat. Je was wel een clown.
1: Nou, die heeft hij vastgezongen. Kan niet anders.
0: Denk wel. Op vele verzoek natuurlijk ook. Ja. Dat vindt zijn repertoire. Ja, is nog altijd zeer actief. Dus
1: ja,
0: mooi verrassend.
1: Dat is wel knap op zijn leeftijd, ja. Ik heb nog even het weer. Vrij veel bewolking. Af en toe wat regen. En vanmiddag zo'n 22 graden.
0: Kijk eens aan. Aardig vooruitzicht, denk ik. Tot zometeen weer, Marjolein. verkeersinformatie van de ANWB. Ik zei net al, wordt wat drukker in Midden-Nederland. Er straks nog maar één melding nu. Meerdere op de A1, Apeldoorn en Amsterdam. Stroebelhoevelagen bijna een kwartier extra. Op de A12, als je vanuit Den Haag rijdt richting Utrecht, vertraagt het tussen Nieuwebrug en Harmelen. 5 minuten vertraging. Ook vanaf de andere kant, bijna onder Utrecht langs. Arnhem-Den Haag dus, tussen Driebergen en Houten. 5 minuten vertraging. Breda-Utrecht, dan heb ik het nu over de A27. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Doe je 5 minuten langer over je reis. En ook 5 minuten vertraging heb je op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Gemeten tussen afrit Ermelo en Strand Nulden. Daar staat een vrachtwagen met pech en die afrit is dan ook dicht.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
10: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Utrecht is wakker met Bob.

0: EWF Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 8 minuten over 7:30 is het inmiddels geworden. Ja, het is een van de langzittende burgemeesters van Nederland die ermee gaat stoppen. 1 september volgend jaar, dan gaat het gebeuren. En daarmee heeft Frits Snaafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug er dan 21 jaar op zitten. En ja, het gemakkelijk besluit, kan ik mij voorstellen, was het niet. Dat hebben we ook al bekendgemaakt vorige week. Eind vorige week was die bekendmaking. Hij wil meer tijd besteden aan vrouw, kinderen en kleinkinderen. En het naderende afscheid van de 66-jarige Snaafs intussen zal afgelopen weekend volop onderwerp van gesprek geweest zijn. Dus daar kan mooi over nagesproken worden met Robert-Jan Boy. Want hij is bij meneer Snaafs op bezoek. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob. Ja, we zitten hier aan de eettafel, vermoed ik. De keuken is in de nabijheid. De lichtjes branden hier uiteraard. Een bosje bloemen op tafel. Uitzicht op de tuin met een gezellig gezichtje. Die ernaast hier woont, nou min of meer tegen het centrum van Doorn aan. Dus wat dat betreft overal in de nabijheid ook. Belangrijk om deze plek uit te kiezen. Nou woont u niet voor niks, meneer Naast, neem ik aan.
2: Nee, wij hebben destijds bewust gekozen om hier te gaan wonen op loopafstand van het dorp. Dat mochten wij ouder worden en iets gaan mankeren, dan hoeven we hier niet meer weg. Dan kunnen we gewoon dicht op beide voorzieningen wonen.
1: Dus toen hij net 60 was geweest, was meteen de gedachte, wacht even, een nieuwe plek. Maar we moeten wel rekening houden met de situatie 30 jaar later.
2: Ja, onze kinderen zeiden het ook, koop nu een huis waarbij je niet weer over een paar jaar moet verhuizen, maar waar je gewoon kan blijven. Dat hebben we gedaan.
1: Ja. En nou ja, en het weekend, daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. Want hoe was dat?
2: Nou, het weekend was heel druk natuurlijk. Mede naar aanleiding van de reportage die vrijdag op RTV Utrecht te zien was. Dus ik heb echt heel veel reacties gehad. DM'tjes, WhatsApp-berichten. Ik was zondag in Maren bij de eucharistieviering, omdat de kerk 100 jaar bestond. Ja. Daar was ook aartsbisschop van Eiken. Veel inwoners natuurlijk uit Maren, maar ook uit Leersum en Doorn. Ja. Ja, die zeiden, wat hebben we nou toch allemaal weer gelezen?
1: Ja. En wat zijn dan de reacties?
2: Nou, de reacties zijn dat de mensen het jammer vinden dat ik wegga, maar ze begrijpen het wel. Want ja, je gaat een keer met pensioen. Mm-hmm. Dus ja, en dat ik het ook een jaar van tevoren gezegd heb. Ik zeg, ja, ik ben er nog een jaar, dus ja. Nou ja, niks mis mee.
1: En waarom vinden ze het jammer? Hebben ze het ook gezegd?
2: Een aantal mensen zeiden van, omdat u altijd heel benaderbaar bent, net zoals nu gisteren op zondag, bent u er ook weer. Ja, ik probeer gewoon natuurlijk, dat heb ik die afgelopen 20 jaar altijd gedaan, ja, wel overal naartoe te gaan van waar ik verwacht word. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, en 2024 toch aangetreden voor die volgende termijn.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk zou de termijn lopen tot 2030...
2: Ja, dat klopt.
1: En toen zei u van ja, nou, ik heb er nog ontzettend veel zin in en er valt nog veel te doen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dus we gaan er weer tegenaan.
2: Zeker.
1: Wat is er dan gebeurd dat u zei van ja, we gaan nu toch stoppen?
2: Nou ja, je moet daar goed over nadenken, want mijn termijn zou in 2030 in februari eindigen. Dat is een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, dat zou een beetje ingewikkeld zijn. Bovendien heb ik ook met de fractievoorzitters destijds afgesproken. Ze vroegen ook, als je stopt, zeg dat dan vroegtijdig. Zodat hier ook gewoon op een fatsoenlijke manier een burgemeestersprocedure kan worden doorlopen. Ja, ja. Dus ja, daar hou je dan rekening mee. Ja. Mijn vrouw gaat 1 mei met pensioen. Wij willen niet allebei tegelijk. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om 1 september met pensioen te gaan. Ja. En ja, er zijn nog meer leuke dingen in het leven om te doen.
1: Maar zag je niet in 2024 aankomen?
2: Nee.
1: Nee. Toen hing de vlag er echt nog anders bij.
2: Toen hing de vlag er zeker nog anders bij.
1: Maar wat is er dan gebeurd dat het toch dit besluit is genomen?
2: Nou ja, dat heb je natuurlijk samen besloten. Dat doe je niet alleen. Zo werkt dat gewoon in een relatie.
1: Uw vrouw zegt, nou, het is leuk, 2023.
2: Die zei, het is
1: maar nu is het eigenlijk al willekeurig geweest.
2: Nee hoor, maar ik vind het zelf ook. Als burgemeester sta je de hele dag aan. Ja. Je hebt altijd je telefoon bij je, waar je ook naartoe gaat. Want je moet bereikbaar zijn. Dus ik zie er ook al naar uit dat er een keer een periode komt waarbij je minder geregeerd wordt door je telefoon en je agenda.
1: Maar was er een bepaalde gebeurtenis die zeg maar de doorslag gaf van nou, dat ik verhuizen van nou, Frits, nou is het weer midden in de nacht. Dan ga je weer, jongens.
2: Nee, dat is niet een bepaalde gebeurtenis. Je groeit daar gewoon naartoe op de een of andere manier. En het voelt ook heel natuurlijk, want dat vroeg ook heel veel mensen. Was het nou lastig? Ja, lastig. Want ik vind het werk gewoon nog steeds leuk. Dus dat is niet de reden om te stoppen. Maar je moet ook aan jezelf denken. We willen ook nog wat reizen.
1: Kinderen, kleinkinderen.
2: Kleinkinderen. We hebben nu 2 kleinkinderen. Ja. Dus dat vinden we ook hartstikke leuk om daar dingen mee te doen.
1: Ja.
2: En ja, dan is de optelsom gauw gemaakt natuurlijk.
1: Dat hoor je vaak hè, bij burgemeesters. Die moeten altijd aanstaan, zo wordt het dan genoemd.
2: Ja.
1: Maar wat betekent dat in praktijk?
2: In de praktijk betekent dat wat ik net zei, dat je je telefoon altijd bij je moet hebben. Je kan altijd gebeld worden. Ook op hele ongebruikelijke momenten dat een psychiater belt van ik zit hier met iemand die helemaal de weg kwijt is. Die ook tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen. Dus dan moet je iemand gedwongen laten opnemen. Gewoon dat soort dingen. Ja. Altijd ben je alert voor politie, brandweer, dat soort dingen. En inwoners die ook aanspreken. Want ja, als ik naar Albert Heijn ga boodschappen doen, dan duurt het meestal iets langer dan ik gepland had. Omdat mensen je dan ook gewoon aanspreken. Dat vind ik ook helemaal niet erg.
1: Nee, echt niet?
2: Nee, nee.
1: Soms niet eens even, nou, ik wil in mijn eigen aura zijn eventjes.
2: Nee, maar als ik wel even in mijn eigen aura wil zijn, dan sta ik wel in de stand dat ik niet lastig val.
1: Oh, dan wordt het gewoon uitgestraald. Van...
2: Ja, op de een of andere manier gaat dat vanzelf.
1: Het is een afstotende werking dan, die van de burgemeester naast ze uitgaat?
2: Nee, maar dan voelen mensen dat wel op de een of andere manier.
1: 20 jaar geleden aangetreden. Eerste burgemeester zo'n beetje, want Boekhoven van Zeist ging er nog aan vooraf, hè?
2: Ja, die was waar.
1: Tresse Heuvelrug, al die gemeenten bij elkaar. Liersum, Maarsbergen, maar noem alles maar op. Was dat een klus?
2: Nou ja, een klus. Niet iedere gemeente was destijds volledig overtuigd van de herindeling. Maar ik durf wel te stellen na 20 jaar dat dit onze gemeente een voorbeeld is van een geslaagde herindeling. Alle dorpen die hebben hun eigen cultuur weten te behouden. En is zelfs versterkt. Al die dorpen zijn ook heel verschillend gebleven. Want ik weet nog heel goed toen ik hier kwam. Toen vroegen mensen, gaat u van iedereen een Heuvelrug maken? Ik zeg, nee, Heuvelrug is de overkoepelende gemeente. Ja. En ieder dorp blijft gewoon zijn eigenheid behouden. En wij wonen in Doorn, dus ik voel me ook inwoner van Doorn.
1: Ja, ja.
2: Dat is in al die dorpen zo. En op Koningsdag bijvoorbeeld, dan gaan wij ook als college alle dorpen bezoeken. Daar zie je ook echt die verschillen per dorp.
1: Ja.
2: En dat is het interessante eraan en ook het leuke en het goede. Dat het geen eenheidsworst is geworden. En ieder dorp heeft zijn specialiteiten.
1: Ja.
2: En gebruikt dat ook in de uitstraling. En dat is helemaal prima.
1: Meneer Naas, wij praten uiteraard nog verder. We gaan even naar een locatie toe. Welke locatie dat gaat worden, dat is nog eventjes een verrassing. En dan blikken wij in de toekomst. En we gaan verder ongetwijfeld nog de diepte in. Want de omstandigheden vragen daar natuurlijk om. Dit is een belangrijk moment.

0: Alex Morgan. Passenger. 9 minuten. Wat zeg ik? 11 minuten voor 8 uur. Oh, zeg het is 11 minuten voor 9, maar dat is ook weer niet waar. Over een uur kan ik dat wel zeggen, maar nu niet. Er klopt gewoon helemaal niks van, nee. Grita, zometeen bij ons. Grita, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alles over het weer voor vandaag. En morgen gaan we van je horen, hè, zometeen.
1: Zeker, zeker.
0: En ga je nog even broeden op een weerspreuk, of is die al een beetje paraat?
1: Die ligt hier helemaal klaar voor.
0: Oké, okay. Dan. Horen we zometeen. Eerst eventjes hebben we het over de plaatsnamen. Waar woon je, of waar heb je gewoond? En hoe is dat gerelateerd? Waar komt dat vandaan? Dat willen we weten.
1: Ja, we hebben het erover omdat Utrecht vergeten groentestraten krijgt. Dus de straten die worden vernoemd naar vergeten groenten, zoals een pastinaak of zo.
0: Ik was het alweer vergeten. Postelijn.
1: Postelijn. Ja. Ik heb gegoogeld soort spinazieachtige
0: groenten. Nou, dat zei ik tegen jou. Ja. Ik heb het misschien ooit wel eens gegeten, maar ik kan me niet meer herinneren. Misschien moet ik dat eens doen. Voor je het vergeet.
1: Ik wil even vergeten groenten die nemen in de kort.
0: Ja.
1: Leuk. Ja. Ja, nou, er zijn wat reacties binnengekomen op deze leuke vraag. En dat is bijvoorbeeld van Bianca. Uh-huh. Die zegt, goedemorgen, ik ben geboren in een bloemenbuurt in de Daliastraat. En net als Bob, jij vertelde vorig uur al even over dat je in de Hilversumstraat...
0: Ja, ik wilde in Hilversum gaan werken bij de radio. Ja. Dat is gelukt. Dus, maar Dalia?
1: Ja, die zegt, ik ben bloemist geworden. Dus in de Bloemenstraat. En nu is ze bloemist. Ja, dat vind ik toch heel grappig.
0: Ja, zeker.
1: Dat ze daarop inhaakt.
0: Dat is een voorbestemming. Dat kan niet missen natuurlijk.
1: Leuk toch.
0: Ja. Andrea zegt, Bob, Anne, ik woon in de herfst. En het is altijd herfst, zegt Andrea. Maar het is elk jaar is het wel weer een keer herfst. Maar alles behalve de herfst nu, Grita, toch? Hè? Het is niet echt herfst te noemen, denk ik.
2: Nee, wel als je al die eikels en beukennootjes op de grond ziet. Ja, maar voor de rest is het echt nazomer.
0: Ja, ja, dat is duidelijk, ja. Nog meer reacties, Facebook?
1: Ja, er zijn wat reacties binnen. Even kijken, hoor. Hans zegt, nou, ik ben geboren in de Abel Tasmanstraat. En nu woon ik op Venus. Oh nee, de Venushof.
0: Oh ja, Venus, ja. Venus. Je zoekt het hogerop, ja.
1: Precies. Nou, lekker rustig daar, denk ik, hè. Een planeet met alleen maar vrouwen.
0: Ook dat, ja. Ja, dat is waar, ja. Maar ook ver weg, natuurlijk.
1: Hè. Oh ja. Nou. Ik had nog even uitgezocht.
0: Vertel.
1: Voor mij gezocht.
0: Waar woonde je ook weer?
1: De Predikerenstraat, in het centrum van Utrecht. Ja? Dat komt dus, het woord zegt het eigenlijk al, predikeren. Uh-huh. Dat waren de Dominicanen die daar in 1300 een klooster hadden. Ja. En die kloosterorde, dat is de Dominicus Guzman, die orde, in 1216. Ja, en die straat bestond mogelijk al in 1300 in Utrecht. Nou, dat is toch wel bijzonder.
0: Ja, en daar woon jij dan weer.
1: Nou hè, het is wat een geschiedenis. Ja, ik vond het wel heel leuk. Het is leuk om even uit te zoeken waar je straat vandaan komt en hoe lang die er al is. Wie er voor woonde, als je dat allemaal weet.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat is wel weer grappig om even... Ja. te weten, als je het over hebt, zoals vandaag.
0: Ja, Corrie zegt bijvoorbeeld, ik woon in de Klaas Heinensoenlaan. Klaas Heinensoenlaan, ik moet het wel goed zeggen. Dat was in 1469, je had er bijna de tel van kwijtraken. Dat was in 1469 een schout bij nacht. Oh. Ja, had je vroeger schout natuurlijk, ja. Ja, daar moet je wel over nadenken. Maar het is net zo'n stukje geschiedenis wat jij zegt dan.
1: Superleuk. Ja, je kunt er gelukkig op internet altijd alles over vinden. Dat is hartstikke leuk. Dus we horen graag van jou. Ja, hoe heet jouw straat en waar komt die straatnaam vandaan? Weet je dat? Ja. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Zullen we nu maar even over het weer. Waar komt het weer vandaan? Vroeger zou men ook wel heel veel over het weer hebben gesproken. Maar ja, dan was het meer kijk naar de lucht en zie maar wat er naar beneden komt. Of niet?
2: Ja, ik denk dat het weer eigenlijk altijd wel heel belangrijk is geweest. Ja, en het weer voor ons voor de komende dagen komt uit Zuid-Frankrijk. En daar wordt de komende dagen 28 tot 30 graden verwacht. Dus dan weten we dat vast.
0: Dan hebben ze echt een nazomer.
2: Ja, nou ja, ik zat zelfs te kijken. Afgelopen zaterdag was het in de buurt van Sevilla.
0: Ja, Spanje.
2: Sevilla Teblada. In Spanje inderdaad was het 41,3. Dus dat houdt ook maar niet op.
0: Ja, precies. Ja, we hoorden vorige week al eventjes dat het met name de lucht is. Jij zegt nu Frankrijk, maar met name dat het vanuit Noord-Afrika kwam. Hè, die warme, hele warme lucht richting Europa.
2: Ja, af en toe krijg je van die uitbraken van Noord-Afrikaanse lucht. Als je maar een stevige zuidelijke stroming daar hebt. En, en dan wil dat wel. Ja. Dus de Spanjaarden zitten, want jij vroeg het vorige uur. Uh-huh. Zitten in hun Veranillo de San Miguel, hun nazomer. De zomer van... Wat is het? Sint-Michiel-zomertje eigenlijk. Wat wij in Nederland hebben.
0: Ik denk dat nu heel veel mensen die wel eens naar Spanje gaan... of van een biertje houden het in Nederland drinken. Zo'n Spaans biertje.
1: Ja, dat is
0: een wagen
1: ook. Die past er wel goed bij. Ja, zeker.
0: Een goede keuze van dat biermerk om dat zo te noemen natuurlijk. Ja. Mooie geschiedenis dan ook weer. Goed, dus de zomer vanuit Spanje, of beter gezegd vanuit Frankrijk, die schuift met de warme lucht deze kant op van midden Nederland. En vandaag, waar komt het dan op uit?
2: Wij komen op 22 graden uit. Eigenlijk een beetje het beeld van gisteren. Toen hadden we ook 22 graden. Het weerbeeld is iets minder zonnig. Is dan natuurlijk best wel veel zonuren. Uh-huh. Met af en toe wat velden, middelbare en hoge bewolking. En nu zie je dat we onder een front liggen. Het is tamelijk bewolkt vanochtend. Er is ook al een regenbui van zuidwest naar noordoost over ons heen getrokken. En er kan straks ook nog een klein beetje regen vallen. En vanmiddag is ook nog een enkele bui mogelijk. Ik denk wel dat geleidelijk aan in de middag ook af en toe wel het zonnetje erbij komt. Maar de zon is de benedenliggende partij, zeg maar de onderliggende partij. De bewolking voert de boventoon. Het is rustig qua wind en dus die 22 graden.
0: Ja, maar het kan warmer, zeg ik dan.
2: Ja, dat kan warmer, zomerswarm. Morgen en woensdag 25 graden bij ons in Midden-Nederland. Limburg kan naar 27, misschien wel 28 graden gaan. Er is wel wat bewolking, maar vooral hoge bewolking. En vooral ook redelijk wat zonuren bij de dagen, zowel morgens overmorgen, komt de zon echt behoorlijk goed uit de verf. Je ziet natuurlijk wel dat die zon vroeg ondergaat. Hè? Half acht is het dan een beetje donker.
0: Ja, dan is het weer gedaan. Half acht komt hij ongeveer op, iets na half acht.
2: Komt op, ja. Half acht komt hij op en half acht 's avonds gaat hij weer onder. Dus ja, het is niet dat het een langer nazomeravond is buiten in het licht. Nee, het wordt wel donker, maar de temperaturen zijn wel zomers.
0: Ik denk toch echt dat ik wel morgenavond buiten wil gaan eten. Dan moet ik om nu op 6 gaan eten misschien of zo. Dat is
2: zeker
0: wel lekker, denk ik.
2: Ja, dat is toch juist lekker. Een beetje met die laagstaande zon die over je tuintje schijnt. Ja.
1: Oh, lekker hoor, Bob.
0: Nou, vandaag, morgen, prima dag. Woensdag ook nog, hè, volgens mij zo'n dag.
2: Ja, woensdag ook. Ergens in de avond van woensdag komt een regenfront vanuit het westen over ons heen. Even kijken hoeveel daarvan overblijft. We hebben de afgelopen tijd gezien, als er een front werd verwacht over een paar dagen, dat het eigenlijk alweer opdroogde voordat de neerslag zou hebben moeten vallen. Ja. Maar het is er voor woensdagavond, de nacht naar donderdag en misschien ook nog donderdagochtend. Dan zie je daarna dat het ietsjes minder warm is met 20, 21 graden. Maar dat je weer voluit teruggaat in hoge druk weer. Dat alle fronten weer ten westen van ons blijven.
0: Kijk eens, anders zitten we al met één been in oktober. Nog even terug naar vandaag, de 28e. Wat heb je voor weerspreuk?
2: Ja, natuurlijk, over die Sint-Michielszomer, de Veranillo de San Miguel.
0: Ja, ja.
2: Een Spaans refrain, een Spaanse spreuk. Por el veranillo de San Miguel están los frutos como la miel. Dus door de nazomertje van Sint Miguel zijn de vruchten zo zoet als honing.
0: Als honing, hè, miel. Ja, precies. Ja. Hey, dank hiervoor, voor die honing. Was een lekker zoethoudertje. We houden ons wel even daarmee bezig en dan spreken we elkaar om 9:50 weer.
2: Tot strakjes.
0: Tot zo meteen. In het volgende uur Utrecht is wakker, gaan we schaatsen, geloof het of niet. Het is echt waar. En dat met die temperatuur.
1: Dat is niet heel raar, ja. Oh.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
7: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
6: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Radio M Utrecht. Het is zo bijna weer 7:04 geworden. Hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Hier bij Radio M Utrecht. Marjolein.
9: Ja, alle huishoudens in Meidrecht die hebben sinds 7:15 vanmorgen weer stroom. Dat is heel fijn voor ze natuurlijk. Sinds gisteravond zaten meer dan 1000 woningen zonder na brand in een elektriciteitshuisje daar in de buurt. Die brand was op zich snel uit, maar wel met gevolgen dus. In Leidsche Rijn is een explosie geweest bij een woning. En hierdoor is schade ontstaan aan de voordeur en ruiten. En ook een scooter die voor de deur stond is beschadigd geraakt. De dader die is nog niet gevonden. De politie is daar natuurlijk een onderzoek gestart. En de aanhouding van een inbreker in het centrum van Utrecht met hulp van een politiehond. Ook daar hoor je zo meer over om half negen.
8: Bij ons in de uitzending natuurlijk. Marjolein, dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het begint echt wel wat drukker te worden in Midden-Nederland of deze kant op komend. Of de regio uit van Apeldoorn naar Amsterdam op de A1 bijvoorbeeld. Van Stroe tot Hoevelaken 10 minuten extra. Ook 10 minuten vertraging van knooppunt Eemnes. De weg richting Almere dan, tenminste als je die parallelbaan neemt. En naar de 10 minuten extra op de A1 richting Amsterdam nog altijd. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar vertraagt het voordat je de regio bereikt. Eigenlijk al vanaf Zaltbommel tot afrit Geldermalsen sowieso flink in de file. Vanwege de wegwerkzaamheden. De A12 komen er vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen. Daarvoor ook al vertraging, maar nu ook weer tussen Nieuwebrug en Harmelen 10 minuten extra. Vanaf de andere kant Arnhem-Den Haag onder Utrecht langs Driebergen-Houten 5 à 10 minuten vertraging. A27 Breda-Utrecht, knooppunt Gorinchem-Lexmond 5. En vanaf de andere kant Almere-Haven-Eemnes 5 minuten vertraging. Dan gaat het even goed door, maar bij Bilthoven tot aan knooppunt Rijnsweerd komen ook weer 5 minuten extra reistijd minuten erbij. A28 Zwolle-Amersfoort, afrit Engelo-Stelmulde. Nog altijd een vrachtwagen met pech, waardoor de afrit dicht is en het vertraagt daar een minuut of 5. En dan tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst ook hier 10 minuten vertraging op de A28 richting Amersfoort.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot de €250 aan prijsfavorieten.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Er zijn al heel wat verhalen losgekomen aan de keukentafel van Frits Naafs, de burgemeester van gemeente Utrechtse Heuvelrug. Nog wel, want volgend jaar, medio volgend jaar, gaat hij ermee stoppen. Het is gezellig, het is leuk aan de koffietafel ook, kan ik me voorstellen, Robert-Jan. En hoe smaakt de koffie bij meneer Naafs?
17: De koffie smaakt uitstekend, Bob. En inderdaad, allerlei onderwerpen rollen hier over de tafel. Zometeen gaan wij naar buiten toe, naar een van de favoriete plekken van de heer Naafs. En het ging de afgelopen minuten ging het ook over de samenbinding, hoe je alle inwoners bij besluiten betrekt, opvang vluchtelingen, Oekraïners, et cetera. Dat soort zaken komt aan de orde, maar het kan ook nog over andere dingen gaan. Kortom, wij vermaken ons wel hier. En zometeen gaan wij, ik zei het al, naar buiten toe. En eens kijken wat we dan nog gaan meemaken in het bos.
8: Ah, kijk aan. Ik wilde al een tipje van de sluier laten oplichten door jou, maar het bos.
17: Dat is wel
8: een favoriete plek van meneer Naafs, denk ik.
17: Zo is het. En hij heeft niet zijn hardloop er nu aangetrokken. En ik denk dat het niet gaat gebeuren. Maar wat er verder in het bos gebeurt, we gaan het zo horen.
8: Oké, wat zou er voor nodig zijn om hem toch over de streep te trekken om in trainingspakken te laten marcheren door de bossen?
17: Ja,
8: dan wordt het stil, hè?
17: Ja, dan wordt het even stil.
8: Na 8:30 horen we er alles over. Dankjewel, Robert-Jan. Tot zometeen. Dus op bezoek bij burgemeester Frits Naafs. Volgend jaar dan gaat hij ermee stoppen, heeft hij ons laten weten. 8 minuten over 8 inmiddels geworden. Diverse onderwerpen vanmorgen. Vragen hebben we voor je.
18: Ja, de vraag is, in welke straat woon je en waar komt die straatnaam vandaan? Hebben we het over omdat Utrecht straatnamen krijgt met vergeten groenten. Dat is heel opmerkelijk. Maar we zijn benieuwd in welke straat jij woont dus en waar die naam vandaan komt. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
8: En we hebben hem zometeen over schaatsen, notabene, met 22 graden vandaag. En morgen 5 en woensdag ook 25 graden op een minuut. Hoe kun je het dan over schaatsen gaan hebben? Maar het gebeurt wel, hè?
18: Ja, en niet zomaar wat. Het schoonrijden.
8: Oh, okay. Wat is dat ook alweer?
18: Ja, dat is heel fanatiek. Zwieren.
8: Zwieren, ja, geweldig, ja. Nou, wij zwieren even met de muziek mee eerst.

0: discotijd komt weer helemaal boven, hoor. Hier heb ik flink wat keren op gedanst, Anne. Jij ook op Chic dan, of niet? Ja, want het is natuurlijk 70s, 80s muziek. Dat is van ver voor jouw tijd, maar wel lekker om te horen, toch?
1: Ja, dit hitje blijft leuk. Ja, en die stond dan soms wel aan in de kroeg, hoor. Maar ja, ik kan me voorstellen dat jij er ook wel wat mee te
0: zagen. Ja, het zijn wel de klassiekers die we weer even tevoorschijn toveren. Hier bij Radio M Utrecht is 14 minuten voor 8:30 geworden.
1: Ja, op de schaatsbaan van de Vechtsebaan in Utrecht gaan vandaag de eerste liefhebbers al het ijs op. Ja, niet voor zomaar een rondje schaatsen, maar nee, het zijn fanatiekelingen van het schoonrijden. Dat is een typisch Nederlandse traditie waar actief voor wordt getraind. Ja, Nel van der Meijden is voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Schoonrijders. Die kan ons er meer over vertellen. Goedemorgen, Nel.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe is dat schoonrijden, hoe is dat anders dan normaal schaatsen?
2: Ja, met schoonrijden dan zweer je rechtop staand over het ijs. En we doen het in, eigenlijk op de binnenbaan, hoor.
1: Ja, hoe is dat schoonrijden, hoe is dat anders dan normaal schaatsen?
2: Ja, met schoonrijden dan zweer je rechtop staand over het ijs. En we doen het in, eigenlijk op de binnenbaan, hoor. Want we kunnen natuurlijk niet op de buitenbaan tussen de hardrijders door. Dus

0: Het is natuurlijk anders als het, wat je vroeger zegt met het omspringen. Wij doen het gewoon in de baan recht vooruit.
1: Oké.
0: Het schoolrijden.
1: Is dat moeilijk? Waar letten jullie op tijdens training?
0: Het is best wel heel moeilijk, want je moet heel goed van de buiten naar de binnenkant overzien te komen. Dat is eigenlijk dezelfde slag wat je bij goede hardrijders ook ziet. Die gaan helemaal buiten over en dan gaan ze in de bocht.
1: Ja.
0: En hoe beter je dat doet, des te breder kun je de slagen maken. En des te makkelijker wordt het, ja.
2: Moet je elkaar ook vasthouden dan, snap ik hiervan, hè?
0: Je kan het op allerlei manieren doen. Om te oefenen is het heel goed, natuurlijk los alleen. Maar je kan ook met z'n tweeën aan een stok, dat is nog makkelijker.
1: Oh, aan een stok?
0: Ja, en we doen het ook met z'n zes aan een stok. Dus twee voor en dan, ja, heel leuk.
1: Ja, dat klinkt gezellig.
0: Formaties.
1: Ja, en het is al heel oud, hè, schoonrijden, Nederlandse traditie. Staat zelfs op de lijst van immaterieel erfgoed.
0: Ja.
1: Ja, hoe merken jullie dat het schoonrijden wordt beoefend? Zijn er nog veel mensen die het willen doen?
0: Nou, er zijn zes banen in Nederland, binnenbanen dan, waar dat geoefend wordt. Dus dat is Alkmaar, Horen, Soetermeer, Dordrecht en Heerenveen, de binnenbaan, ja. Tialf en bij ons in Utrecht natuurlijk. En we proberen toch zo groot het aantal mensen zo hoog mogelijk te houden. Maar net zoals bij de gewone schaatssport heeft ook het schoolrijden het af en toe wel een beetje te verduren op het ogenblik.
1: Hoe komt dat, denkt u?
0: Nou, de prijzen voor de ijshuur wordt natuurlijk ook steeds hoger. Mensen hebben allerlei andere dingen. Vroeger had je één sport. Ja. Tegenwoordig hebben ze diverse dingen. Ik denk dat dat gewoon allemaal ermee te maken heeft.
1: Ja, precies. Dus het is duurder en misschien verliest het ook een beetje aan bekendheid, zeg maar.
0: Nou, dat proberen we wel met de landelijke sectie ook. En met alle banen natuurlijk. Om heel veel bekendheid eraan te blijven geven. We zijn ook een onderdeel van de KNSB, sectie schoolrijden. Daar zie je ook op de site hele mooie foto's. Als je daar scrolt. Ja. En de KNSB die wil ook, omdat het immaterieel erfgoed is. Yes. En het is de oudste vorm van schaatssport in Nederland. Ooit is het schoonrijden zo begonnen. Dat waren de deftige mensen die dan op zondagmiddag met mooie, de dames met mooie lange rokken meegingen op het ijs, zo zwierend. Zo is ooit het schaatsen begonnen, het schoonrijden is begonnen. En later pas in de vorige eeuw, dus 50, 60 jaren, kwam het norenrijden in trek. Ja, en tegenwoordig zie je dat het norenrijden, mensen die rijden op noren vooruit met de neus op het ijs tot ze 80 zijn en erbij neervallen.
2: Moet je speciale kleding aan? Nee, dat is wel leuk natuurlijk als jullie een beetje, noem het maar eventjes, in oude stijl gekleed gaan. Maar dat gebeurt niet.
0: Ja, dat doen we af en toe wel. Maar we nu gewoon op de baan hebben we gewoon onze clubkleding. En we moeten ook een helm op natuurlijk op het ijs. Maar we hebben dispensatie als we een historische kleding show geven.
2: Leuk.
0: Ja, en dan hebben we geen helm op. En er is ook een van de sectie dus een landelijke groep die de streekdrachten. En die geven dus optredens in echte klederdracht.
1: Oh, dat is wel heel leuk.
0: Ja, dat is heel mooi. Dat is bijvoorbeeld elk jaar in Harderwijk on ijs.
1: Oh ja, Noord-Holland.
0: Er zijn meer plekken. Ja.
1: Hartstikke leuk. En vanavond wordt het dus voor het eerst weer getraind. Het schoonrijden.
0: In Utrecht.
1: Ja. Nou, kunnen we komen kijken?
0: Ja, het is vandaag een gratis inloopavond. Je kunt komen kijken. Je moet je wel even aanmelden bij de secretaris van onze club. En als je op de site kijkt van www.vvschoonrijders.nl, dan zie je alle informatie over.
1: Hartstikke leuk. Nou, oké, dan weten we dat ook. Nel van der Meijden, voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Schoonrijders.
0: En het is de VVS.
1: VVS, ja, heel goed. Goeie correctie.
0: Okay.
2: Nel, veel plezier. Veel plezier met elkaar, hè, vanavond.
0: Ja,
2: ook, hè.
0: En jullie ook succes.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Mind Over Matter van Waylon.
5: Mind over matter. The time we had together is gone.
4: De Nationale Nieuwe.
3: Radio M Utrecht.
5: Mind over matter.

0: Sonny & Cher uit het jaar 1967. Little Man. 3:03. Zometeen het nieuws uit de regio en verkeersinformatie. Maar over dat nieuws gesproken, Marjolein, wat heb je sowieso om 8:30 te bieden?
1: Een grote stroomstoring in Meidrecht. Die is helemaal opgelost. En ik heb ook nog explosief nieuws uit Leidse Rijn.
0: Blijf daarvoor luisteren.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Bijna 8:30, tijd voor het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Marjolein.
1: Met goed nieuws voor inwoners van Meidrecht. Want iedereen heeft er weer stroom. Sinds gisteravond zaten meer dan 1000 huishoudens zonder stroom na brand in een elektriciteitshuisje aan de Grutto. De brand was snel uit, maar de gevolgen waren dus groot. Net Beresteden meldt dat het probleem rond 7:15 vanmorgen was verholpen. Leidse Rijn is gisteravond opgeschrikt door een explosie. Die ontploffing heeft schade veroorzaakt aan een woning aan de Emiel Hullebroekstraat, vooral aan de voordeur en ruiten. Ook een scooter die voor de deur geparkeerd stond is beschadigd geraakt. Een dader is nog niet gevonden en de politie doet onderzoek. Twee fietsers zijn gisteravond gewond geraakt bij een botsing op de Amsterdamse straatweg vlakbij Paleis Soestdijk. Ze raakten elkaar en kwamen ten val. Een van die fietsers werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De ander is ter plaatse behandeld. In Utrecht is een inbreker aangehouden met hulp van een politiehond. Een getuige die zag een verdachte situatie bij een winkel in het centrum van de stad. En toen de politie daar kwam, werd die man snel gevonden, maar zonder zijn inbrekersgereedschap. Hond Jack die werd ingezet en met zijn speurnoos werd die tas met spullen alsnog snel teruggevonden. En als je Jack even wil bekijken, dan moet je toch even naar onze app.
0: We gaan zo kijken hoor. Eerst maar even het weer.
1: Doe ik even het weer, ja. Nou, dan moet je niet op zich heel, blij van, wou ik zeggen.
0: Nou.
1: Bewolking, af en toe een beetje regen.
0: Oh.
1: Maar wel 22 graden vanmiddag.
0: Ja,
1: dat is dan wel weer prima.
0: Ja, ja, dat vind ik ook, ja.
1: Ja.
0: Het glas is weer half vol of half leeg.
1: Ja, inderdaad.
0: Het nieuws en kort het weer. Marjolein, we horen jou natuurlijk om 9:30 weer.
1: Ja.
0: En Grita, dankjewel. En Grita zometeen natuurlijk uitgebreid over het weer voor Midden-Nederland. En dat half lege glas of dat half volle glas om 9:10. Utrecht is wakker. Verkeersinformatie van de ANWB. Met te beginnen de A1 Apeldoorn en Amsterdam. Stroe-Hoevelaken 5 minuten extra. Op de A2 richting Amsterdam. Bij Breukelen ga je de file in. Klein stukje maar tot Amsterdam-Zuidoost. Is 5 minuten extra. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Houten doe je 10 minuten langer over je reis. De 27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopert Lunetten zo'n 10 minuten extra. En de A28 toch wel flink wat vertraging. Het heeft eigenlijk allemaal te maken met bij Strand Nulde een vrachtwagen met pech. Die blokkeert de afrit nog altijd. Dat is afrit nummer 12. Je zult even door moeten rijden dan keren bij afrit nummer 11. De toerit pakken bij Harderwijk Zuid dan weer. Vertraging vanaf afrit Ermelo tot aan Amersfoort-Vathorst is ongeveer een kwartier. Tot zover de informatie over de wegen in Midden-Nederland of deze kant opkomend of de regio uit. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
16: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
17: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Utrecht is wakker met

0: Seekers, en zo toverden we weer even het jaar 1972 naar voren. Of boven tafel, of wat dan ook. 8:06. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, daar luister je naar. Eind vorige week werd bekend dat de burgemeester van gemeente Utrechtse Heuvelrug, Frits Naafs, er vroegtijdig mee gaat stoppen. Hij is overigens de bijna langzittende burgemeester van Nederland. Hij zou doorgaan tot het jaar 2030, maar hij stopt er volgend jaar mee. Dan heeft hij er 21 jaar op zitten. We hebben al veel gehoord over de beweegredenen. Meer vrije tijd onder andere. Meer tijd voor vrouw, voor kinderen, kleinkinderen. En lekker wandelen, denk ik. Robert-Jan Boy, die is bij me. Waar zijn jullie in het bos?
1: Ja, we zijn in het bos in de buurt van Sint-Helena-heuvel. Dat is een soort theehuis, wat nu overigens gesloten is. In het bos, aan de rand van Doorn. Dan loop je verder via de bospaadjes en dan kom je bij een gigantische open plek terecht eigenlijk. Met heide, met een zandvlakte. Echt een gebied dat je denkt van, hey, als je er nooit geweest bent, wat zullen we nou hebben? En vervolgens kun je verder het bos inlopen. Dat doen wij op dit moment. Een smal paadje. Hartstikke rustig is hier natuurlijk. En de heer Naafs weet hier precies de weg. Want dit is dus de route die altijd in trainingspak, korte broek, andere kledij, wordt gelopen.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoeveel kilometer eigenlijk in zo'n trainingsgroep?
2: Het ligt eraan hoe vaak je dit pad loopt. Maar ik loop dit iedere zondag loop ik hier hard om je lijf een beetje in controle te houden. En op woensdag zit ik doorgaans met de sportschool. Want je moet toch ook een beetje aan je ontspanning denken. Maar dit is gewoon een heerlijke route om door het bos heen te lopen.
1: Ja, ik kom van alles tegen, want ik zag net een hut. Ja. Waarschijnlijk gemaakt door kinderen. Ja, nemen wij dan aan?
2: Dat denk ik ook. Mooie allemaal takken tegen de stam van de boom.
1: Daar een grote kuil. Bent u wel eens wat opmerkelijks tegen gekomen?
2: Nee, maar dat is voor het water. Dat het water afgevoerd kan worden. Want u ziet hier is hoogteverschil. Dus daar gaat het water dan in.
1: Aha, ja.
2: En we gaan zo.
1: En een wolfachtige wel eens even in het vizier gehad hier?
2: Ik heb zelf hier nog geen wolf gezien.
1: Nee.
2: Ik hoop altijd wel dat ik hem een keer tegenkom. Maar dat is me niet gelukt.
1: Wat zou u nou doen als u hem tegenkomt?
2: Gewoon niks. Kijken en niks doen.
1: Of lawaai maken.
2: Maar het ligt eraan of hij dichtbij komt. Maar als hij gewoon in de verte loopt, laat de beest lekker lopen.
1: Ik kan me voorstellen als je hier zo hardlopend loopt in die bepaalde naafskadans, dat er dan ook gedacht wordt aan het verleden.
2: Nou, als
1: 20 jaar burgemeester, ik bedoel, wat zijn dan de belangrijkste onderwerpen wat boven komt, zeg maar?
2: Nou, als ik hier hardloop, dan heb ik ook altijd muziek op mijn hoofd. Dan ben ik echt van de wereld.
1: Ja.
2: En daarom doe ik het ook, om je hoofd gewoon even leeg te maken. Maar als ik terugkijk naar die afgelopen 20 jaar, dan is het wat ik belangrijk vind, is dat de herindeling eigenlijk geslaagd is. Dat het met die dorpen allemaal goed is gekomen. Ja. Dat de culturen in die dorpen bewaard zijn gebleven. Zelfs nog versterkt zijn.
1: Leersen, Maasberg,
2: alle dorpen
1: gaan eruit.
2: Overberg. Ja. Dus dat is ook het leuke aan deze gemeente. Dat al die dorpen ook verschillend zijn.
1: Ja.
2: En dat wij een goede bestuurscultuur hebben. Ook in de gemeenteraad.
1: Hoe krijg je dat eigenlijk voor elkaar? Want we kennen het van wijk bij duursteden. Waar het bestuur niet echt goed met elkaar samenwerkt, om dat echt heel zacht uit te drukken. Waar je ook nog trouwens even waarnemend burgemeester bent geweest.
2: Ja.
1: Maar wat is daar het geheim van?
2: Nou kijk, onze gemeenteraad ziet natuurlijk de verkeerde voorbeelden om zich heen. Die willen dat gewoon niet. Dus we hebben nu voor de vierde keer het raadsprogramma, dat de 8 fracties in onze gemeenteraad gezegd hebben op hoofdlijnen waar het met de gemeente naartoe moet de komende 4 jaar.
1: Ja.
2: En dat geeft ook een hele andere dynamiek. Dus het college werkt ook gewoon voor de hele gemeenteraad. Dus woorden als coalitie en oppositie, dat zijn woorden die je nooit hoort. De raad is het hoogste orgaan en het college werkt gewoon dat raadsprogramma uit.
1: Ja, maakt er nog uit of wethouders van buiten komen? Minder binding hebben?
2: Misschien wel. Maar we hebben nu ook weer gewoon wethouders vanuit de gemeente. Dus die kennen de gemeente ook goed, zijn ook raadslid geweest. Dus dat is wel handig.
1: Ja. Dus dat is een van de geheimen dan van burgemeester Naafs. Maar ik denk ook aan zo'n valwind bijvoorbeeld, 5 jaar geleden. We lopen hier in het bos.
2: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat wel een
2: Nou, dat was
1: namelijk een schokkende belevenis was.
2: Ja, dat was zeker een schokkende beleving. Want ik was toen gelukkig ook vrij snel door de politie opgehaald dat we daar naartoe gingen. En we hebben ook in Leersum toen gezien dat het belangrijk is dat inwoners elkaar ook helpen. Vroeger heette dat zelfredzaamheid. Ik vind eigenlijk dat je dat meer samenredzaamheid moet noemen. Ja. En dat mensen elkaar echt hebben geholpen wekenlang om al die bomen en alle schade gewoon weg te werken.
1: Dus dat de bleekzaamhorigheid
2: ja, heeft daar ja, uit. Dat is heel belangrijk. Ja, ja. Dat hebben we wel op meer plekken gezien in onze gemeente als er iets aan de hand was. En in de hele weerbaarheidsdiscussie die nu natuurlijk ook speelt, hè, van als de stroom uitvalt of het water is besmet, of wat er ook met het noodpakket, worden hier ook stappen gezet in de gemeente, ook door inwoners zelf. We hebben hier in Doorn het project Praat met je straat. En we proberen dat eigenlijk in de provincie uit te rollen. Want,
1: dus dat is samen. We kwamen net meneer en mevrouw tegen. Ging het uiteraard de burgemeester naast.
2: Ja.
1: Wat jammer dat u weggaat. Maar ging het ook over saamhorigheid als het gaat om opvang van vluchtelingen.
2: Ja.
1: Oekraïne is al 38 jaar het AZC.
2: Ja, dat is fantastisch.
1: U ziet ook wat er in Nederland gebeurt. Ja. Als het gaat om het weren, het niet voldoen aan de spreidingswet, et cetera.
2: Ja.
1: Kunnen gemeenten hier een voorbeeld aan nemen? Of kom eens even kijken hoe Doorn dat doet.
2: Ja, de gemeenten kunnen hier. Wij leiden graag mensen rond op ons AZC in Leersum. Dat zit er al 38 jaar.
1: Ja.
2: Er zijn ook heel veel inwoners die vrijwilligerswerk doen, taalles geven of gewoon andere dingen met de mensen. Ik vind het belangrijk dat asielzoekers een gezicht hebben in de gemeente. Daarom is het ook belangrijk dat ze vrijwilliger zijn op Koningsdag, bij de kinderspeelweken, verkeersregelaar. En dat gebeurt hier gelukkig ook.
1: Irriteert het u dan dat andere gemeenten dat het maar niet van de grond komt. De gemeente op het matje moeten komen bij de minister.
2: Nee,
1: om er even een voorbeeldje te noemen. Er zijn er meer in de provincie. Dat u denkt.
2: Nee, maar ik hou niet zo van om andere gemeenten de maat te nemen. Ik ben blij van hoe het tenminste hier gaat. En als mensen daar belangstelling voor hebben, dan kunnen ze gewoon bellen. Ja. En dan kunnen ze langskomen voor een rondje over het AZC. Zodat ze kunnen zien van hoe werkt het nou eigenlijk. Jullie hebben als RTV Utrecht ook 8 afleveringen gemaakt.
1: Open huis ook.
2: Ja, Margeet.
1: Ja.
2: Een hele integere reportage van er is niks mooier gemaakt van hoe het leven op een AZC gewoon in beeld wordt gebracht. Niks mis mee.
1: Ja, en dat is goed om daar kennis van te nemen.
2: Ja.
1: Dat het mensen zijn.
2: Ja.
1: Om het even heel.
2: Ja, zo is het. Maar je moet die mensen ook een gezicht geven. Bij mij in de gemeenteraad is het natuurlijk eigenlijk ook zo. Want de politiek moet dat ook dragen. En de 8 fracties bij mij in de raad doen dat ook.
1: Ja.
2: Al die gemeenteraden die gezeten hebben, die zaten er hetzelfde in. Dus ik zeg ook, dat zit in het DNA van de politiek. Ja. Maar ook in het DNA van onze inwoners.
1: Dus landelijke politiek kan er nog een voorbeeld aan nemen voor dat er gaat.
2: Ja, nou, ze zouden er eens naar moeten kijken, ja. Ja. En hetzelfde geldt voor de opvang van onze Oekraïense kinderen. Wij hebben een stedenband met de plaats Otsjakiv in Oekraïne.
1: Ja.
2: Dus mijn collega uit Otsjakiv heeft gevraagd, kun je af en toe een groep kinderen opvangen? Dat doen we in november weer voor de 3de keer.
1: Ja.
2: En ja, de raad zei, gaat regelen. En ik denk, ja, hoe doen we dat? Ja, durf je inwoners te vragen? Want wij hebben gewoon een oproep gedaan in de plaatselijke krant. Ja. Wie komt ons helpen? Nou, per keer 100 vrijwilligers melden zich aan. Hupsakee. Nou. Die regelen de ontbijten, de lunch en diner en ook de uitstapjes.
1: Kortom,
2: dus ja, durf je inwoners te vragen en dan kom je er wel met elkaar.
1: Het is gezegd, op dit mooie bospad, een mijmerende hierna, nog een jaar te gaan.
2: Nog een jaar gaan we knallen. Dat heb ik ook tegen de fractievoorzitters gezegd. Er moet nog veel gebeuren.
1: En de meneer en mevrouw die we net tegenkwamen zeiden van, ja, we weten niet wat er voor in de plaats komt.
2: Nee, maar dat weet ik natuurlijk ook
1: nog
2: niet. Nee.
1: Goed, nog een jaar te gaan.
2: Nog een jaar gaan we lekker aan het werk hier.
1: Bedankt. En,
3: Utrecht is wakker.

0: quit playing games with my heart van de Backstreet Boys. De Backstreet Boys, ja, dat doet me toch echt denken aan de straatnamen, Anne?
1: Ja, nou niet zegt.
0: Toevallig, hè?
1: Ja, wat grappig. Ja, we hebben het over. In welke straat woon je en waar komt die straatnaam vandaan? We hebben het over omdat in Utrecht straten erbij komen die als vergeten groenten heten. Dus noem maar de Pastinaakstraat of de Postelijnweg. Dat wordt nu in gang gezet, dus dat is wel grappig. En we willen dus van jou weten waar je woont, of ja, hoe je straat heet. Er is een reactie binnengekomen van Hans, die zegt: ik woon aan de Zingende Bruistabletkade.
0: Pardon?
1: Ik moest het even opzoeken. Hij zegt: ik heb geen idee waar het vandaan komt. Volgens mij toch nooit een kunstenaar geweest die bruistablet heette.
0: Nee, maar
1: ja. En dan ook nog eens zingend. Nou,
0: ja, bruistabletten ken ik wel van naam. Ik bedoel, gooi je in een glaasje en dan gaat dat een beetje borrelen.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Ik vind het in de zee, niet zo veel.
0: Exact, ja. Heb ik nog gedronken.
1: Nou, vorige week nog even lekker gedronken.
0: Flink wat nodig geweest. Ja.
1: Nou, ik heb even opgezocht waar het vandaan komt. En ik vermoed dat Hans bedoelt dat het gaat om het Eénplein in Amersfoort, waar de kunsthal Kade is gevestigd.
0: Oh.
1: En die locatie staat in de volksmond en in de architectuurwereld lokaal bekend als de Zingende Bruistablet. Of de Bruistablet aan de Kade.
0: Oh.
1: Ja, vanwege de opvallende zilverkleurige bolletjes. Doen denken aan de Bruistablet.
0: Ja, bijzonder.
1: Dus sommige straten kunnen ook bekend staan als een gekke naam of zo. Mm-hmm. Dat is in principe is het gewoon het Eénplein. Maar ik woon aan de Zingende Bruistablet.
0: Ja, precies, ja. Ja.
1: Ja, Patricia die zegt: goedemorgen, ik woon op de Prinses Arianelaan. Ja, en dat, de herkomst lijkt me duidelijk. Dat is een royal ook, ja. Natuurlijk, waar het naar vernoemd is. Of iemand die woont aan de Piet Heinkade.
0: Ook, ja.
1: Dat is natuurlijk ook een figuur. Ja, en ik heb een keer zelf in Utrecht in de Cornelis Mertensstraat gewoond. Dat schijnt ook iemand te zijn die betrokken was bij de wetenschap. Dus een wetenschapper.
0: Oh ja.
1: Utrechtse wetenschapper.
0: Uh-huh.
1: Dus dat is mooi. Ja, in Utrecht komen er ook steeds meer namen bij. Ja.
0: Ik heb in een Jol gewoond. Een Jol is een klein bootje. We wonen in een schepenwijk. En er zijn er in Utrecht, in de provincie Utrecht, meerdere plekken. Ook in Baarn bijvoorbeeld, heb je ook een schepenwijk. Ja, dan kun je in een Jol wonen, of in een schoenen, of in een botter of zo. Of dan ook nog met een straatnummer. Ik woonde bijvoorbeeld met mijn ouders op Jol 13. 13 was de straat. En een huisnummer ook nog 13, notabene.
1: Oh,
0: ja, dat was wel bijzonder.
1: Ja.
0: We hebben een heel gelukkig gewoond, moet ik je zeggen. Dat is absoluut geen ongeluk, nee.
1: Nou, wat goed. En we horen het graag nog steeds vandaag van jou. Want Connie aan tafel en Aart in Utrecht komt thuis. Praat er graag met je over door.
0: Precies.
1: In welke straat woon je? En waar komt die straatnaam vandaan? Weet je dat? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: En dan een Grieta Spannenburg natuurlijk, hè, voor het weer, voor vandaag, voor Midden-Nederland. De voorbode van zomerse temperaturen. Morgen overmorgen.
2: Ja, morgen overmorgen 25 graden. Op dit moment een graadje of 16,5.
0: Het schiet niet echt op, denk ik, vanmorgen. Toen om 6:45 jou voor het eerst hoorde, zei je: gaat of 15 is de midden.
2: Ja, het gaat vandaag heel erg langzaam. Ja. We komen uiteindelijk op 22 graden. Aha. Dezelfde temperatuur als die we gisteren hadden. Wel met meer bewolking. Gisteren schoven er ook wel wat wolkenvelden over, maar was er ook geregeld ruimte voor de zon. Vandaag zie je toch vrij veel bewolking. Lokaal is er ook al een bui gevallen. Nou, er kan met name vanmiddag en vanavond een enkele bui passeren. Het grootste deel van de dag lijkt droog, met weinig wind, kalm weer. En af en toe is een beetje een flets zonnetje. Maar de zon wil niet heel erg overtuigend doorbreken, denk ik.
0: Die heeft nog even een dagje nodig om op gang te komen, op stoom te komen, zeg maar, met die stralen.
2: Ja, er ligt ook eigenlijk een soort front, zuidwest, noordoost over het land. Dat front, dat zwabbert een beetje en dat geeft al die bewolking. En het lijkt voor later op de dag vooral in het westen en noorden ook regen te brengen. En wij krijgen soms een uitlopertje daarvan. Dus in de middag en avond een enkele bui. Maar morgen, dan is dat hele front ten noorden van ons gedrukt, met een oost-zuidoostelijk briesje. Ja, en dan komen we in de warme lucht terecht. Net als de woensdag. Beide dagen zomers warm met 25 graden. Flink wat zonneschijn. En eigenlijk zomers aandoende dagen. Althans, de middagen, hè. Want die zon heeft eventjes de tijd nodig om de lucht ook verder op te warmen.
0: Ja, precies. Ik zit te denken, Nederlandstalige muziekprogramma zometeen. Holland, de hits uit Holland, de Hollandse hits voor het gemak. Mm-hmm. Dat kan, het plaatje van Gerard Cox kan echt nog niet. Hè. Het is weer voorbij die mooie zomer. Dat kan niet zometeen.
2: Nee, we moeten een plaatje hebben van de oneindige zomer die tot en met eind oktober voortduurde. Ik denk dat die het wordt.
0: Ja, nou met AI kun je tegenwoordig volgens mij een fantastische tekst maken op dat liedje van Gerard
1: heftig,
0: Cox.
1: Normaal wat allemaal mee kan tegenwoordig.
0: Het is wat. We gaan bij wijze van spreken, maar dat is ook echt wel in de praktijk, de maand september zomers verlaten dus.
2: Ja, we gaan de maand september zomers afsluiten. Even kijken, wanneer is de laatste dag? Oh, dat is inderdaad de woensdag. Ja. En dan zal deze maand wel in de top 10 of misschien de top 6 van de warmste septembermaanden sinds 1901 zo'n beetje terecht gaan komen. Mm-hmm. En dan begint oktober iets wat bescheidener met 20 tot 22 graden. Maar nog steeds aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. En nadat er woensdagavond en donderdagochtend enige regen lijkt te gaan vallen, ja, keert het droge weer daarna gewoon terug. Het is geen omslag, geen weersomslag, zeg maar, dat je ineens in echt herfst weer terechtkomt met regen en wind. Dat is de komende dagen eigenlijk alleen maar weggelegd voor Ierland. Die pakken de wind en de regen vanaf de oceaan op.
0: Hebben ze wel goede muziek daar vandaan?
2: Hele leuke muziek.
0: De Chorus, YouTube denk ik al.
2: Ja, hele gezellige folkmuziek ook. Dus dat hebben ze misschien de inspiratie van het stevige weer.
0: Wie weet, ja. Grieta, we horen jou graag weer vanmiddag natuurlijk.
2: Zeker.
0: Aan tafel en bij Hart in Utrecht komt thuis. En spreken we jou morgenochtend weer? Zet je weer de wekker voor ons vroeg? Of heb je
2: er zijn wat wijzigingen. Margot die wilde wat wisselen. Dus ik ben donderdag en vrijdag van de partij.
0: Oké, nou gezellig. Dan is het oktober. Tot oktober dan. Tot volgende maand.
2: Ja, werk ze, beiden.
0: Grieta Spallenburg. Vanmiddag dus aan tafel. Bij Connie. Tot zover alle. Deze eerste dag van de werkweek hebben we mooi afgetrapt, denk ik dan. Hè?
1: Ging hard, hè?
0: Dat bedoel ik maar, ja. Schiet me nog even te binnen dat wij donderdag aanstaande het tuinspreekuur hebben met Jurgen Smit.
1: Oh, goed.
0: En mensen die vragen hebben over de tuin of over het balkon, over planten en dat soort dingen meer. Tuin@rtvutrecht.nl.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij ons.
8: Dit is Eemland 1.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
10: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
9: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
12: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Een heel goedemorgen. Fijn dat u weer bij ons bent. U luistert naar Eemland 1 Actueel van deze maandag, 28 september. U krijgt altijd het weetje van de dag van mij. Dat weet u zo ondertussen wel. Daar bent u aan gewend geraakt. Vandaag is het Werelddag tegen hondsdolheid. Ja, hondsdolheid, wat is dat eigenlijk? Dat is een ernstige infectieziekte van de hersenen en zenuwen. En wordt ook wel rabies genoemd. Het komt voor onder honden, apen en vleermuizen. En zij kunnen ook dat virus bij zich dragen. In Nederland komt hondsdolheid gelukkig bijna niet meer voor. Maar het kan zomaar zijn dat een krab of een beet van deze dieren wel mensen kan besmetten. Goed, zover genoeg over hondsdolheid. Wat kunt u verder van ons verwachten hier bij Eemland 1 Actueel? Afgelopen zaterdag was het Burendag. En hoe belangrijk is deze dag eigenlijk? De stad die wij delen, een boek over slavernij, erfenis en de toekomst in Amersfoort. Meer over het project Hoog Soestdijk, dat is afgerond. Klaas Bijker komt langs met het weer. En Willem van Veluw van Randje 16 vertelt meer over de gasten die hij gaat ontvangen deze week. Blijf bij ons, dit is Eemland 1 Actueel van vandaag. En we beginnen met u goedemorgen te wensen door Bloem Inc.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Bloemink. En wat begonnen we lekker met Good Morning Freedom. Een plaat uit 1970. Afgelopen zaterdag, 26 september, was het Burendag. Door heel Nederland kwamen buren bij elkaar voor een kopje koffie, een buurtfeest, een gezellige activiteit of gewoon voor een goed gesprek. Over dit jaarlijks terugkerende fenomeen praat ik met Michelle Winkelaar van het Oranje Fonds. Michelle, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Michelle, afgelopen zaterdag was het weer zover, Burendag. Hoe belangrijk is deze dag eigenlijk? En hoe belangrijk om hem ook in stand te houden?
1: Deze dag is heel erg belangrijk. Burendag is in 2006 ontstaan naar aanleiding van een onderzoek wat Douwe Egberts had gedaan onder de Nederlandse bevolking. En daaruit kwam dat mensen echt behoefte hebben aan de buurtverbinding. En wij als Oranje Fonds zijn daar sinds 2008 daarmee aan boord. De buren elk jaar bij elkaar samen te brengen. Want je merkt dan toch wel dat het heel erg belangrijk is dat je niet alleen maar je vrienden en je familie om je heen hebt. Maar ook je betrokken, je buurtgenoten.
0: Ja, het is dus ook een stukje tegen de eenzaamheid, denk ik.
1: Ja, precies. Ja, omdat we dan met het als Oranje Fonds staan we echt voor een verbonden samenleving waar niemand er alleen voor staat. Dus dat is eigenlijk ook wat we dan nog met de Burendag extra benadrukken.
0: Ja, hoeveel mensen nemen er nou zo deel aan zo'n dag?
1: Landelijk. Dit jaar hebben we echt een record gehaald met 10.500 aangemelde activiteiten. En dat betekent dat er ruim 600.000 mensen hebben deelgenomen dit jaar.
0: Dat is heel veel, hè? Dat is best heel veel.
1: Ja, dat is echt heel veel.
0: En hoe werkt zoiets? Want dan is het Burendag en gaan mensen dan zelf iets organiseren? Of doet het Oranje Fonds ook aan het helpen bij het organiseren van een of andere activiteit?
1: Het initiatief van het organiseren van activiteiten ligt echt bij de buurtbewoners. Maar wij als Oranje Fonds faciliteren daar wel in. Op het moment dat de inschrijving start, want de mensen kunnen dan via de website buurdag.nl kunnen ze een activiteit aanmelden. En op dat moment dan kunnen ze bijvoorbeeld ook ervoor kiezen om een financiële bijdrage aan te vragen voor het organiseren van een activiteit. En we sturen ze anders ook een burendagpakket toe.
0: Ja.
1: En dat is een pakket met allemaal items waarmee ze hun activiteit kunnen aankleden. Dus waar het eigenlijk op neerkomt, het initiatief ligt dan wel echt bij de buurtbewoners zelf. Maar wij als Oranje Fonds moedigen de mensen wel echt aan om wat te gaan organiseren.
0: Zijn er nou bepaalde delen in Nederland die eruit springen die daar meer enthousiast over zijn dan anderen? Dat vraag ik me eigenlijk af.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Wat we zien is dat er in elke gemeente tenminste één burendagactiviteit is. Dus dat is ook wel echt heel erg mooi om te zien hoe Burendag landelijk wordt gedragen. En als we dan even inzoomen op regio Eemland, hebben we dit jaar 104 activiteiten gehad. Dus dat is ook echt wel veel voor de regio.
0: Even een complimentje voor regio Eemland.
1: Ja, dat is echt heel erg goed gegaan. En er hebben zo'n 6200 mensen afgelopen weekend deelgenomen aan de Burendagactiviteiten.
0: Ja. Zijn er nou delen van Nederland die niet zo niet zo te enthousiasmeren zijn? Bijvoorbeeld Groningen of Limburg? Of hebben jullie dat een beetje in kaart?
1: Ja, we hebben dat ook echt heel erg goed in kaart. En je ziet dan ook wel dat juist ook in de kleinere gemeenschappen dat Burendag ook wel echt heel erg leeft.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk ook wel lastig om met elkaar te vergelijken. Want elke regio door het land heeft eigenlijk ook wel gewoon weer zijn eigen manier van Burendag vieren. En wat je dan ook wel vaak ziet is dat mensen eigenlijk gedurende het hele jaar ook al wel Burendag activiteiten doen.
0: Dat helpt natuurlijk ook wel mee, hè? Want één zo'n dag, dat is natuurlijk leuk. Maar het is de bedoeling waarschijnlijk, dat lijkt mij, dat je het een beetje volhoudt. Het omkijken naar elkaar en ook zullen we zeggen dat DE kopje koffie met elkaar drinken.
1: Dat is wel het belangrijkste. Want Burendag is natuurlijk dan één weekend per jaar. Maar waar wij echt ons best voor doen, is dat we hiermee bijdragen aan de duurzame buurtverbinding. De mensen die elkaar normaal niet groeten, elkaar niet spreken, dat zij in het vervolg wel bij elkaar durven aan te kloppen. Al is het maar om een kopje suiker te lenen of inderdaad een kopje koffie te drinken samen.
0: Ja.
1: En ik was zelf ook afgelopen weekend naar een aantal burendagactiviteiten. En dan hoor ik links en rechts ook van, oh ja, weet je, ik kende jou nog niet. Of we zien elkaar altijd.
0: En dat is ook de bedoeling van zo'n dag of van zo'n weekend eigenlijk, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Hoe weten jullie nou dat dit initiatief, die burendag, dat nou meer verbinding brengt? En dan denk ik ook aan steden, want daar ligt het nog wel vaak dat mensen elkaar eigenlijk niet kennen.
1: Ja, dat zien we soms ook wel terug. Maar wat wij wel altijd doen is na burendag een vragenlijst sturen naar de deelnemers van de activiteit. En wij vragen ze eigenlijk ook echt naar hoe zij de dag hebben ervaren. Maar daarnaast ook wat ze in hun buurt zien gebeuren. En één keer in de zoveel jaar doen wij een heel uitgebreid onderzoek daarnaar. En daar publiceren we op een gegeven moment ook een rapportage van. Om daarmee ook aan te tonen wat de resultaten zijn van zo'n burendag. En we zien dan toch ook wel door de jaren heen dat mensen elkaar echt wel steeds beter leren kennen.
0: Dus het is een succes, mag je wel zeggen, Michelle.
1: Ja, het is echt een succes. En dan maken we eigenlijk ook geen onderscheid tussen de kleinere dorpen of de steden. Mm-hmm. Je ziet eigenlijk wel gewoon echt op landelijk niveau dat het ook wel echt bijdraagt aan de buurtverbinding. En dat mensen zich meer betrokken voelen in hun buurt. Dat ze zelf durven iets te organiseren voor hun buurt. Dat ze zich het gevoel hebben dat ze erbij horen.
0: Dus zeker iets om vol te blijven houden, hè?
1: Ja, dat zijn de positieve effecten van Burendag.
0: Nou, afgelopen zaterdag was dus een groot succes. En op naar het volgende jaar. En laten we hopen dat, dat het blijft groeien. Mensen elkaar blijven vinden. Hè, en steeds meer bij jullie aankloppen. Van joh, we gaan wat organiseren. Dus help even mee.
1: Ja, precies. Daar gaan we helemaal voor. Dus voor iedereen die dit nou luistert. Nou, zet het in je agenda. Volgend jaar, zaterdag 18 september 2027 is de volgende Burendag.
0: Kijk, zaterdag 18 september. Volgend jaar weer een nieuwe Burendag. Michelle Winkelaar, ik dank je voor nu. En ik wens je een hele fijne dag toe.
1: Dank je wel.
0: Dag, hè.

En dat was de stem van Inge Lamboe. En het nummer heet Call Out Your Name. Een nummer uit 2005. En dat was de stem van Inge Lamboe. En het nummer heet Call Out Your Name. Een nummer uit 2025. Ze is een Nederlandse singer-songwriter. Ja, helemaal.

0: is kunstenaar en vormgever en was bij de presentatie van dit boek. Jopie, goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, op welke manier was jij eigenlijk betrokken bij dit boek, De Stad die wij delen?
1: Ik was een van de personen die geïnterviewd is met het oog op hoe is het met de generaties nu van met koloniaal of mensen met families en volkeren van koloniaal verleden en slavernijverleden.
0: Ja, jij bent Molux. Ben jij Molux?
1: Ik ben Molux, ja.
0: Jij bent Molux. Ja.
1: En naar aanleiding daarvan zijn ze erachter gekomen dat ik ook thuis ben in grafisch vormgeving. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. En heb ik de totale vormgeving van het boek gedaan.
0: Ja, nou is er 2 jaar lang gewerkt aan dit boek door 8 onderzoekers. Ja. Zij hebben verhalen en bronnen bij elkaar gebracht, uitgewerkt. En als ik jou nou vraag, hè, wat raakte jou nou het meeste in dit boek?
1: Even kijken, nou de diversiteit, want het is heel goed dat ze het van verschillende kanten hebben belicht, maar ook door 8 verschillende auteurs. Auteurs ook met Surinaams en afkomst en slavernij, of voorouders met slavernijverleden. Dat vond ik al indrukwekkend, maar wat mij had geraakt is dat ik, zelf ben ik geen historicus, dus ik weet niet van details over Amersfoort en omgeving als het gaat om slavernijverleden. Maar ik zat daar bij het gemeentehuis, was ik daar aan het werk, in een van de oude panden eromheen. En in de hoofdstukken die ik aan het vormgeven was, las ik dat er het een en ander was gebeurd in de omgeving. Of mensen hadden daar gewoond. Ik weet de details niet meer precies.
0: Mm-hmm.
1: En dan komt het wel heel dichtbij.
0: Ja.
1: En dan besef je ook wel dat je met een stuk bezig bent. Of een naslagwerk over een geschiedenis wat gewoon direct in jouw omgeving heeft plaatsgevonden.
0: Nou inderdaad, want ik denk dat mensen als ze aan slavernij denken, dan hebben ze daar wel beelden bij. Maar niet bij hun om de hoek. En dat is waarschijnlijk wat dan wel naar boven komt als je dit boek gaat lezen. En dus dat raakt je dan dieper, denk ik.
1: Ja, dat heeft me wel dieper geraakt, zeker.
0: Ja. Nou, kijkt dit boek niet alleen naar het verleden, maar het kijkt ook naar het nu. Want hoe werkt deze geschiedenis nou nog steeds door heden ten dagen in de samenleving?
1: Ja, ik denk dat door zo lang we praten wel over een geschiedenisstuk wat wel zeker iets van 400 jaar heeft geduurd.
0: Mm-hmm.
1: En dat doet ook iets met de mentaliteit van mensen in het land. En wat je nu bijvoorbeeld, ik zie bijvoorbeeld, men heeft het tegenwoordig over white privilege. Ja, ik denk dat te wijten is aan een koloniaal verleden waarin het onderscheid zo groot is geweest. Dat wij vandaag daar nog niet te boven van zijn gekomen.
0: Nee, ik denk dat sowieso, Jopie, zo werkt. Ik bedoel, als je kijkt naar de zwarte gemeenschap in Amerika.
1: Ja.
0: Daar voel je ook nog steeds dat die toch lijden onder de apartheid. En ik denk dat hier ook zo is. Want iedere keer komt het toch weer naar boven, die pijn van mensen.
1: Ja.
0: Is dat ook wat je leest als je het boek leest, de pijn?
1: Ja, je leest zeker over de pijn, de doorwerking ervan. Het is niet een pijn, zeg maar, mijn voorouders hebben daar is iets mee aangedaan en ik word ermee geboren, dus ik voel iets. Nee, het is iets wat doorwerkt in het dagelijks leven en in de kleine dingen word je geconfronteerd. En met dingetjes om je heen, ja, en dat. Het maakt deel uit van een groter hoofdstuk. Het is niet dat een nieuwe generatie begint aan een schone lei en een nieuwe hoofdstuk.
0: Nee, het blijft wat generatie op generatie doorwerken, zeg je.
1: Ja, en daarom heet het ook generationele trauma of intergenerationele trauma.
0: Ja. Wanneer zou dat boek eindelijk eens dicht kunnen gaan? Of zal het nooit dicht gaan?
1: Nou, ik denk het wel, want zolang wij erover praten en er dingen komen zoals een boek, want wie had ooit gedacht dat er een boek geschreven zou worden door witte en zwarte Nederlanders en mensen met koloniaal verleden of slavernijverleden. En dat wij daar nu in een radioprogramma over praten was misschien zelfs niet zo lang geleden ondenkbaar.
0: Ja, hoe mooi is dat, hè? Die ontwikkeling.
1: Ja, het kost gewoon tijd. Ja.
0: Het kost tijd. En ik denk dat het ook onze taak is om onze kinderen te blijven vertellen over dat verleden. En hoe we het ook anders kunnen doen met elkaar.
1: Ja,

0: Jopie, even over jouw kunstwerk, Beating the Drums. Want dat was prominent te zien tijdens de boekpresentatie.
1: Ja, daar was ik ook over verbaasd.
0: Ja, wist je dat niet dan?
1: Nou, ik was daar wel, ik wist dat wel, maar ik werd daar een paar dagen van tevoren werd daar toestemming om gevraagd aan mij van mogen we jouw kunstwerk gebruiken ervoor.
0: Ja,
1: daar was ik over verbaasd. Ik dacht van,
0: nou, dat is
1: wauw,
0: dus jij
1: grote
0: was
1: eer.
0: Prettig verrast.
1: Prettig verrast, zeker.
0: Prettig verrast. Ja. Als je jouw werk zou willen omschrijven, vertel eens, hoe zou je dat doen?
1: Ja, je ziet dus een trommel in het midden, een inheemse trommel, wij noemen dat de tifa. En eigenlijk zie je alleen maar de uitsnede van iemand die een trommel speelt met de handen op de trommel en de trommel in beeld. Dat is het enige wat je ervan ziet. De titel heet ook Beating the Drum to Raise Awareness. En de awareness kant speelt op de achtergrond af. En je ziet op de achtergrond zie je lichte silhouetten van een VOC-schip aan de linkerkant. En een bulldozer aan de rechterkant.
0: Kijk.
1: En daarmee wordt eigenlijk aangetoond van die awareness is dus zo, ja, vroeger was het kolonialisme, slavernij. En nu hebben de dingen gewoon andere namen. Maar het feit blijft nog steeds dat van buitenaf en met name uit het westen gaan men naar gebieden rondom de Evenaar of waar inheemse volkeren wonen om de resources, de bronnen daar te halen, te stelen.
0: Mm-hmm.
1: En daarmee ook de natuur kapot te maken van de mensen die daar wonen.
0: Ja, dat is absoluut waar. Gaat al jouw werk eigenlijk wel een beetje daarover? Is dat altijd een beetje, speelt dat door in wat jij maakt?
1: Nee, niet al mijn werk natuurlijk.
0: Laat ik zeggen een groot deel van je werk.
1: Ja, mijn aandacht gaat vooral naar de mensen die niet voor zichzelf kunnen spreken.
0: Dat spreekt jou aan, hè?
1: Dat spreekt en het zou de rest van de wereld moeten aanspreken. Zo zijn wij in Nederland, dacht ik, op onze scholen opgevoed met het signaal van dit nooit meer. Maar vervolgens vindt er gewoon een genocide plaats.
0: Ja. Aanstaande woensdag, want jij was de gast bij mijn collega Gerard Hilhorst in het programma Mijn Verzoekplaat die staat. Aanstaande woensdag wordt dat uitgezonden, dus dan ben je ook te horen hier bij Eemland 1, maar dan weer een hele andere kant van jou. Misschien wel meer van jou. Ik vind de luisteraars, ik hou het even nog spannend, hè, want ze moeten allemaal luisteren. Dan gaan we in ieder geval meer over jou horen. Jopie Abraham, voor nu heel erg bedankt. Ik wens je een hele fijne dag.
1: Ja,
0: en we hopen meer van jou te horen en zeker meer van jouw werk te zien. Hè? Want kunnen we jouw werk ergens zien trouwens? Even
1: momenteel vindt er een expositie plaats tot 22 november in het Centraal Bureau voor Kunst. Dat is Amsterdam Zuidoost, CBK. En die loopt tot 22 november. Dat is een ruimte gevuld met alleen maar kunst gemaakt door Molukkers.
0: Nou, fantastisch. Fijn, we gaan het allemaal bekijken. Ik dank je voor nu. Hele fijne dag.
1: Graag gedaan.
0: Dag, hè.
1: Fijne dag. Doeg.

0: Unknown Destination. Luister u naar Van Masada en aanstaande woensdag en donderdag om 17:00 in Mijn Verzoekplaat die staat van collega Gerard. Oh jeetje, sorry Gerard Hilhorst. En dan hoort u meer over Masada en prachtige muziek. We gaan over naar het weer, want daar is het de hoogste tijd voor met Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent fantastisch te verstaan.
2: Oh, ja.
0: Ja.
2: Is dat niet altijd het geval?
0: Dat is altijd het geval, maar ik vind het nu extra.
2: Oh, dankjewel.
0: Gaat het goed met Klaas?
2: Het gaat goed met Klaas.
0: Goed zo. Ja. En als ik naar buiten kijk, Klaas, hier in Baren. Ja, het is nog... Ja, weet je, het is een beetje alsof de zon wel wil, maar niet kan.
2: Ja, daar zit een beetje in wat je zegt. Want er komen vanuit het zuiden komen onweersbuien op ons af. En die werpen deze wolken al voor zich uit.
0: Ja, dus ze duwen ze naar voren.
2: Dus de zon doet zijn best, maar zal, zal weg moeten gaan in de loop van de middag. Want dan komen echt die onweersbuien op ons af. En die onweersbuien is warmteonweder. Dus achter die onweersbuien komt hele warme lucht over ons heen met temperaturen die... hier en daar recordwaarden kunnen bereiken. Niet vandaag, 22 graden maximaal. En dan vanmiddag die onweersbuien. Ik denk dat de meeste van die buien over het westen trekken. Wij krijgen er mogelijk iets van mee, dus een paar millimeter, maar dat is niet helemaal zeker.
0: Mm-hmm.
2: En dan morgen dan is het broeierig warm, tussen de 25 en de 28 graden.
0: Het is toch niet te geloven, hè?
2: Ja, dat is voor eind september richting record.
0: Ja.
2: En dan woensdag zitten we nog steeds in die broeierige warmte. En dan komen van Frankrijk komen zware onweersbuien op ons af. En dan kan er lokaal heel veel regen vallen.
0: Okay.
2: 10 tot 30 millimeter. Maar het is lokaal, hoor. Dus het is geen voorspelling over wat er in Baarn of Amersfoort valt.
0: Nee.
2: Voor hetzelfde geld ontspring je de onweersdans.
0: Nou ja, daarom hebben we jou iedere dag nodig om ons te vertellen of we het op ons hoofd krijgen, of nee.
2: Ja, nou, dat is dan morgen en overmorgen iets duidelijker. Maar goed, daarna zitten we in behoorlijk lagere temperaturen. Dus 18 tot 20 graden, dat is normaal. Of tot nog iets boven normaal. En die regen is natuurlijk heel welkom. Maar dan kijken we vooral naar ons achterland, want de Rijn heeft nieuwe recordwaarden bereikt.
0: Mm.
2: Het is niet te geloven wat zo'n miserige hoeveelheid water vanuit de Rijn ons land binnenstroomt.
0: Ja.
2: Er komt ook van allerlei bloot, wat nog nooit heeft blootgelegen. Dat is voor archeologen natuurlijk leuk.
0: Ja.
2: Maar voor binnenschippers niet.
0: Nee. Nee.
2: En ze doen niet mee. Het achterland, deze grote hoeveelheden regen, die vallen in Frankrijk, Nederland en Denemarken. Misschien een stukje van Duitsland. Dus stukje van Noord-Duitsland, maar helemaal niet het achterland. Dus het is nog zo droog als gort.
0: Als gort. Nou, inderdaad, ja. Klaas. Ja, het is eigenlijk heel bizar hoe het weer zich gedraagt, hè?
2: Wij hebben
0: regelmatig samen het over records gehad tot nu toe, hè, dit jaar.
2: Ja, en altijd warmterecords.
0: En altijd warmterecords.
2: Ja, en er is niks aan de hand, hè?
0: Nee, er is niks aan de hand.
2: We gaan klimaatontkenning doen.
0: Wij gaan aan ontkenning doen. En wie weet wat we van de winter tegen elkaar gaan zeggen, Klaas. Goed, ik dank je voor nu. Maar dus vandaag een beetje regen. En dan komt de broeierige warmte ons tegemoet.
2: Ja. En die regen is lokaal, dus ik ben niet. Als je zekerder wil zijn van regen, dan moet je naar het westen gaan.
0: Ja.
2: Dus langs de kust worden ze zeker nat.
0: Maar nou, dan blijven we gewoon
2: meedoen,
0: hier.
2: Vanmiddag of vanavond moeten we even afwachten.
0: Goed.
2: Maar, ja?
0: Ik dank jou weer. Het was weer fijn even met je te praten vandaag.
2: Dankjewel.
0: En ik spreek je morgen weer. Ja?
2: Is goed.
0: Dag, Klaas. Dag.

Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Billy Preston kan het zo leuk zeggen. Nothing from nothing, niks van niks. Prachtige stem, leuk om naar te luisteren. En daarvoor was het Rob de Nijs met Huis in de Zon. Ja, ons huis staat deze zomer bijna continu in de zon. En ja, we genieten er nog steeds van. Het kan nog lang genoeg slecht weer zijn. Deze zomer is project Hoog Soestdijk afgerond. Een extra verdieping is op het bestaande woongebouw aan de Prins Hendriklaan in Soest toegevoegd. Op deze manier zijn er 20 nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd. En over dit project ga ik praten met projectmanager Gert van der Brink. Gert, welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Gert van der Brink, leuk dat ik in de uitzending mag komen.
0: Ja joh, en ik vind het leuk dat jij er bent. Gert, vertel eens, is dit nou heel nieuw, dat optoppen van gebouwen, of werd dat eigenlijk al langer gedaan?
1: Het is binnen Portaal is het volgens mij het eerste project dat we echt daadwerkelijk uitgevoerd hebben.
0: Dus ja, Portaal is de woningbouwvereniging, hè?
1: Ja, ja. Klopt. Ik ben inderdaad werkzaam als projectmanager bij Portaal in de regio Eemland. En dit is eigenlijk binnen Portaal breed, zeg maar, het eerste project dat we echt daadwerkelijk uitgevoerd hebben. Dus daar zijn we als, als projectteam en ik persoonlijk ook ongelooflijk trots op het eindresultaat wat we gepresenteerd hebben daar zo.
0: Ja. Goed dat jij er trots op bent, want het is ook iets om, ja het klinkt natuurlijk geweldig, hè? En het is ook een beetje de manier om de woningnood op te lossen. Maar kan dit bij ieder bestaand wooncomplex?
1: Dat kan zeker niet. Dat kan zeker niet. Want er moet eerst waar je eigenlijk met stap 1 bij begint, is kijken van, joh, kan het gebouw dat constructief hebben. Met andere woorden, kan de fundering het extra gewicht dragen, zeg maar, van een extra verdieping.
0: Mm-hmm. En is dus, dat is dus niet bij ieder gebouw hetzelfde?
1: Nee,
0: die fundering.
1: Klopt.
0: Oké, okay, en dan moet je dan eerst naar op zoek of onderzoek naar doen. En ja, om te kijken of het die zo'n laag kan houden.
1: Dat klopt. Dat is inderdaad stap 1.
0: Ja. En wat is stap 2?
1: je kan eigenlijk een soort quickscan doen van, is een gebouw geschikt? En wat je ziet is met name dat er wat oudere gebouwen, die zijn er over het algemeen ook beter geschikt voor om een extra verdieping op te zetten dan de wat jongere gebouwen. En dat heeft ermee te maken dat de oude gebouwen, die hebben wat meer capaciteit om er gewicht aan toe te voegen dan de wat nieuwere gebouwen die met moderne software wat strakker doorgerekend zijn.
0: Dat is eigenlijk niet zo handig, hè, Gert. Want je zou juist zeggen dat met oog op de toekomst, de woningnood, dat de nieuwe gebouwen juist sterker zouden moeten zijn.
1: Nou, ik wil jullie niet ongerust maken, hoor. De nieuwe gebouwen die voldoen aan uiteraard aan alle normen, ook constructief gezien. Maar vroeger werd natuurlijk werd er met iets andere normen werd er gerekend. Mm-hmm. Maar het is inderdaad een optoppen is echt een mogelijkheid binnenstedelijk om zonder dat je echt bouwgrond ter beschikking hebt, zeg maar, om daar woningen toe te voegen. Het wordt gezien als een van de mogelijkheden om te voldoen aan het woningtekort.
0: Inderdaad. Want als je nagaat, hè, er zijn nu zo'n 20 woningen bijgekomen. Ongeveer 20, hè? Als ik het goed heb.
1: 20.
0: Ja, 20, ja. En daar hebben zo'n 1500 woningzoekenden hebben dus gereageerd, moet je nagaan, op deze 20 woningen. Dus dat geeft aan hoe hoog de nood is. Dan heb ik het alleen nog maar hier over onze regio. Is dit nou een manier om door het hele land dit te gaan doen? En kan er, het zijn twee vragen eigenlijk, maar kun je dan maar één laag erop bouwen of kun je zelfs meer lagen erop bouwen?
1: Dat zijn inderdaad meerdere vragen.
0: Ja.
1: Ik weet dat er best wel veel portaal breed, maar ook bij provincies en gemeenten, dat er wel echt wel veel aandacht voor is voor optoppen. Ik merk gewoon dat er heel veel publiciteit rondom dit project ook zit. Veel belangstelling wordt gevolgd.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is wel mooi dat we hier ook daadwerkelijk ervaring mee opgedaan hebben. Van hoe werkt het nou, waar lopen we tegenaan? Dus mm-hmm. Dat hebben we ook wel heel goed geëvalueerd. Om dat eventueel de leerpunt ook mee te nemen naar toekomstige projecten.
0: En zou het inderdaad door de rest van het land ook kunnen?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Alleen je moet per complex moet je gaan kijken van joh, is die er geschikt voor? Dus ja. Je begint stap 1 constructief. En stap 2 is van joh, kijk ook naar je omgevingen.
0: Ja, ja.
1: Dat hebben we bij Hoogsoesdijk hebben we dat ook gezien. Nou ja, er wonen mensen omheen. Hoe kijken die er tegenaan als er bovenop een bestaand gebouw een extra verdieping komt?
0: Ja, niet iedereen zal daar even blij mee zijn. Maar ja, aan de andere kant, er moeten wel woningen bij komen. Het moet linksom of rechtsom. Gaat dit in de nabije toekomst bij meer woongebouwen hier in onze omgeving gebeuren, in Eemland?
1: Nou, er zijn zeker initiatieven binnen de regio Eemland van portalen om te onderzoeken van of dat ook bij andere complexen uitgerold kan gaan worden. Ik ben zelf met een concreet voorbeeld ook bezig.
0: Mag ik weten waar?
1: Nou, dat wil ik eigenlijk liever nog even voor me houden. Waarom?
0: En eigenlijk dat kan je het ook wel tegen mij zeggen, hoor. Want ik vertel het echt niet door, Gert.
1: ik heb alle vertrouwen in jou. Maar,
0: maar niet in de rest.
1: Nee. Ik vind het wel zo netjes om eerst met de bewoners en de omwonenden te communiceren.
0: Daar heb jij helemaal gelijk in.
1: Voordat we breed gaan delen.
0: Ja, maar het kan dus wel. En waarschijnlijk zit het er ook wel in. Nou, dit is in ieder geval een heel mooi resultaat geweest. En de bewoners van Hoogsoesdijk, ja, het is heel mooi geworden. Want er is zelfs een klimaatadaptieve tuin aangelegd.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch prachtig.
1: Nou, dat was een mooie kans. Omdat er best wel wat grond rondom dat complex lag. En je moet wat extra parkeerplaatsen moet je realiseren voor die extra woningen. En dat was natuurlijk een bouwplaats was het geweest. Met keten en opslag en dergelijke. Dus de tuin moest weer netjes in orde gemaakt worden.
0: Nou.
1: En wat is dan mooier om gelijk... Nou ja, de tuin weer netjes op te knappen. En hem gelijk ook geschikt te maken voor de toekomst.
0: Ja.
1: En ook... gelijk mooi te maken voor de bewoners. Want daar doe je het uiteindelijk voor.
0: Nou, ik denk dat deze mensen super blij zijn hiermee. En ik hoop, Gert, dat ik jou, laten we zeggen binnenkort, mag spreken. En dat jij mij kan vertellen op welk gebouw er ook nog een etage komt. Dat lijkt mij wel heel spannend.
1: Daar hou ik je van.
0: Ja, hou je mij daaraan? En dan deel je het gewoon met mij. Gert van der Brink.
1: Gaan we doen.
0: Projectmanager bij Woonstichting Portaal. Ik dank je voor dit gesprek. Hele fijne dag en geniet van de zon. Die gaat weer komen deze week.
1: Eerst gelijks.
0: Dag Gert.
1: Dag.

0: Bring on the Gold Chimes van Dawn Patrol. Ja, een beetje soft harmony lijkt het wel. Wel lekker hoor. Zeker met een wijntje en aan het eind van de middag. Goed, en dan is het tijd voor onze koning voetbal. Willem van Veluwe van Randje 16. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peul.
0: Goedemorgen. Willem, hoe zag het afgelopen weekend eruit voor de jongens van IJsselmeervogels, Spakenburg en Eemdijk?
1: Ja, er is enorm veel gebeurd, Peul. Laat ik het met het positieve beginnen. IJsselmeervogels boekte in de laatste fase van de wedstrijd, de laatste 4 minuten, een prachtige 3-0 overwinning. Dat was van heel welkom na de uitschakeling van de beker, waar ze woensdag dramatisch gespeeld hebben. Eemdijk die ging zwaar onderuit bij DEC met 7-2. En ja, het laatste bij Spakenburg is het grote droevenis. Die kregen een pak slaag met 5-0. Oei. En daar staan niet meer alle neuzen dezelfde kant op. Zodat Chris de Graaf zijn conclusies getrokken heeft om afgelopen zaterdag op te stappen. En dat is natuurlijk heel pijnlijk.
0: Want oei, dat is niet zo best nieuws, hè Willem?
1: Nee, dat is een icoon van de club. Dat heeft me ook zeer geraakt. Chris was altijd bereid om na afloop ons direct te woord te staan. Ja. Nooit. En ja, als een trainer dan moet vertrekken omdat de oneenigheid dat de spelers en bepaalde TC niet meer op één lijn zitten, dat is altijd vervelend. Maar Chris heeft altijd bij ons gezegd, ook in ons programma, als ik met tegenzin naar de club moet, dan lever ik direct mijn contract in. Ik hoef dan ook helemaal geen geld te hebben daarvoor. En ja, dat heeft hij dus gedaan. Maar dat is voor de club heel pijnlijk.
0: Ook voor hem, ook voor Chris zelf is het heel pijnlijk.
1: Zeker. Ja. Omdat het een echt clubicoon is. Houdt van de club. Heeft fantastische resultaten behaald. Ja, dat is heel vervelend. Wij hebben nog contact gehad of hij vanavond bij ons ook aan tafel aan wil schuiven. Daar denkt hij nog even over na. Het zou eventueel ook woensdag bij mij aan tafel kunnen. Daar denkt hij nog even over na. Het AD heeft er vandaag al een hele pagina aan gewijd. Dus dat wachten we even af. Naast die in ieder geval wel komt, dat is de zeer sympathieke voorzitter Menno Veldhuizen van Eemdijk. Die komt een aantal leuke dingen vertellen over zijn club. Hoe het momenteel gaat en hoe het met de verbouwing zit. Dan gaan wij woensdag ook naar het veld van IJsselmeervogels. Want daar is er een zeer bijzondere wedstrijd. Het G-team bestaat 20 jaar. En die spelen een wedstrijd tegen de dominees uit Spakenburg.
0: De dominees?
1: De dominees hebben een voetbalteam gevormd speciaal voor deze ene wedstrijd. En die wedstrijd wordt geleid door het grote voetbalicoon Willem van Hanegem.
0: Oh kijk, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Die goed bevriend is met Jaan de Graaf. En die gaat dat allemaal in goede banen leiden.
0: Nou, ik hoop dat de dominees netjes spelen. Dat ze niet iedereen onderuit kukkelen. Want dat hoort er niet bij, hè? Hey, Willem.
1: Nee, zeker niet, Peul. Ik heb begrepen dat het in alle kerken zondag aangekondigd is.
0: Nou, kijk.
1: Dus de verwachting is dat er veel publiek op af gaat komen.
0: Ik denk het wel, Willem.
1: Hebben we gehoord dat het mooi weer gaat worden woensdag.
0: Willem, dus, even nog kort voordat ik jou weer, gedag moet zeggen. Wie heb jij deze week als gast aan tafel bij het programma Willem aan tafel?
1: Bij Willem aan tafel, daar komen de stewards van Eemdijk.
0: Ah.
1: De stewards van Eemdijk, die zijn vrijwilliger van de maand oktober geworden. En die komen hun prijs met een aantal stewards ophalen. Daarin hebben we ook nog iemand die gaat gezonde dingen over groenten vertellen.
0: Oh,
1: en dat
0: kijk.
1: Vrouwen begeleidt, dat is ook heel leuk. En we hebben iemand die heel veel feestjes organiseert met Nederlandstalige artiesten.
0: Nou, dat wordt helemaal gezellig, Willem.
1: Dus hè? Dat wordt zeker heel gezellig, Peul.
0: Willem, ik dank jou weer hartelijk. En nou, hele mooie uitzendingen. En wij gaan elkaar binnenkort weer spreken. En zeker volgende week maandag ben jij er weer bij. Met nieuwe gasten in Randje 16 en bij Willem aan tafel. Dankjewel voor nu, Willem. Fijne dag.
1: Dag, Peul. Fijne dag. Met mooi weer.
0: Ja, met mooi weer, zegt Willem. En dat wens ik hem ook toe. En dan zijn we weer aan het eind van deze Eemland 1 Actueel. Tussen 12 en 1 uur, dan is de herhaling. Dus mocht u iets nog even willen naluisteren, dat kan de altijd, hè, tussen 12 en 1. Hou de website eemland1.nl in de gaten, want daar staat al het nieuws op van onze zender en op de socials natuurlijk. Morgen zijn we er weer met een nieuwe uitzending van Eemland 1 Actueel rond de klok, hè, van het vroege uur 9 en tussen de middag weer tussen 12 en 1. Voor vandaag zeg ik bedankt voor het luisteren en maak er een hele mooie dag van.

0: Maurice van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: selfish.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Een heel goedemorgen. Fijn dat u weer bij ons bent. U luistert naar 1&1 Actueel van deze maandag 28 september. U krijgt altijd het weetje van de dag van mij, dat weet u zo ondertussen wel, daar bent u aan gewend geraakt. Vandaag is het Werelddag tegen hondsdolheid. Ja, hondsdolheid, wat is dat eigenlijk? Dat is een ernstige infectieziekte van de hersenen en zenuwen en wordt ook wel rabies genoemd. Het komt voor onder honden, apen en vleermuizen en zij kunnen ook dat virus bij zich dragen. In Nederland komt hondsdolheid gelukkig bijna niet meer voor, maar het kan zomaar zijn dat een krab of een beet van deze dieren wel mensen kan besmetten. Goed, zover genoeg over hondsdolheid. Wat kunt u verder van ons verwachten hier bij 1&1 Actueel? Afgelopen zaterdag was het Burendag. En hoe belangrijk is deze dag eigenlijk? De stad die wij delen, een boek over slavernij, erfenis en de toekomst in Amersfoort. Meer over het project Hoog Soestdijk, dat is afgerond. Klaas Bijker komt langs met het weer. En Willem van Veluw van Randje 16 vertelt meer over de gasten die hij gaat ontvangen deze week. Blijf bij ons, dit is 1&1 Actueel van vandaag. En we beginnen met u goedemorgen te wensen door Bloem Inc.
1: Dit is het programma 1&1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: Bloemink. En wat begonnen we lekker met Good Morning Freedom. Een plaat uit 1970. Afgelopen zaterdag, 26 september, was het Burendag. Door heel Nederland kwamen buren bij elkaar. Voor een kopje koffie, een buurtfeest, een gezellige activiteit of gewoon voor een goed gesprek. Over dit jaarlijks terugkerende fenomeen praat ik met Michelle Winkelaar van het Oranje Fonds. Michelle, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Michelle, afgelopen zaterdag was het weer zover, Burendag. Hoe belangrijk is deze dag eigenlijk? En hoe belangrijk om hem ook in stand te houden?
1: Deze dag is heel erg belangrijk. Burendag is in 2006 ontstaan door naar aanleiding van een onderzoek wat Douwe Egberts had gedaan onder de Nederlandse bevolking. En daaruit kwam dat mensen echt behoefte hebben aan de buurtverbinding. En wij als Oranje Fonds zijn daar sinds 2008 daarmee aan boord. De buren elk jaar bij elkaar samen te brengen. Want je merkt dan toch wel dat het heel erg belangrijk is dat je niet alleen maar je vrienden en je familie om je heen hebt. Maar ook je betrokken, je buurtgenoten.
0: Ja, het is dus ook een stukje tegen de eenzaamheid, denk ik.
1: Ja, precies. Ja, omdat we dan met het als Oranje Fonds staan we echt voor een verbonden samenleving waar niemand er alleen voor staat. Dus dat is eigenlijk ook wat we dan nog met de Burendag extra benadrukken.
0: Ja, hoeveel mensen nemen er nou zo deel aan zo'n dag?
1: Landelijk. Dit jaar hebben we echt een record gehaald met 10.500 aangemelde activiteiten. En dat betekent dat er ruim 600.000 mensen hebben deelgenomen dit jaar.
0: Dat is heel veel, hè? Dat is best heel veel.
1: Ja, dat is echt heel veel.
0: En hoe werkt zoiets? Want dan is het Burendag en gaan mensen dan zelf iets organiseren? Of doet het Oranje Fonds ook aan het helpen bij het organiseren van een of andere activiteit?
1: Het initiatief van het organiseren van activiteiten ligt echt bij de buurtbewoners. Maar wij als Oranje Fonds faciliteren daar wel in. Op het moment dat de inschrijving start, want de mensen kunnen dan via de website buurendag.nl kunnen ze een activiteit aanmelden. En op dat moment dan kunnen ze bijvoorbeeld ook ervoor kiezen om een financiële bijdrage aan te vragen voor het organiseren van een activiteit. En we sturen ze anders ook een burendagpakket toe.
0: Ja.
1: En dat is een pakket met allemaal items waarmee ze hun activiteit kunnen aankleden. Dus waar het eigenlijk op neerkomt, het initiatief ligt dan wel echt bij de buurtbewoners zelf. Maar wij als Oranje Fonds moedigen de mensen wel echt aan om wat te gaan organiseren.
0: Zijn er nou bepaalde delen in Nederland die eruit springen die daar meer enthousiast over zijn dan anderen? Dat vraag ik me eigenlijk af.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, wat we zien is dat er in elke gemeente tenminste één burendagactiviteit is. Dus dat is ook wel echt heel erg mooi om te zien hoe Burendag landelijk wordt gedragen. En als we dan even inzoomen op regio Eemland, hebben we dit jaar 104 activiteiten gehad. Dus dat is ook echt wel veel voor de regio.
0: Nou, dat even een complimentje voor regio Eemland.
1: Ja, dat is echt heel erg goed gegaan. En er hebben zo'n 6200 mensen afgelopen weekend deelgenomen aan de Burendagactiviteiten.
0: Ja. Zijn er nou delen van Nederland die niet zo te enthousiasmeren zijn? Bijvoorbeeld Groningen of Limburg? Of hebben jullie dat een beetje in kaart?
1: Ja, we hebben dat ook echt heel erg goed in kaart. En je ziet dan ook wel dat juist ook in de kleinere gemeenschappen dat Burendag ook wel echt heel erg leeft.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk ook wel lastig om met elkaar te vergelijken. Want elke regio door het land heeft eigenlijk ook wel gewoon weer zijn eigen manier van Burendag vieren. En wat je dan ook wel vaak ziet is dat mensen eigenlijk gedurende het hele jaar ook al wel Burendag activiteiten doen.
0: Dat helpt natuurlijk ook wel mee, hè? Want één zo'n dag, dat is natuurlijk leuk. Maar het is de bedoeling waarschijnlijk, dat lijkt mij, dat je het een beetje volhoudt, het omkijken naar elkaar. En ook zullen we zeggen dat DE kopje koffie met elkaar drinken.
1: Ja, dat is wel het belangrijkste. Want Burendag is natuurlijk dan één weekend per jaar. Maar waar wij echt ons best voor doen, is dat we hiermee bijdragen aan de duurzame buurtverbinding. De mensen die elkaar normaal niet groeten, elkaar niet spreken, dat zij in het vervolg wel bij elkaar durven aan te kloppen. Al is het maar om een kopje suiker te lenen of inderdaad een kopje koffie te drinken samen.
0: Ja.
1: En ik was zelf ook afgelopen weekend naar een aantal burendagactiviteiten. En dan hoor ik links en rechts ook van, oh ja, weet je, ik kende jou nog niet of we zien elkaar altijd.
0: En dat is ook de bedoeling van zo'n dag of van zo'n weekend eigenlijk, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Hoe weten jullie nou dat dit initiatief, die Burendag, dat dat nou meer verbinding brengt? En dan denk ik ook aan steden, want daar ligt het nog wel vaak dat mensen elkaar eigenlijk niet kennen.
1: Ja, ja, dat zien we soms ook wel terug. Maar wat wij wel altijd doen is na Burendag een vragenlijst sturen naar de deelnemers van de activiteit. En wij vragen ze eigenlijk ook echt naar hoe zij de dag hebben ervaren. Maar daarnaast ook wat ze in hun buurt zien gebeuren. En één keer in de zoveel jaar doen wij een heel uitgebreid onderzoek daarnaar. En daar publiceren we op een gegeven moment ook een rapportage van. Om daarmee ook aan te tonen wat de resultaten zijn van zo'n burendag. En we zien dan toch ook wel door de jaren heen dat mensen elkaar echt wel steeds beter leren kennen.
0: Dus het is een succes, mag je wel zeggen, Michelle.
1: Ja, het is echt een succes. En dan maken we eigenlijk ook geen onderscheid tussen de kleinere dorpen of de steden. Mm-hmm. Je ziet eigenlijk wel gewoon echt op landelijk niveau dat het ook wel echt bijdraagt aan de buurtverbinding. En dat mensen zich meer betrokken voelen in hun buurt. Dat ze zelf durven iets te organiseren voor hun buurt. Dat ze zich het gevoel hebben dat ze erbij horen.
0: Dus zeker iets om vol te blijven houden, hè?
1: Ja, dat zijn de positieve effecten van Burendag.
0: Nou, afgelopen zaterdag was dus een groot succes. En op naar het volgende jaar. En laten we hopen dat, dat het blijft groeien. Mensen elkaar blijven vinden. Hè, en steeds meer bij jullie aankloppen. Van joh, we gaan wat organiseren, dus help even mee.
1: Ja, precies. Daar gaan we helemaal voor. Dus voor iedereen die dit nou luistert, nou zet het in je agenda. Volgend jaar, zaterdag 18 september 2027 is de volgende Burendag.
0: Kijk, zaterdag 18 september, volgend jaar weer een nieuwe Burendag. Michelle Winkelaar, ik dank je voor nu en ik wens je een hele fijne dag toe.
1: Dankjewel.
0: Dag, hè.

0: En dat was de stem van Inge Lamboe. En het nummer heet Call Out Your Name. Een nummer uit 2025. Ze is een Engelse of een Nederlandse singer-songwriter. Ja, hele mooie stem. En we houden haar in de gaten. We gaan er meer van horen. Het boek De Stad Die Wij Delen gaat over slavernij, erfenis en toekomst in Amersfoort en omgeving. En het brengt het koloniale slavernijverleden in Amersfoort en omgeving in kaart. Over dit boek en zijn betrokkenheid hierbij praat ik met Jopie Abraham. Hij is kunstenaar en vormgever en was bij de presentatie van dit boek. Jopie, goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, op welke manier was jij eigenlijk betrokken bij dit boek, De Stad Die Wij Delen?
1: Ik was een van de personen die geïnterviewd is met het oog op hoe is het met de generaties nu van met koloniaal of mensen met families en volkeren van koloniaal verleden en slavernijverleden.
0: Ja, jij bent Molux. Ben jij Molux?
1: Ik ben Molux, ja.
0: Jij bent Molux. Ja.
1: En naar aanleiding daarvan zijn ze erachter gekomen dat ik ook thuis ben in grafisch vormgeving. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. En heb ik de totale vormgeving van het boek gedaan.
0: Ja, nou is er 2 jaar lang gewerkt aan dit boek door 8 onderzoekers. Ja. Zij hebben verhalen en bronnen bij elkaar gebracht, uitgewerkt. En als ik jou nou vraag, hè, wat raakte jou nou het meeste in dit boek?
1: Even kijken, de diversiteit, want het is heel goed dat ze het van verschillende kanten hebben belicht, maar ook door 8 verschillende auteurs. Auteurs ook met Surinaams en afkomst en slavernij, of voorouders met slavernijverleden. Dat vond ik al indrukwekkend, maar wat mij had geraakt is dat ik, zelf ben ik geen historicus, dus ik weet niet van details over Amersfoort en omgeving als het gaat om slavernijverleden. Maar ik zat daar bij het gemeentehuis, was ik daar aan het werk, in een van de oude panden eromheen. En in de hoofdstukken die ik aan het vormgeven was, las ik dat er het een en ander was gebeurd in de omgeving. Of mensen hadden daar gewoond. Ik weet de details niet meer precies.
0: Mm-hmm.
1: En dan komt het wel heel dichtbij.
0: Ja.
1: En dan eromheen. En in de hoofdstukken die ik aan het vormgeven was, las ik dat er het een en ander was gebeurd in de omgeving. Of mensen hadden daar gewoond. Ik weet de details niet meer precies.
0: Mm-hmm.
1: En dan komt

0: dat heeft me wel, wel dieper geraakt, zeker.
1: Ja. Ja, nou kijkt dit boek niet alleen naar het verleden, maar het kijkt ook naar het nu. Want hoe werkt deze geschiedenis nou nog steeds door heden ten dagen in de samenleving?
0: Ja, ik denk dat door zo lang in kijk, we praten wel over een geschiedenisstuk wat wel zeker iets van 400 jaar heeft geduurd.
1: Mm-hmm.
0: En dat doet ook iets met de mentaliteit van mensen in het land. En wat je nu bijvoorbeeld, ik zie bijvoorbeeld, ja, men heeft het tegenwoordig over white privilege. Ja, ik denk dat te wijten is aan een koloniaal verleden waarin het onderscheid zo groot is geweest. Dat wij vandaag daar nog niet te boven van zijn gekomen.
1: Nee, ik denk dat dat sowieso, Jopie, zo werkt. Ik bedoel, als je kijkt naar de zwarte gemeenschap in Amerika. Ja. Daar voel je ook nog steeds dat die toch lijden onder de apartheid. En ik denk dat dat hier ook zo is. Want iedere keer komt het toch weer naar boven, die pijn van mensen.
0: Ja.
1: Is dat ook wat je leest als je het boek leest, de pijn?
0: Ja, je leest zeker over de pijn, de doorwerking ervan. Het is niet een pijn, zeg maar, mijn voorouders hebben daar is iets mee aangedaan en ik word ermee geboren, dus ik voel iets. Nee, het is iets wat doorwerkt in het dagelijks leven en in de kleine dingen word je geconfronteerd. En met dingetjes om je heen, ja, en dat. Het maakt deel uit van een groter hoofdstuk. Het is niet dat een nieuwe generatie begint aan een schone lei en een nieuwe hoofdstuk.
1: Nee, het blijft generatie op generatie doorwerken, zeg je.
0: Ja, en daarom heet het ook generationele trauma of intergenerationele trauma.
1: Ja. Wanneer zou dat boek eindelijk eens dicht kunnen gaan? Of zal het nooit dicht gaan?
0: Nou, ik denk het wel, want zolang wij erover praten en er dingen komen zoals een boek, want wie had ooit gedacht dat er een boek geschreven zou worden door witte en zwarte Nederlanders en mensen met koloniaal verleden of slavernijverleden. En dat wij daar nu in een radioprogramma over praten was misschien zelfs niet zo lang geleden ondenkbaar.
1: Ja, hoe mooi is dat, hè? Die ontwikkeling.
0: Ja, dat kost gewoon tijd. Ja.
1: Zeg het. Het kost tijd. En ik denk dat het ook onze taak is om onze kinderen te blijven vertellen over dat verleden. En hoe we het ook anders kunnen doen met elkaar.
0: Ja,
1: Jopie, even over jouw kunstwerk, Beating the Drums. Want dat was prominent te zien tijdens de boekpresentatie.
0: Ja, daar was ik ook over verbaasd.
1: Ja, wist je dat niet dan?
0: Nou, ik was daar wel, ik wist dat wel, maar ik werd daar een paar dagen van tevoren werd daar toestemming om gevraagd aan mij van mogen we jouw kunstwerk gebruiken ervoor.
1: Ja
0: daar was ik over verbaasd. Ik dacht van,
1: dus jij
0: grote
1: was
0: eer.
1: Prettig verrast.
0: Prettig verrast, zeker.
1: Prettig verrast. Ja. Als je jouw werk zou willen omschrijven, vertel eens hoe zou je dat doen?
0: Ja, je ziet dus een drum, een trommel in het midden, een inheemse trommel, wij noemen dat de tifa. En eigenlijk zie je alleen maar de uitsnede van iemand die een trommel speelt met de handen op de trommel en de trommel in beeld. Dat is het enige wat je ervan ziet. De titel heet ook Beating the Drum to Raise Awareness. En de awareness kant speelt op de achtergrond af. En je ziet op de achtergrond zie je lichte silhouetten van een VOC-schip aan de linkerkant. En een bulldozer aan de rechterkant.
1: Kijk.
0: En daarmee wordt eigenlijk aangetoond van die awareness is dus van ja, vroeger was het kolonialisme, slavernij. En nu hebben de dingen gewoon andere namen. Maar het feit blijft nog steeds dat van buitenaf en met name uit het westen gaan men naar gebieden rondom de Evenaar of waar inheemse volkeren wonen om de resources, de bronnen daar te halen, te stelen.
1: Mm-hmm.
0: En daarmee ook de natuur kapot te maken van de mensen die daar wonen.
1: Ja, dat is absoluut waar. Gaat al jouw werk eigenlijk wel een beetje daarover? Is dat altijd een beetje, speelt dat door in wat jij maakt?
0: Nee, niet al mijn werk natuurlijk.
1: Laat ik zeggen een groot deel van je werk.
0: Ja, mijn aandacht gaat vooral naar de mensen die niet voor zichzelf kunnen spreken.
1: Dat spreekt jou aan, hè?
0: Dat spreekt en dat zou de rest van de wereld moeten aanspreken. Zo zijn wij in Nederland, dacht ik, op onze scholen opgevoed met het signaal van dit nooit meer. Maar vervolgens vindt er gewoon een genocide plaats.
1: Ja, aanstaande woensdag, want jij was de gast bij mijn collega Gerard Hilhorst in het programma Mijn verzoekplaat die staat. Aanstaande woensdag wordt dat uitgezonden, dus

0: Dan ben je ook te horen hier bij Eemland 1, maar dan weer een hele andere kant van jou. Misschien wel meer van jou. Ik vind de luisteraars, ik hou het even nog spannend, hè, want ze moeten allemaal luisteren. Dan gaan we in ieder geval meer over jou horen. Joopie Abraham, voor nu heel erg bedankt. Ik wens je een hele fijne dag.
1: Ja,
0: en we hopen meer van jou te horen en zeker meer van jouw werk te zien. Hè? Want kunnen we jouw werk ergens zien trouwens?
1: Momenteel vindt er een expositie plaats tot 22 november in het Centraal Bureau voor Kunst. Dat is Amsterdam Zuidoost, CBK. En die loopt tot 22 november. Dat is een ruimte gevuld met alleen maar kunst gemaakt door Molukkers.
0: Nou, fantastisch. Fijn, we gaan het allemaal bekijken. Ik dank je voor nu. Hele fijne dag.
1: Graag gedaan.
0: Dag, hè.
1: Fijne dag. Doeg.

0: Unknown Destination. Luistert u naar Van Masada. En aanstaande woensdag en donderdag om 5:00 in mijn verzoekplaat. Die staat van collega... Gerard. Oh jeetje. Sorry Gerard Hilhorst. En dan hoort u meer over Masada. En prachtige muziek. We gaan over naar het weer. Want daar is het de hoogste tijd voor. Met Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent fantastisch te verstaan.
2: Oh, ja.
0: Ja.
2: Is dat niet altijd het geval?
0: Dat is altijd het geval, maar ik vind het nu extra.
2: Oh, dankjewel.
0: Gaat het goed met Klaas?
2: Het gaat goed met Klaas.
0: Goed zo. Ja. En als ik naar buiten kijk, Klaas, hier in Baren. Ja, het is nog... Ja, weet je, het is een beetje alsof de zon wel wil, maar niet kan.
2: Ja, daar zit een beetje in wat je zegt. Want er komen vanuit het zuiden komen onweersbuien op ons af. En die werpen deze wolken al voor zich uit.
0: Ja, dus ze duwen ze naar voren.
2: Dus de zon doet zijn best, maar zal weg moeten gaan in de loop van de middag. Want dan komen echt die onweersbuien op ons af. En die onweersbuien is warmteonweder. Dus achter die onweersbuien komt hele warme lucht over ons heen met temperaturen die... hier en daar recordwaarden kunnen bereiken. Niet vandaag, 22 graden maximaal. En dan vanmiddag die onweersbuien. Ik denk dat de meeste van die buien over het westen trekken. Wij krijgen er mogelijk iets van mee, dus een paar millimeter, maar dat is niet helemaal zeker.
0: Mm-hmm.
2: En dan morgen dan is het broeierig warm, tussen de 25 en de 28 graden.
0: Het is toch niet te geloven, hè?
2: Ja, dat is voor eind september richting record.
0: Ja.
2: En dan woensdag zitten we nog steeds in die broeierige warmte. En dan komen van Frankrijk zware onweersbuien op ons af. En dan kan er lokaal heel veel regen vallen.
0: Okay.
2: 10 tot 30 millimeter. Maar het is lokaal hoor. Dus het is geen voorspelling over wat er in Baarn of Amersfoort valt.
0: Nee.
2: Voor hetzelfde geld ontspring je de onweersdans.
0: Nou ja, daarom hebben we jou iedere dag nodig om ons te vertellen of we het op ons hoofd krijgen, ja of nee.
2: Ja, nou dat is dan morgen overmorgen iets duidelijker. Maar goed, daarna zitten we in behoorlijk lagere temperaturen. Dus 18 tot 20 graden, dat is normaal. Of tot nog iets boven normaal. En die regen is natuurlijk heel welkom. Maar dan kijken we vooral naar ons achterland, want de Rijn heeft nieuwe recordwaarden bereikt.
0: Mm.
2: Het is niet te geloven wat zo'n miezerige hoeveelheid water vanuit de Rijn ons land binnenstroomt.
0: Ja.
2: Er komt ook van allerlei bloot, wat nog nooit heeft bloot gelegen. Dat is voor archeologen natuurlijk leuk.
0: Ja.
2: Maar voor binnenschippers niet.
0: Nee. Nee.
2: En ze doen niet mee. Het achterland, deze grote hoeveelheden regen, die vallen in Frankrijk, Nederland en Denemarken. Misschien een stukje van Duitsland. Dus stukje van Noord-Duitsland, maar helemaal niet het achterland. Dus het is nog zo droog als gort.
0: Als gort. Nou, inderdaad, ja. Klaas. Ja, het is eigenlijk heel bizar hoe het weer zich gedraagt, hè?
2: Wij hebben
0: regelmatig samen het over records gehad tot nu toe, hè, dit jaar.
2: Ja, en altijd warmterecords.
0: En altijd warmterecords.
2: Ja, er is niks aan de hand, hè?
0: Nee, er is niks aan de hand.
2: We gaan klimaatontkenning doen.
0: Wij gaan aan ontkenning doen. En wie weet wat we van de winter tegen elkaar gaan zeggen, Klaas.
2: Ja.
0: Goed, ik dank je voor nu. Maar dus vandaag een beetje regen. En dan komt de broeierige warmte ons tegemoet.
2: Ja. En die regen is lokaal, dus ik ben niet. Als je zekerder wil zijn van regen, dan moet je naar het westen gaan.
0: Ja.
2: Dus langs de kust worden ze zeker nat. Maar
0: nou, dan blijven we gewoon
2: meedoen,
0: hier.
2: Vanmiddag of vanavond moeten we even afwachten.
0: Goed.
2: Maar, ja?
0: Ik dank jou weer. Het was weer fijn even met je te praten vandaag.
2: Dankjewel.
0: En ik spreek je morgen weer. Ja?
2: Is goed.
0: Dag Klaas.
2: Dag.

Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Billy Preston kan het zo leuk zeggen. Nothing from nothing, niks van niks. Prachtige stem, leuk om naar te luisteren. En daarvoor was het Rob de Nijs met Huis in de Zon. Ja, ons huis staat deze zomer bijna continu in de zon. En ja, we genieten er nog steeds van. Kan nog lang genoeg slecht weer zijn. Deze zomer is project Hoog Soestdijk afgerond. Een extra verdieping is op het bestaande woongebouw aan de Prins Hendriklaan in Soest toegevoegd. Op deze manier zijn er 20 nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd. En over dit project ga ik praten met projectmanager Gert van der Brink. Gert, welkom.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Gert van der Brink. Leuk dat ik in de uitzending mag komen.
0: Ja joh, en ik vind het leuk dat jij er bent. Gert, vertel eens, is dit nou heel nieuw, dat optoppen van gebouwen? Of werd dat eigenlijk al langer gedaan?
1: Het is binnen Portaal is het volgens mij het eerste project dat we echt daadwerkelijk uitgevoerd hebben.
0: Dus ja, Portaal is de woningbouwvereniging, hè?
1: Ja, klopt. Ik ben inderdaad werkzaam als projectmanager bij Portaal. In de regio Eemland. En dit is eigenlijk binnen Portaal breed, zeg maar, het eerste project wat we echt daadwerkelijk uitgevoerd hebben. Dus daar zijn we als, als projectteam en ik persoonlijk ook ongelooflijk trots op het eindresultaat wat we gepresenteerd hebben daar zo.
0: Ja. Goed dat jij er trots op bent, want het is ook iets om, ja het klinkt natuurlijk geweldig, hè. En het is ook een beetje de manier om de woningnood op te lossen. Maar kan dit bij ieder bestaand wooncomplex?
1: Dat kan zeker niet. Dat kan zeker niet. Want er moet eerst waar je eigenlijk met stap 1 bij begint, is kijken van joh, kan het gebouw dat constructief hebben. Met andere woorden, kan de fundering het extra gewicht dragen, zeg maar, van een extra verdieping.
0: Mm-hmm. En is dus, dat is dus niet bij ieder gebouw hetzelfde?
1: Nee,
0: die
1: klopt,
0: fundering.
1: Klopt.
0: Oké, okay. En dan moet je dan eerst naar op zoek of onderzoek naar doen. En om te kijken of het zo'n laag kan houden.
1: Dat klopt. Dat is inderdaad stap 1.
0: Ja. En wat is stap 2?
1: je kan eigenlijk een soort quickscan doen van is een gebouw geschikt. En wat je ziet is met name dat er wat oudere gebouwen, die zijn er over het algemeen ook beter geschikt voor om een extra verdieping op te zetten dan de wat jongere gebouwen. En dat heeft ermee te maken dat de oude gebouwen, die hebben wat meer capaciteit om er gewicht aan toe te voegen dan de wat nieuwere gebouwen die met moderne software wat strakker doorgerekend zijn.
0: Dat is eigenlijk niet zo handig, hè, Gert. Want je zou juist zeggen dat met oog op de toekomst, de woningnood, dat de nieuwe gebouwen juist sterker zouden moeten zijn.
1: Nou, ik wil jullie niet ongerust maken, hoor. De nieuwe gebouwen die voldoen aan uiteraard aan alle normen, ook constructief gezien. Maar vroeger werd natuurlijk werd er met iets andere normen werd er gerekend.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is inderdaad een optoppen is echt een mogelijkheid binnenstedelijk om zonder dat je echt bouwgrond ter beschikking hebt, zeg maar, om daar woningen toe te voegen. Het wordt gezien als een van de mogelijkheden om te voldoen aan het woningtekort.
0: Inderdaad. Want als je nagaat, hè, er zijn nu zo'n 20 woningen bijgekomen. Ongeveer 20, hè? Als ik het goed heb.
1: 20.
0: 20, ja. En daar hebben zo'n 1500 woningzoekenden hebben dus gereageerd, moet je nagaan, op deze 20 woningen. Dus dat geeft aan hoe hoog de nood is. Dan heb ik het alleen nog maar hier over onze regio. Is dit nou een manier om door het hele land dit te gaan doen? En kan er, het zijn twee vragen eigenlijk, maar kun je dan maar één laag erop bouwen of kun je zelfs meer lagen erop bouwen?
1: Dat zijn inderdaad meerdere vragen.
0: Ja.
1: Ik weet dat er best wel veel Portaal breed, maar ook bij provincies en gemeenten, dat er wel echt wel veel aandacht voor is voor optoppen. Ik merk gewoon dat er heel veel publiciteit rondom dit project ook zit. Veel belangstelling wordt gevolgd.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is wel mooi dat we hier ook daadwerkelijk ervaring mee opgedaan hebben. Van hey, hoe werkt het nou? Waar lopen we tegenaan? Dus mm-hmm. Dat hebben we ook wel heel goed geëvalueerd. Om dat eventueel de leerpunt ook mee te nemen naar toekomstige projecten.
0: En zou het inderdaad door de rest van het land ook kunnen?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Alleen je moet per complex moet je gaan kijken van joh, is die erg geschikt voor? Dus ja. Dat begint stap 1 constructief. En stap 2 is van joh, kijk ook naar je omgeving. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Dat hebben we bij Hoogsoesdijk hebben we dat ook gezien. Er wonen mensen omheen. Hoe kijken die er tegenaan als er bovenop een bestaand gebouw een extra verdieping komt?
0: Ja, niet iedereen zal daar even blij mee zijn. Maar ja, aan de andere kant, er moeten wel woningen bij komen. Het moet linksom of rechtsom. Gaat dit in de nabije toekomst bij meer woongebouwen hier in onze omgeving gebeuren, in Eemland?
1: Nou, er zijn zeker initiatieven binnen de regio Eemland van Portaal om te onderzoeken van of dat ook bij andere complexen uitgerold kan gaan worden. Ik ben zelf met een concreet voorbeeld ook bezig.
0: Mag ik weten waar?
1: Nou, dat wil ik eigenlijk liever nog even voor me houden. Waarom?
0: En eigenlijk dat kan je het ook wel tegen mij zeggen, hoor. Want ik vertel het echt niet door, Gert.
1: ik heb alle vertrouwen in jou, maar...
0: maar niet wel, in de rest.
1: Nee. Ik vind het wel zo netjes om eerst met de bewoners en de omwonenden te communiceren.
0: Daar heb jij helemaal gelijk in.
1: Breed gaan delen.
0: Ja, maar het kan dus wel. En waarschijnlijk zit het er ook wel in. Nou, dit is in ieder geval een heel mooi resultaat geweest. En de bewoners van Hoogsoesdijk, ja, het is heel mooi geworden. Want er is zelfs een klimaatadaptieve tuin aangelegd.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch prachtig.
1: Nou, dat was een mooie kans. Omdat er best wel wat grond rondom dat complex lag. En je moet wat extra parkeerplaatsen moet je realiseren voor die extra woningen. En er was natuurlijk een bouwplaats was het geweest met keten en opslag en dergelijke. Dus de tuin moest weer netjes in orde gemaakt worden.
0: Nou.
1: En wat is dan mooier om gelijk... de tuin weer netjes op te knappen en hem gelijk ook geschikt te maken voor de toekomst.
0: Ja.
1: En ook gelijk mooi te maken voor de bewoners, want daar doe je het uiteindelijk voor.
0: Nou, ik denk dat deze mensen super blij zijn hiermee. En ik hoop, Gert, dat ik jou, laten we zeggen binnenkort, mag spreken en dat jij mij kan vertellen op welk gebouw er ook nog een etage komt. Dat lijkt mij wel heel spannend.
1: Daar hou ik je van.
0: Ja, hou je mij daaraan en dan deel je het gewoon met mij. Gert van der Brink.
1: Gaan we doen.
0: Projectmanager bij Woonstichting Portaal. Ik dank je voor dit gesprek. Hele fijne dag en geniet van de zon. Die gaat weer komen deze week.
1: Eerst gelijks.
0: Tot dag, Gert.
1: Dag.

0: Bring on the good times van Dawn Patrol. Ja, een beetje soft harmony lijkt het wel. Wel lekker hoor. Zeker met een wijntje en aan het eind van de middag. Goed, en dan is het tijd voor onze koning voetbal. Willem van Veluwe van Randje 16. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peul.
0: Goedemorgen. Willem, hoe zag het afgelopen weekend eruit voor de jongens van IJsselmeervogels, Spakenburg en Eemdijk?
1: Ja, er is enorm veel gebeurd, Peul. Laat ik het met het positieve beginnen. IJsselmeervogels boekte in de laatste fase van de wedstrijd, de laatste 4 minuten, een prachtige 3-0 overwinning. Dat was van heel welkom na de uitschakeling van de beker, waar ze woensdag dramatisch gespeeld hebben. Eemdijk, die ging zwaar onderuit bij Dek met 7-2. En ja, het laatste bij Spakenburg is het grote droevenis. Die kregen een pak slaag met 5-0. Oei. En daar staan niet meer alle neuzen dezelfde kant op. Zodat Chris de Graaf zijn conclusies getrokken heeft om afgelopen zaterdag op te stappen. En dat is natuurlijk heel pijnlijk.
0: Want oei, dat is niet zo best nieuws, hè Willem?
1: Nee, dat is een icoon van de club. Dat heeft me ook zeer geraakt. Chris was altijd bereid om na afloop ons direct te woord te staan. Ja. Nooit. Als een trainer dan moet vertrekken omdat de oneenigheid dat de spelers en bepaalde TC niet meer op één lijn zitten, dat is altijd vervelend. Maar Chris heeft altijd bij ons gezegd, ook in ons programma, als ik met tegenzin naar de club moet, dan lever ik direct mijn contract in. Ik hoef dan ook helemaal geen geld te hebben daarvoor. En dat heeft hij dus gedaan. Maar dat is voor de club heel pijnlijk.
0: Maar ook voor hem, ook voor Chris zelf is het heel pijnlijk.
1: Zeker. Ja. Omdat het een echt clubicoon is, houdt van de club, heeft fantastische resultaten behaald. Ja, dat is heel vervelend. Wij hebben nog contact gehad of hij vanavond bij ons ook aan tafel aan wil schuiven. Daar denkt hij nog even over na. Het zou eventueel ook woensdag bij mij aan tafel kunnen. Daar denkt hij nog even over na. Het AD heeft er vandaag al een hele pagina aan gewijd. Dus dat wachten we even af. Naast die in ieder geval wel komt, dat is de zeer sympathieke voorzitter Menno Veldhuizen van Eemdijk. Die komt een aantal leuke dingen vertellen over zijn club. Hoe het momenteel gaat en hoe het met de verbouwing zit. Dan gaan wij woensdag ook naar het veld van IJsselmeervogels. Want daar is er een zeer bijzondere wedstrijd. Het G-team bestaat 20 jaar. En die spelen een wedstrijd tegen de dominees uit Spakenburg.
0: De dominees?
1: De dominees hebben een voetbalteam gevormd speciaal voor deze ene wedstrijd. En die wedstrijd wordt geleid door het grote voetbalicoon Willem van Hanegem.
0: Oh kijk, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Die goed bevriend is met Jaan de Graaf. En die gaat dat allemaal in goede banen leiden.
0: Nou, ik hoop dat de dominees netjes spelen. Dat ze niet iedereen onderuit kukkelen. Want dat hoort er niet bij, hè? Hey, Willem.
1: Nee, zeker niet, Peul. Ik heb begrepen dat het in alle kerken zondag aangekondigd is.
0: Nou, kijk.
1: Dus de verwachting is dat er veel publiek op af gaat komen.
0: Ik denk het wel, Willem.
1: Hebben we gehoord dat het mooi weer gaat worden woensdag.
0: Willem, dus, even nog kort voordat ik jou weer, gedag moet zeggen. Wie heb jij deze week als gast aan tafel bij het programma Willem aan tafel?
1: Bij Willem aan tafel, daar komen de stewards van Eemdijk. De stewards van Eemdijk die zijn vrijwilliger van de maand oktober geworden. En die komen hun prijs met een aantal stewards ophalen. Daarin hebben we ook nog iemand die gaat gezonde dingen over groenten vertellen.
0: Oh,
1: en dat
0: kijk.
1: Vrouwen begeleidt. Dat is ook heel leuk. En we hebben iemand die heel veel feestjes organiseert met Nederlandstalige artiesten.
0: Nou, dat wordt helemaal gezellig, Willem.
1: Dus He? Dat wordt zeker heel gezellig, Peul.
0: Willem, ik dank jou weer hartelijk. En hele mooie uitzendingen. En wij gaan elkaar binnenkort weer spreken. En zeker volgende week maandag ben jij er weer bij. Met nieuwe gasten in Randje 16 en bij Willem aan tafel. Dank je wel voor nu, Willem. Fijne dag.
1: Dag, Peul. Fijne dag. Met mooi weer.
0: Ja, met mooi weer, zegt Willem. En dat wens ik hem ook toe. En dan zijn we weer aan het eind van deze Eemland 1 Actueel. Tussen 12 en 1 uur, dan is de herhaling. Dus mocht u iets nog even willen naluisteren, dat kan de altijd, hè, tussen 12 en 1. Hou de website eemland1.nl in de gaten, want daar staat al het nieuws op van onze zender. En op de socials natuurlijk. Morgen zijn we er weer met een nieuwe uitzending van Eemland 1 Actueel. Rond de klok, hè, van het vroege uur 9 en tussen de middag weer tussen 12 en 1. Voor vandaag zeg ik bedankt voor het luisteren en maak er een hele mooie dag van.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

Ik denk, laten we eens stevig beginnen. Nou, dat hebben we gedaan met Jacqueline Govaert en Overrated uit 2010. Dat is al een tijdje terug, zeg, Dekker. Nou ja, goed, niks aan te doen, hè. We gaan eens eventjes de reggae dansen. Kun je dat? Ik niet in elk geval. Hier is Laid Back met een hit uit 1993. Nee hoor, 10 jaar daarvoor zelfs, 1983. En dan heet het Sunshine Ready. Ready?

Even kijken. Jennifer Loopneus. Jawel, hier is ze dan. Waiting for Tonight. En het nummer uit 2000. Jeetje, Becker. Dat is al 26 jaar geleden. Oh. En dan draaien we anno nu nog steeds. Daar gaat hij dan.

0: Ja, dat is een mooie, 1984 van Spandau Ballet en Only When You Leave. Dus ga niet weg bij Dekker Radio, zou ik zeggen. Ik heb mooie Nederlandstalige muziek van Remco en Michelle. Titel, wie weet, misschien.
1: Misschien heeft het niet zo moeten zijn.

0: Het is 13:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moeten snel verbeteren, vindt de inspectie. Jongeren in de gevangenissen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast. Het weer, bui, af en toe zon en het is zo'n 22 graden.

Drie achter elkaar beloofd. Gaan we doen ook. Dit is Stephanie Mills met Teddy Pendergrass. Belangrijke artiesten uit Amerika. Two Hearts met een nummer uit 1981. En daarna Hazel and the Thief. I want to own a farm with you.

Grappig, hè? Dit nummer komt van 2 jaar geleden. Had ook 20 jaar geleden kunnen zijn. Maar het is echt nog niet zo oud. Nee, deze wel. Nederlandse groep. De Kick, weet je nog? En een hit uit 2017. Bij Dekker Radio. Titel Mooie Meid.

0: Ouais, mec.
1: Dekker is een specialist in oude meuk.
0: Oude meuk?
1: Ja, dat zei ik al, dames. Steve Winwood en Night Train uit 1981.

Vind ik maar matig hoor, Typhoon. Kan niet alleen. Nou ja, dat doe je toch met een ander, weet ik het. Nee, dat lijkt nergens op eigenlijk, dat nummer. Dit is van de Ozark Mountain Daredevils uit Amerika.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.
1: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Okay. See how y'all groove to this.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis. Toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmuts in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

En dat is hem, de openende programma Bond voor vandaag. Deze van Prince uit 1987, Sign of Times, de titel van de plaat. Fijn dat u weer bij bent. Ik ben Jan Berg en ik ga de plaatjes voor u draaien de komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek zoals ik dat gebruikelijk doe in het programma Bond. Nieuw werk van Ashi. Dit is Stop the Wedding.

0: En dat was hem, de plaat van Ashi. Stop the Wedding, de titel van de plaat. Als het haar ligt, wordt er dus gewoonweg niet getrouwd. Ja, soms komt dat voor, hè. Die niet leuk als die overkomt.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee verder. We gaan naar jaar 1962 met Polenka. We pakken een steel guitar en een glaasje wijn erbij. Steel guitar en a glass of wine.

0: Even lekker terug in de tijd met deze oude meuk, zoals we dat dan nog noemen. 1962, Paul Anka, een steel guitar en een glass of wine.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Jazeker, dan gaan we naar 2004 met Kurt Nielsen. She's so high.

0: Kurt Nielsen, She's So High, de single uit het jaar 2004. Lekkere muziek in de bonte muziekverzameling, zeggen we dan maar.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: Hoppen we naar 2012 met Gustavo Lima en zijn Ballada.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Een hoop gegil, een hoop applaus voor deze Gustavo Lima. Een dikke plaat uit het jaar 2012, dikke hit. En dit was Ballada. We gaan wat nieuws draaien.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: John Beddorf hier zo van zijn nieuwe cd. Dit is In the Middle of It All.

0: 2026, Spiksplinter Nieuw Dijs van John Beddorf in The Middle of It All. Muziek vanaf zijn nieuwe cd. En dat hoort u allemaal hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, en wat dat anders betreft, houden we het gewoon ook even lekker vrolijk. Wat dacht u van deze? We gaan naar de jaren 90, 1996. Dit is Dennis. Gewoon een vrolijk liedje.

0: En de lalle, lalala, een lekker woord is. Dit was Dennis uit 1996. Gewoon een vrolijk liedje en dat was het.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan op naar een half uur met muziek uit 1973. Gilbert O'Sullivan. Dit is Get Down.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De rechter in Rotterdam heeft een man 8 maanden cel gegeven voor een ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De 19-jarige man had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 km per uur op een weg reed waar je maximaal 50 mag. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, zeggen de autoriteiten daar. En SpaceX heeft vandaag voor het eerst een gigantische Starship in een baan om de aarde gebracht. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uitzetten. Het weer, vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen dan droog, met wolken en zon en maximaal 28 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Even terug naar het jaar 1980 van de vorige eeuw. De Nutty Sound van Madness Embarrassment. De titel van deze plaat hier in het programma Bond. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Nederlandstalige muziek, nieuw van 2026. Snelle en zijn plaats Delict.

0: niet naast me ligt.
1: De muziek van Snelle. En dit was Plaats Delict. Daar kan je beter inderdaad maar weg van blijven. Want dan gaat het mis niet helemaal goed.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: We gaan 1967 met de Small Faces. Here comes the Nice.

0: lijkt het wel of alle instrumenten in elkaar geslagen worden. Deze 1967, The Small Faces en Here Comes the Nice.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2008 met Gavin DeGraw. It is In Love With A Girl.

0: Lekkere muziek uit 2008. Dit was Kevin De Grol en In Love With A Girl.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Inderdaad, hebben we ook voor u meer dan hits. Alleen de nieuwe plaat van Alex Kilroy van het gelijknamige album Break My Chains.

0: De muziek van Alex Kilroy vanaf de gelijknamige cd Break My Chain. Een Speaksprint, een nieuw werkje. En leuk om te horen hier in het programma natuurlijk. En ook gezellig is het hier.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: En ik ben blij dat Klaas het er ook weer mee eens is. 2017 muziek van Clean Bandit en Zara Larsson. Een symfonietje, Symphony.

0: De muziek uit 2017, Clean Bandit samen met Zara Larsson. Symphony, de titel van de plaats. En dat bracht ons dan weer op het punt het programma dat we afscheid van u gaan nemen. We zitten weer op een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag ook weer met plezier voor u gedaan. Reageren op het programma, dat mag en kan natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com, stel er eens wat daarvoor staat. En de rest u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuks wat u mag gaan beleven. En dan vertel ik u nog even wat de muziek is waar u mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1976 met The Stampeders. Inderdaad, 50 jaar terug in de plaat. Dat was toen de tijd al een cover van een nummer van Ray Charles. Van nog weer veel en veel eerder. Het nummer is getiteld The Hit the Road Jack in ieder geval. Daarna nog een nieuw werkje van Forest Rains. Wat is getiteld Truck Bad Summer. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende bond maar weer.
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: My man!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. En de Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: is voor jou.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
1: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
0: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
2: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
0: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een bijzonder moment verdient iets bijzonders. Een mooi sieraad, een nieuw horloge of een cadeau voor iemand die veel betekent. Bij Juwelier van Doorn nemen we de tijd om samen iets te vinden dat echt past. Met persoonlijk advies en een uitgebreide collectie voor ieder moment. Ontdek het zelf bij Juwelier van Doorn in Baarn.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muzieke informatie, dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Luisteraars, een hele goede avond. Hartelijk welkom bij 1 op 1 op deze maandag, de 28e september 2026. Na een aantal weken vakantie ben ik weer helder terug. En we begonnen ook met een plaat die een beetje te maken heeft met de zomervakanties. Want de summer is over. Het is inmiddels herfst geworden. Het is inmiddels eind september. Later deze week verwelkomen we oktober weer op de kalender. En wat gaan wij doen in deze uitzending van Puntjes op de I? Hadden we de hele zomermaanden zomerspecials met zomerse muziek. En daardoor zijn we een aantal artiesten eigenlijk vergeten die ons ontvallen zijn tijdens deze zomer. En dan heb ik het over Bonnie Tyler. Ik heb het over Johnny Krachtman en Dolly Parton. Ik heb daar geen aandacht aan kunnen schenken. Dus het komende uur uitsluitend muziek van deze vrouwen. Van Dolly Parton dus. Van Johnny Krachtman en van Bonnie Tyler. We gaan ze 3 aan 3 draaien. Elke keer blokjes van 3 met hun grote hits. Dat doen we tot 8 uur. En dan straks na 8 uur gewoon weer de lekkere muziek die je altijd gewend bent. Met 3 vergeten hits uit de top 40 van 29 september 1990. Welke 3 platen van 36 jaar geleden zou er vanavond langskomen, zo rond 8:30? En natuurlijk ook wat nieuwe muziek. Onder andere Ella Longley staat op de lijst. En de nieuwe van Benten. Die komt ook nog vanavond later nog in dit programma langs. Maar er is dus in dit eerste uur dus muziek voor de dames die ons ontvallen zijn afgelopen zomer. We gaan de eerste 3 voor je starten. En dat zijn de Bonnie Tyler, It's a Heartache, Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En straks nog Dolly Parton met 9 to 5.

9 to 5 was dat van Bonnie Tyler. Dit was Dolly Parton, maar Bonnie Tyler hoorden we natuurlijk aan het begin van die blokje met It's a Heartache, hit uit 1978 van haar. Was trouwens niet haar eerste hit in Nederland, dat was Lost in France, die gaan we zo direct nog draaien. En daartussendoor hoorden we nog Earth and Fire met natuurlijk Johnny Kaagman in de hoofdrol. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight was een grote top 10 hit voor ze in 1973. Had ik het net al even over Bonnie Tyler. Ze overleed op 8 juli 2026 van dit jaar, dus op 75-jarige leeftijd. In 1977 maakte ze haar debuut. Ze werd wel de zingende huisvrouw genoemd in Engeland. En dat begon allemaal met dit nummer, Lost in France.

1983, een nummer 1 notering voor Dolly Parton, I Will Always Love You. En zo'n jaar of 10 later werd het weer een nummer 1 hit, maar dan van Whitney Houston uit de film The Bodyguard, I Will Always Love You. En in Nederland werd het een hit dankzij Tom Mulder,

Want die draaide het veelvuldig in zijn Havermaat-show op donderdagmorgen bij de Tros. Daarvoor nog Ruby is the One van Earth and Fire. Met natuurlijk Johnny Kaagman in de hoofdrol. En we begonnen met de allereerste single van Bonnie Tyler uit 1977. Lost in France. Hadden we het net over de film The Bodyguard. We gaan het nu hebben over de film Footloose. Want daarvoor zong Bonnie Tyler de titeltrack Holding Out for a Hero. Compositie natuurlijk van de mannen van Meat Loaf, Jim Steinman.

Dolly Parton, You Are, in 1977 al een hit in Amerika. Het nummer was al in 1976 opgenomen. En pas in 1983 hier in Nederland en in België een grote nummer 1 is voor Dolly Parton. You Are dus. Daarvoor Seasons van The Fire. En we begonnen het blokje met Holding Out for Hero van Bonnie Tyler. En over Bonnie Tyler gesproken, die had natuurlijk veel meer hits, ook in de jaren 80. En dit was een van haar grootste hits in de jaren 80. Total Eclipse of the Heart.

Dolly Parton en Jolene, daarvoor nog Memories van Earth and Fire en Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Allemaal nummers van artiesten die afgelopen zomer overleden. En over die Dolly Parton gesproken, dat nummer Jolene, dat stond de afgelopen top 2000 nog op nummer 98. In 2020 had ze de allerhoogste notering met dat nummer op nummer 64. En dan ben ik benieuwd op welk nummer ze dit jaar gaat eindigen. Misschien wel een top 10 notering voor Dolly Parton. Ik heb nog één liedje en die is ook van Dolly Parton. Tot het nieuws van 8 uur is Here You Come Again, de laatste van Dolly Parton.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Launsbach.
1: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
0: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
2: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
0: De partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Met Speelman en Speelman weet je dat het tweede uur van Puntjes op de i is begonnen. En we zijn er nog tot 9 uur met straks rond 8:30 drie vergeten liedjes uit de top 40 van 29 september 1990. Maar eerst muziek. En wat voor muziek? Misschien wel de beste van 2026. Ella Langley en Choosing Texas.

Ellen Langley, ze staat al wekenlang op nummer 1 in Amerika. Iets van 22 of 23 weken en dat blijft maar doorgaan. En ook in Nederland is het een hele grote hit geworden. Dankjewel, Ellen Langley. En dit is een oude nummer 1 hit van een jaartje of 10 geleden alweer. Robin Thicke, samen met Pharrell Williams en Blurred Lines.

Robin Thicke. Hij stond eens of nummer 1 in Nederland met dit nummer Birdlines. En hij kreeg hulp van Pharrell Williams. En die kennen we nog wel van Hippie. Dat is ook zo'n lekkere plaat, een jaartje of 10 geleden. Over lekkere platen gesproken, er komt ook in Nederland heel veel mooi werk uit. Bente bijvoorbeeld staat aankomende zondag om 8:30 in de Philharmonie in Haarlem. En over een weekje of 5, op 6 november, komt haar derde studioalbum uit. Dat album heet Dwars. En er staat ook dit nummer op. Een oude Radio 2 paradeplaat. Topsong. Dit is de nieuwe Bente, inderdaad. Ze valt naar beneden, maar ze stijgt tot eenzame hoogte met parachute.

Ja, dat hoort het allemaal bij The Cure en A-Forest. Aankomende vrijdag wordt de top 80 van de jaren 80 uitgezonden. Of de toplijst van de jaren 80. Want het is deze week bij de collega's van Radio 5, week van de jaren 80. En dat nummer van The Cure, wat we net hoorden, A-Forest, is een plaat die er weer erg hoog gaat eindigen. Dat weet ik nu al. Welke plek, dat weet ik niet, want dat weet je pas vrijdagmiddag. Het is inmiddels, even op de klok kijken, bijna 6 minuten voor half 9. We gaan nog even een nieuwe draaien. Ja, een nieuwe. Want ze heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Ze kwam uit een diep dal, maar is weer helemaal terug. Ik heb het over Mel van Mel and Vincent's Future. Oftewel Mel VF. Nieuwe single heet Missing You.

De nieuwe van Mel en Vincent Future. Mel VF en Missing You. Het is op 3 minuten na tijd om te gaan luisteren naar de 3 vergeten hits uit de top 40 van 1990. Maar eerst even terug naar 1976. Naar The Real Thing. You to me are everything.

Ja, al 50 jaar oud, maar blijft lekker de muziek. The Real Thing, You To Me Are Everything. Om precies 8:30 zeg. Hoe kien ik het uit op deze maandagavond? Ja, en ik heb me hier voor me liggen, de top 40, gedateerd 29 september 1990. Het is de 26e jaargang, nummer 39. En uit die lijst gaan wij 3 liedjes draaien die we eigenlijk een beetje vergeten zijn. Maar voordat het zover is, ga ik eerst even de nieuwe binnenkomers met je doornemen. Nieuw op nummer 36 en ook te zien op de televisie bij Veronica op, ik denk op een zaterdagmiddag, hè? Ja, zaterdag bij Jeroen van Inkel. Op 36 nieuw Out of Love van Toto. 34 nieuw The Joker kwam hernieuwd binnen eigenlijk. Op nummer 34 door een spijkerbroekenreclame. En op 29 nieuw The Space Junker van Adamski. En hij komt binnen met een stipje. Cult of Snap, oude, ook op tv te zien, komt nieuw binnen op 27. Op 24 nieuw oude alarmschijven, ook te zien op de televisie. Heel alleen van Clouseau. En Clouseau is weer helemaal hot, hè, dankzij de beste zangers. Maar de hoogste nieuw binnenkomer vinden wij met een superstip op nummer 23. In Excess en Suicide Blonde. Al deze plaatjes gaan wij niet draaien. Wel de plaat die als hekkersluiter in de top 40 genoteerd staat, helemaal onderaan. Dus op nummer 40. Dat is een plaat van Ben Liebrand. Maar Ben Liebrand kreeg hulp van Tony Scott. En had ik net het vorige uur allemaal een eerbetoon aan Dolly Parton, aan Johnny Kaagman en aan Bonnie Tyler, ja, ik was er even vergeten. Maar er is nog een artiest die overleden is. En dat is Tony Scott. En Tony Scott overleed op 6 augustus van dit jaar. En aankomende vrijdag zou die 55 jaar geworden zijn. En hij stond precies 36 jaar geleden helemaal onderaan in de top 40. Samen met Ben Liebrand. Met het nummer Move to the Big Band. En ik dacht, nou, die gaan we vanavond even draaien. Dus als begin in dit blokje van 3 vergeten liedjes. Ben Liebrand samen met Tony Scott. En Move to the Big Band.

Move to the Big Band was dat van Ben Librand samen met Tony Scott, die afgelopen 6 augustus overleed op 54-jarige leeftijd. En aankomende vrijdag zal zijn verjaardag zijn geweest. 55 zal hij dan geworden zijn. We gaan eens even kijken in die top 40 naar de snelle stijgers. En dan vinden wij op nummer 26 van 35 Tandem van Vanessa Paradis. Op nummer 22 van 29, tweede week voor André Hazes, Kleine Jongen. En ook 2 weken voor Delight. Ze gaat van 27 naar 20 met Grooves in the Heart. En ook 2 weken voor Soul to Soul met People op nummertje naar nummer 19 van 25 gekomen. Dan een superstip, 10 plekken omhoog. The Cult of Snap van High Power gaat van 24 naar 14. En Living in the Light van Karen Wheeler gaat van 19 naar nummer 13. En dan de laatste snelle stijger van 17 naar nummer 11. Promise Me van Beverly Craven gaat van 17 naar nummer 11. Dus ik had er al genoemd, want ze staat op nummer 26. Gaat 9 plaatsen omhoog. Vanessa Paradis. Tijd niet gehoord. Tandem gaan wij laten horen. Moet ik hem wel even goed scherp zetten. Een compositie trouwens van Serge Kensboer. En die kennen we weer van Je t'aime, moi non plus.

Vanessa Paradis en Tandem, nummer geschreven door Serge Gainsbourg, die we nog wel kennen natuurlijk uit 1969 met die hele grote hit Chatham One en Plus. Maar hij deed het dus ook in de jaren 90 voor Vanessa Paradis, die trouwens pas 17 jaar was toen ze dit nummer zong. En haar allereerste debuutsingeltje, Charlotte Taxi, was van 3 jaar daarvoor, toen was ze nog 14. Dus jong begonnen, die dame. De top 10 van 29 september 1990 zag er als volgt uit. Op 10 blijven staan Praying for Time van George Michael. Op nummer 13, ja, hou je vast. Hey Susie, de bui is over. Henk Wijngaard kwam van nummer 13 en is nog te zien op televisie ook die avond. Summer of 69, Brian Adams gaat van 6 naar nummer 8. En Tonight van de New Kids on the Block. 4 weken top 40 van 15 naar nummer 7. Mooi was die tijd. Veel Nederlandstalige muziek in de top 40 toen, in 1990. Connie Konings gaat van 5 naar nummer 6. 14 weken al in de top 40. En uit België, Faya Condios, van 8 naar nummer 5 met Na, Nena. Gezellige meezingen. DNA samen met Suzanne Veka. 7 weken top 40 van 2 naar nummer 4 met Tom's Diner. En It's On You, MC Sar en The Real McCoy blijft staan op nummer 3. Verdammt, ik liep die Duitse muziek in de top 40. Van 4 naar nummer 2 van Matthias Reim. En Out in Thinking About You van de London Beat staat nog steeds stevast op nummer 1 in de top 40. Van maar liefst 36 jaar geleden. En dan hebben we weer zo'n plaatje die we eigenlijk een beetje vergeten zijn. En die vinden wij deze keer op nummer 19. 2 weken staan ze in de top 40. Het was de nieuwe single van Soul to Soul. En die heette People. En die heb ik maar eens opgezocht.

People, een vergeten plaatje van Soul to Soul uit de top 40 van precies 36 jaar geleden. En ze stonden op, even een tijdje erbij pakken, op nummer 19. En ze stonden er pas 2 weken in, want een week daarvoor waren ze binnengekomen op nummer 25 in die lijst. En ze waren ook nog te zien op de televisie. Nou, daar ben je wel helemaal bij met de hitparade van precies 36 jaar geleden. We gaan nog veel verder terug in de tijd. We gaan bijna 60 jaar terug in de tijd, want we gaan naar 1967, naar die grote hit van de mama's en papa's. 12:30, young girls are going to the canyon.

En toen wilde hij niet, dus ik ga even wat anders doen. Ik ga hem hier even uitgooien. Dat kan ik heel snel. Ga ik hem daar weer even opengooien. Of die dan, huppakee. Kijk, dan ga ik hem hierin doen. En dan ga ik hem even gauw wisselen. En dan ga ik gauw weer nummertje 20 opzoeken. En dan moeten ze gewoon gaan komen, hoor. Die mama's en de papa's. Ja, de mama's en papa's, die willen niet altijd. Maar als ik wil dat mama en papa gaan zingen, dan gaan papa en mama ook zingen. Ja, huppakee. Mama en papa gaan zingen.

De mama's en de papa's en young girls are coming to the canyon. En dat deden ze om 12:30. Ja, weet je dat ook weer. 1967 was het en het, is, het blijft een lekkere plaat. Over lekkere platen gesproken. De mannen en de vrouw van Son Milieu maken altijd lekkere muziek. Ze zijn op het ogenblik bezig met een tour door Europa. 30 oktober staan ze in Boekarest, 6 november in België. En nu zijn ze gewoon hier met een nieuwe single.

En dat was hem, de nieuwe van Sommelier uit Den Haag. Feels Like Home. Nee, Mel, jou hebben we al gehad. Ik wou eigenlijk eindigen met een nummer waar ik ook mee begon deze avond. Dat de zomerduel echt over is, hoor. Volgende week gaan we gewoon weer op de winterprogrammering. Ook hier bij Usual D. Laatste is van Dusty Springfield. Tot volgende week maandag. Even na 7. Veel plezier met Wilfried.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
1: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
0: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Een bijzonder moment verdient iets bijzonders. Een mooi sieraad, een nieuw horloge of een cadeau voor iemand die veel betekent. Bij Juwelier van Doorn nemen we de tijd om samen iets te vinden dat echt past. Met persoonlijk advies en een uitgebreide collectie voor ieder moment. Ontdek het zelf bij Juwelier van Doorn in Baarn.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: I'm Eddie Clearwater from Chicago. Get ready for some great music. You listen to your favorite radio show, Blues and Friends. Check it out for the best in blues.
1: Let's kick it off with something like this.
2: Leuk dat je luistert. Het is weer maandag, 9 uur. Er zit een live artiest hier in de studio. Dat is Richard van Bergen. Hij zat in de Shiner Twins, in Rootback en nog heel veel andere bands. En de band waar hij nu in zit is Richville. Hij is hier alleen, hij speelt gitaar en we gaan het komende uur naar hem luisteren. Richard van Bergen, daar komt hij aan.
3: Ja, het begint met een instrumental, dat heet Lightning. En dat draag ik op aan de one and only Lightning Hopkins.

Dank u. Dat heet Lightning, zoals ik zei. Ik ga verder met een... Het zijn allemaal eigen liedjes, overigens. Staan op onze twee albums van Richville. Zoek het op richville.nl. www.richville.nl. Deze heet All Alone. Als ik mijn capo goed krijg.

Dank u. In 2000 was ik op huwelijksreis in New Orleans. En geïnspireerd door die stad en die stijl muziek heb ik een beetje een ragtime 30e jaren New Orleans liedje geschreven. En dat heet If You Can't Love Me, You Better Learn to Love Yourself.

Dank u. Dank u. Eens even kijken, wat gaan we nu eens doen? Oh ja, een shuffle. Dat moet eigenlijk in blues, hè? Wij zijn een duo wat met drums en gitaar, Richville, en we hebben maar heel weinig shuffle. Dit is er één van. Komt om ons nieuwe album, wat ergens begin volgend jaar uitkomt. En het is een ode aan Jimmy Reed eigenlijk.

0: Dank u.
1: Voor de kijkers gaan we even de hulpstukken erbij halen. De capo. Dat niet alles hetzelfde klinkt. Dit is een soort boogie met een gospel tekst. If nobody loves you anymore, you always can turn to the Lord. Because the Lord won't fail you.

Dankjewel. Doe er nog eentje en dan krijgen we een diepte interview met de one and only Bertwin Bijleveld. Dus ik heb me heel goed voorbereid. Lievelingspoliticus, lievelingskleur, favoriete eten. Ja, zeker huisdier. Deze heet Try. God, daar ging die ook weer. Oh ja.

0: Dank u. Dat is maar een kleine quizvraag aan het laatste stukje. Oh wel, ja. Jullie hebben allemaal een meet and greet verzorgd.
1: Ja, precies.
0: Part 1. Ja, anders met... Ik heb geen blokfluit bij me.
1: Zoiets, dat weet ik niet meer. Moet ik al naar de grote baas? Dat is mooi.
2: Ja, daar komt hij aan. Richard van Bergen. En nog een beetje Fleetwood Mac was erbij.
1: Wilt u mij hebben?
2: Daar kun je gaan zitten. Zo. Nee, hoeft niet. Dat is gewoon zo. Nou, leuk. Dankjewel. Ja. Leuk dat je er bent.
0: Ja, heel leuk om hier te zijn. Ja. Ja.
2: Laten we maar meteen
0: voor
2: beginnen.
0: Voor 2009, 10.
2: Ja, 2009 en 2010.
0: 9 en 10.
2: Met, eerste met Jack Hustings, Shiner Twins.
0: Ja, Shiner Twins.
2: Tweede met Dick van Wagensveld.
0: Rootback.
2: Ja. Ja, ja. Ja. Nou, maar meteen de eerste vraag. Wat is je lievelingskleur?
0: Mijn lievelingskleur. Oh, dat is een goeie. Chocolate drop.
2: Ook, dat is, ik dacht blauw, blue.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja.
2: Nee, maar eventjes helemaal naar het begin.
0: Ja.
2: Hoe kom je van crossfiets, motorrijden naar de blues?
0: Naar de blues.
2: Naar de gitaar.
0: Dat is al van ver daarvoor, hoor.
2: Oh, okay.
0: Mijn oudere broer is hier aanwezig in de studio, ja. Marco van
2: Begin.
0: Ja.
2: Hoe kom je van crossfiets, motorrijden naar de blues?
0: Naar de blues.
2: Naar de gitaar.
0: Dat is al van ver daarvoor, hoor.
2: Oh, okay.
0: Mijn oudere broer.

0: heel veel met crossbrommetjes bezig geweest. Op een gegeven moment was dat klaar. En toen kocht ik het grote gitaarinstructieboek van Ted Oberg. Ja. Van Living Blues. En dan ben ik daar een beetje mee gaan rommelen. En nou, uiteindelijk kwam het op LP's steeds afdraaien. Een stukje terugzetten en dan uitzoeken hoe dat dan ging. En als het te snel ging, dan deed ik 16 toeren op zo'n pick-upje. Ja, ja. Dus dan was... was dan... een octaaf lager. Maar dat kon je dan wel weer omzetten. En ik heb altijd het idee als ik terugkijk van... ik hou heel erg van blues. Maar wat mij echt over de rand duwde van... nou wil ik gitaar was... The Temptation met Papa Was a Rolling Stone. Ja. Daar zitten van die wah-wah blueslikjes in. Wah-wah Watson heb ik later ontdekt. Die speelde dat en dat vond ik zo waanzinnig. Dus,
1: ja. En dan de lange versie natuurlijk, hè?
0: Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. Ja, al die violen, dat vond ik verschrikkelijk.
1: Ja, ja.
0: Het begint geloof ik met... kant 1 is bijna alleen maar instrumentaal. Ja. Maar er zaten al wel die likjes in.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, en uiteindelijk bluesalbums gaan zoeken. Dat was een platenzaakje in Tiel. Ik woon in Amerongen. En die had in zijn garage had hij gewoon 100.000 LP's staan. Toen nog, later CD's. En daar heb ik gewoon heel veel ontdekt. Ja. Want je had natuurlijk geen internet. En, ja. Ja, je moest naar Utrecht voor een platenzaak waar ze ook blues hadden of nog verder.
1: En dat was allemaal nog redelijk obscuur lijkt me.
0: Ja, van, precies.
1: Die mensen waren hier niet bekend.
0: Nee, nee, ik kocht toen wel boeken over blues. Paul Oliver. Ja, ja. En dan las ik al die namen. Blind Willie Johnson, Robert Johnson. Maar ja, geen idee hoe dat klonk uiteraard. Ja, ja. Dus daar las je dan beschrijvingen over. Maar je kon het niet vinden, die muziek. Zeker niet in Amerongen. En toen kom ik op de HAVO in Amersfoort. En er was één vriend. En die had een dubbel album met The Best of Delta Blues. Oh. En toen hoorde ik dus voor het eerst bij hem... wat ik net zei. Blind Willie Johnson, mm-hmm. Robert Johnson, Booker White. En dat was voor mij bijna een soort religieuze ervaring. Van zo klonk dat dus. Ja. En dat begon met... uiteraard. Ja, ja, ja. Oude 78 toerenplaten.
1: En toen, maar toen speelde je nog geen gitaar?
0: Jawel, jawel. Ja, toen was ik al wel op mijn manier aan het rommelen. Al die plaatjes uitzoeken. Maar dat was dan meer de solo's. Ik begon eigenlijk met solo's uitzoeken van Clapton en Green.
1: Ja, ja, ja.
0: Hè, bij John Mayall. Die heb ik allemaal noot voor noot uitgezocht. En later ben ik eigenlijk pas naar... Dat is heel raar, zoals de Amerikanen zeg maar de zwarte muziek hebben geleerd via de British Invasion. Ja, ja. Heb ik het eigenlijk ook een beetje zo gedaan. Hè? Ik begon met de platen van mijn broer, zoals ik zei. Mm-hmm. De Bino-album van John Mayall met Clapton.
1: Ja.
0: Bino.
1: Ja, ja, ja.
0: En Peter Green, dat zocht ik allemaal uit. Mm-hmm. En later ben ik pas meer nog verder teruggegaan. En ook Blind Blake proberen na te spelen. Ja. En ragtime gitaristen.
1: Ja, dus je ging ook gewoon van hoe heet dat? Single string.
0: Ja, precies.
1: Naar fingerpicking.
0: Ja, zo. Ja. Ja.
1: Ja, ja,
0: en slide,
1: ja, ja.
0: Openstemmingen.
1: Want dat vind ik altijd zo moeilijk, dat je zingt en speelt tegelijkertijd. Dat het onafhankelijk van het
0: aanpakt, hè? Ja, dat is inderdaad. En wat wij met Richfield doen, we hebben bas, ik doe de bas op de gitaar in feite. We hebben gitaar en drums en één zanger. Dus ja, ik kan ook niet de flashy single string solo's gaan doen, want dan heb je alleen maar een drumritme.
1: Ja, ja,
0: dus
1: ja,
0: ik moet
1: ja.
0: met mijn duim die bassen door laten gaan. Dus vandaar af en toe een klein likje. Maar het is vooral... Ja, die groove moet doorgaan.
1: Ja. En dat is ook een beetje zoals de oude blues.
0: Ja,
1: dan, hè? Dat is ook dansmuziek.
0: Nou ja, precies. Dat is het eerste wat in de eerste zin in mijn bio is. Blues was van oorsprong dansmuziek.
1: Mm, ja, ja, klopt.
0: En niet een excuus om ongelooflijk lang te soleren met miljoen noten. Zoals
1: nee, dat is pas
0: heel veel
1: 60
0: bluesrock met name. Vind ik schuldig gemaakt. Maar het is een smaakkwestie, hè? Als ik dat kon, deed ik dat misschien ook wel. Maar zeg maar de Bonamassa's en zo. Ja, dat is ongelooflijk goed, maar ik vind er geen zak aan zelf.
1: Nee, maar als je dus John Mayall of Peter Green en zo naspeelde, of leerde.
0: Ja.
1: Toen kwam je ook terecht bij Freddie King waarschijnlijk.
0: Tuurlijk, ja. En zoals ik al in het begin zei, het album Blue Live at the Regal van B.B. King. Die heb ik ook toen noot voor noot uitgezocht. En dan had ik dan blaadjes met bladmuziek, papier met 5 lijntjes. En daar trok ik dan met potlood nog een lijntje onder. Oh, dat was dan ook, gewoon ja. tabulatuur, leerde ik later. Ja, ja, ja. Maar ja, dat kon je ook nergens vinden. Dus ja, ja, ja. Zo heb ik dat dan voor mezelf allemaal opgeschreven. Dus ik heb nog allemaal van die kleine multimapjes die nog helemaal vol ja. zitten met al die solo's. Ja.
1: Dat is leuk, ja. Ja.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kwam de Shiner Twins. Of had je al dat kleine
0: bandjes daarvoor? Nee, ben ik met een vriend van mij die ook in de Crossbrommers zat. En daar ook op een gegeven moment klaar mee was. Kochten we allebei een gitaar en dat boek.

0: van Ted Oberg, wat ik vertelde. Ja, toen zijn we gewoon gaan uitzoeken en een bandje begonnen. Dat heette dan de Mill Street Blues Band. Want wij repeteerden op de Molenstraat.
1: Oh ja,
0: ja. Ja. En ja, daar hebben we 2 albums ook mee gemaakt aan eigen beheer. En ik vind inderdaad Americana-achtige muziek, singer-songwriter muziek ook heel mooi. En na al jaren blues gespeeld te hebben, kwam ik op een gegeven moment Jan Willem Roy tegen. J.W. Roy, zoals ze hem tegenwoordig noemen. En daar heb ik toen een jaar of 6 mee gespeeld. En dat was Americana. En daar was ik gewoon alleen de gitarist. Een enkel koortje. Een beetje slide, een beetje mandoline. Dus alleen maar wat de song nodig had. Dus geen hele lange solo's. Wat ik al toch al niet zo leuk vond.
1: Dus dat hoort gewoon bij jou, hè?
0: Ja, ik vond dat helemaal fantastisch. We hebben toen in Austin ook gespeeld. Op South by Southwest.
1: Was het ook toen met Melvert Milliken?
0: Nee, dat is weer later gekomen. Ja, precies. Dit was in 96 tijdens South by Southwest. En toen ben ik later, inderdaad, toen was ik klaar met J.W. Roy, klaar mee gestopt. En toen belde Jacques Hustings, een man uit Eindhoven, van heb je wel eens van Melvert Milliken gehoord? Ja, die vond ik fantastisch met zijn band Storyville. Ja, en zou er mee willen spelen? Nou ja, why not?
1: Ja.
0: En die heeft hij toen hier naartoe gehaald, eigenlijk voor een verjaardagsfeest van een goede vriend. En daaromheen heeft hij toen wat optredens geregeld. En dat is, uiteindelijk zijn dat 3 toertjes geworden. Ja, en ook een album gemaakt. En ook naar Austin gegaan om met hem te spelen daar als een soort vakantie. Ja, semi-muziek. Want je mag natuurlijk niet zeggen dat je daar muziek kon maken. Want dan kom je het land niet eens in.
1: Oh, voor de... Okay.
0: Ja, je moet een green card hebben. Dus ik weet nog dat wij op Houston Airport aankwamen. Dus zei ze... van de customs, maar waar is die gitaar voor? Ja, just to play with friends. Not professional.
1: Zijn zo streng?
0: No. Dus we hebben daar gewoon een paar optredens gedaan. En ook nog met Jan Donkers in het programma gezeten. Die zat toen in Austin een paar jaar en had zijn KUT radio, dus kut radio. Dus daar hadden natuurlijk meteen een t-shirt van. Ja, dat was echt fantastisch, ja. En daarna nog een paar toertjes mee gedaan. En uiteindelijk met mijn eigen trio begonnen. Dat was Rootback dan. Een beetje wat ik nu doe met Richville, maar dan met een bassist. Met een bassist erbij. 2 albums meegemaakt. En nu dan dit. 2 albums meegemaakt. En de derde komt eraan. We hebben hem opgenomen. Maar ik moet nog even de financiering rondkrijgen. Dat ik er een paar wat cd'tjes kan laten drukken. Want vinyl is gewoon te duur. Voor mij tenminste.
1: Ja. Oh, dat doe je allemaal. Nee, dat doe je niet in eigen beheer dan?
0: Ja, is wel eigen beheer. Ja?
1: Oké.
0: Ja.
1: Hoe is dat zo? Doen andere muzikanten dat ook? Wat is het van
0: steeds
1: van
0: meer? Ja, want wat is er nog aan albums te verdienen? Bijna niks. Dus platenmaatschappijen die haken zeker in dit genre heel erg af. Dat is altijd al geweest, maar nu helemaal.
1: Ja, we zeiden net al tegen elkaar, als je een beetje in het publiek kijkt, dan is het allemaal boven een bepaalde leeftijd.
0: Ja.
1: Dus jongeren die kopen het allemaal niet.
0: Nee. Jammer. Ja, hoewel dat toch ook wel weer jonge bluesmuzikanten in Nederland zijn die toch de vlam wel overnemen en hem doorgeven. Ja, er zijn een paar gitaristen. Er is een jongen van 17, Luca Halkenborg. Ja, dat is fantastisch. Die jongen die is helemaal bezeten ervan.
1: Oh, dat is goed, ja.
0: En iemand als Dusty Sigaar, ja, die is dan in de 30, begin 30. Maar ja, dat is gewoon wereldtop.
1: Ja. Die had met Eddie Clearwater gespeeld, geloof ik, hè?
0: Dat weet ooit ik niet. Dat zou kunnen,
1: met de Amerikanen in ieder geval.
0: Ja, heel veel met Ian Siegel speelt hij ook.
1: Oh, ja, ja.
0: Ja. Ja, zo zijn er nog wel meer jongeren die toch die muziek wel op hun manier, gelukkig vaak op hun eigen manier, dus niet klakkeloos naspelen en dan ook zo'n pak aantrekken. Dat vind ik altijd een beetje museumgedrag. Ja. Dus ja.
1: En is er zoals bijvoorbeeld in de jaren 80 Steve Ray Vaughan dan opkwam toen de blues een beetje dood was. Dus er
0: ja, hij was natuurlijk iemand.
1: Zal er zo iemand nu ook zijn? Of zijn er weer nieuwe?
0: Ja, wat voor mij iemand is die daar de beste in is, maar dat is niet Zac Blues, is een Marcus King.
1: Oh ja, ja.
0: Maar die speelt natuurlijk Southern Rock, maar ook soul en maar ook blues invloeden.
1: Ja.
0: Ja, en iemand als Joe Bonamassa natuurlijk.
1: Ja, en die Kingfish.
0: Kingfish, ja.
1: Oké.
0: Ja, dus ze zijn er nog wel. Nou, Bonamassa zal ook al onderhand in de 40 zijn. Maar die Kingfish en Marcus King, die zijn allemaal 30ers volgens mij.
1: Ja. En zoals Joe Bonamassa dan met B.B. King toen hij 14 jaar was of zoiets speelde.
0: Ja, precies.
1: Zo wat Buddy Guy, geloof ik, Quinn Sullivan, hè?
0: Ja.
1: Zo heet hij toch, geloof ik?
0: Ja, geloof het wel.
1: Dus er komen wel nieuwe.
0: Ja, ze zijn er wel, inderdaad. Ja. Ik heb getoerd met een jongen die is nu 25. Sean McDonald, kun je er ooit van gehoord hebben? Nee. Sean Mac McDonald. En die jongen, die was toen ik met hem speelde, was hij voor het eerst in Nederland. Heb ik hem begeleid met een paar andere mensen. Toen was hij 22. Maar die ging ook al zo ongelooflijk diep. Wij reden van een optreden in Almelo op weg naar Den Helder om daar op Texel Blues te spelen. Mm-hmm. En toen zei hij van, mag ik de muziek verzorgen met zijn telefoontje, hè, met Bluetooth. Nou, die kwam echt met dingen waar ik nog nooit van gehoord had. Ja, moet je dit horen uit de 30e jaren en dit uit de 40e jaren. En dan kan het allemaal spelen. Echt onvoorstelbaar.
1: Oh, mooi. Ja. En nou, voor je weer gaat spelen hier, kun je nog iets vertellen over, dus als je dat wil, over Shiner Twins en Rootback?
0: Ja, of in ieder geval. Shiner Twins was eigenlijk opgezet door Jacques Hustings uit Eindhoven, een goede vriend. En ja, we hadden daar, ik noem het maar Americana, maar er zat van alles in hoor. Singer-songwriter, liedjes à la John Hyatt, maar ook gospel dingen. Zwarte gospel met name. Ook blues nummers, soul nummers. En daar hebben we 3 albums mee gemaakt. Ja. En ook best veel gespeeld ook.
1: Ja, want je zei net dat Tridspeel, je bent van nu dus.
0: Ja.
1: Een beetje daarop. Het is elkaar samen.
0: Nee, ik heb op een gegeven moment ben ik ook Rootback gestart met Jeroen Gozens. En Dick Wagensveld, die ook mijn beste vriend was dat in die tijd. Is helaas naast me overleden op het podium. Heel vervelend verhaal. Ja. En die was ook de bassist van Shiner Twins. En wilde ook meer bluesgerichte muziek maken. Ook eigen nummers van mij dan. Mm. En daar hebben we dan 2 albums mee gemaakt. Waarvan, allebei met Dick. En die is overleden. Heel verschrikkelijk verhaal. Misschien kennen mensen het. Misschien niet. Maakt ook niet uit. En ja, daarna had ik iets van, ik wil nog verder terug naar de basis. Drums en gitaar. En heel rauw, zeg maar. Ja. De heel country Mississippi, heel country muziek. R.L. Burnside, Junior Kimbrough, die hoek.
1: Ja. Nou, dat is gelukt.
0: Ja, dat is waar ik nu druk mee ben. Ja. En ik ben een nieuwe band gestart met Arend Bouwmeester, saxofonist, gitarist uit Amsterdam. Jeroen Gozens ook als drummer weer, die ook in Rootback zat. En een Richville in het begin. Ja, het is een kruisbestuiving. En de bassist is dan weer de zoon van Dick Wagensveld, waar ik dus 27 jaar mee gespeeld heb. En die is dan, dat is begin 40, geloof ik.
1: Maar dat is wel een mooie gedachte.
0: Ja, en dat doen we eigenlijk New Orleans funk, Dr. John, The Meters, meer die stijl. Dus geen blues, maar wel rootsgericht. En dat heet Louisiana Heat.
1: Mooi.
0: En daar willen we ook ooit nog weer eens een album mee maken.
1: Ja. En dan kan je weer een keertje hier komen.
0: Precies. Leuk. Ja.
1: Nou, vind je het weer leuk om te gaan spelen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou, nog één dingetje. Misschien weet je dat nog. Maar jij hebt ook op ons huwelijk gespeeld.
0: Ja, dat weet ik zeker. Ja. Dat was ook Ralf de Jong, toch?
1: Nee, Bas. Ja, Ralf was er wel.
0: Heeft hij niet gespeeld?
1: Ralf speelde ook.
0: Ja. Was dat niet in Zeist?
1: In Zeist, klopt. Ja. Ralf speelde daar.
0: Vraag me niet wat ik gisteren gereden heb, maar dat weet ik nog.
1: Ja. En jij speelde met Bas Flesman.
0: Klopt, ja.
1: En Ralf speelde eigenlijk solo voor een andere plek.
0: Klopt, ja. Dat was ook.
1: Was leuk, was een bluesbruiloft.
0: Klopt, ja, een bluesbruiloft.
1: Ja.
0: Hoe lang is dat geleden?
1: 2000, dan moet ik het goed zeggen.
0: Dan krijg je het donder thuis.
1: Oh.
0: Schat, een hulplijn inbellen.
1: Ja. Nee, 2006.
0: Oké. Leuk, ja.
1: Ja, heel erg.
0: Ja, leuk om je hier weer tegen te komen.
1: Ja, heel leuk. Ja. En nou, ga je weer spelen?
0: Ga even nog wat nummers doen.
1: Ja, en dankjewel. Ja, Richard van Bergen was dat van de band Richville die tegenwoordig heeft. Hij is nu solo hier in de studio. En gaat weer naar het podiumpje toe. En gaat hij nummers spelen van zijn band Richville. Komt volgend jaar ook weer een album uit. En er is ook nog een nieuwe band die heeft opgericht. En daar horen we ook nog van. Kijken wanneer die gaat beginnen. Ik hoor al wat. Ja, Richard van Bergen.
0: Ja, precies, waar die hoort. Had ik wat snoer? Oh ja, hier.
2: Ik kan toch een snoertje erin zitten. Dan wil ik dat rijden.

Dit is een soort rock'n'roll-achtig liedje. Dat heet You're Getting Real Good in Me. Gaat over een dame die jou aardig in jou gespecialiseerd begint te raken. Oh, wacht even. De dokter Bibber hoor ik er even af.

0: Dank u.
1: Even een briefje kijken.
2: Oh ja.
1: Pak er even de andere gitaar.

Dank u. Wow, lekker jongens, chips. Dat kunnen luisteraars allemaal niet zien natuurlijk. Na al die eigen nummers ga ik toch één covertje doen. Deze is van de one and only Elmore James.

0: dankjewel. Elmore James. Gauw weer terug naar eigen werk. Dit is een liedje dat heet On My Way. En komt ook op het nieuwe album uiteindelijk.
1: Hoe ging die ook alweer? Even denken hoor. Oh ja.

0: Dank u.
1: Het is toch shuffeltijd weer. Ik mag er nog eentje doen van Bertwin. Ik wil Bertwin ontzettend bedanken dat hij mij weer hier uitgenodigd heeft. Na al die jaren dat we elkaar niet gezien hebben. Waar kwamen we elkaar ook weer tegen? Niet zo lang geleden. Schokker Blues. Kennen jullie dat? Schokland. Het is zelfs United Nations Heritage gebied. Schokland. Daar kwam ik Bertwin weer tegen. Toen zei hij van, ik heb nog steeds dat programma. Zou het wat zijn? En the rest is history. Dit laatste liedje is een shuffle van de nieuwe plaat. En het heet... I don't give a doggone thing if I'm in tune or not. Ik heb een fantastische quote van Ian Siegel die hem weer heeft van Luther Dickinson. Intonation is a decadent Western concept. Komt altijd heel goed uit.

0: Dank u.
1: Met het NOS-journaal.
0: Dan gaan we nu naar het nieuws
1: van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. En de rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Autoservice Baarn.
6: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

ZZ Top met misschien wel hun bekendste nummer, La Grange. ZZ Top van het album Tres Hombres. Toen ik een jaar of 17, 18 was, was ik in Amerika. En met dit nummer aan reed ik in de auto. Dus ik niet, ik zat in een auto met een aantal andere leeftijdgenoten. Over die grote Amerikaanse wegen met dit nummer aan. En dan heel hard. Dat was een hele mooie herinnering. ZZ Top, La Grange. Ook de volgende artiest heb ik live gezien. ZZ Top dus ook. En deze man heet Tom Principato. Man, leuk dat je luistert. Deze heb ik samen met jou gezien. In een cafeetje ergens in Noord-Holland. Een campingterrein of zo. We konden het bijna niet vinden. En daar speelde deze man Tom Principato. Ik had hem ook nog geïnterviewd tussen de colaflessen.

mensen, welkom bij Blues and Friends van Dick in Beideveld. Op 1 rond 1 elke maandag live van 9 tot 11.

Een Nederlands duo is dat. Jack Hustings en Richard van Bergen. En die Richard van Bergen die is ooit uitgeroepen tot beste gitarist van Nederland. De Shiner Twins heette zijn band. En Rootback, een andere band van hem. En hij is nu nog steeds bezig. Richard van Bergen en Jack Hustings. The Roomful of Blues. Die band is ooit opgericht door Duke Robillard in de jaren 60. Hij heeft er een aantal jaar bij gezeten en daarna is het overgenomen door allerlei andere mensen. Dus elke nieuwe CD had het wel een andere samenstelling. Deze samenstelling is Sugar Ray Norcia als zanger. En allerlei andere blueslegendes uit Amerika in de band natuurlijk. The Roomful of Blues.

Eerst hoorde je The Roomful of Blues. En daarna ging ik verder met Jimmy Rodgers. En zo'n blueslegende uit Chicago. Met het nummer You're Sweet. Jimmy Rodgers zag ik ooit live optreden. Gewoon tijdens een optreden, dus als publiek. Maar ik zat ook een keertje bij hem in een workshop. En dat was heel mooi. In een kleine ruimte met, ik weet niet, een aantal man. En daar ging hij gewoon uitleggen wat zijn leven was, wat hij allemaal had gedaan, hoe hij had gespeeld, met wie. En hij liet ook wel zien hoe hij dat deed. Jimmy Rodgers.

Dat was Mike Zuito. Mike Zuito, Life is Hard, van zijn laatste album. Hier op Eemland 1, Blues and Friends. Het is nog ongeveer een kwartiertje, dan is het alweer afgelopen. Elke maandag 2 uur lang de blues en Vrienden van de Blues. Van 9 tot 11 op Eemland 1, www.eemland1.nl. Blues and Friends.

Shame, shame, shame. What happens next? Van het album van Gabe Stillman was dat van zijn laatste album. Je luistert hier nog steeds naar de Blues and Friends. Nog een aantal nummers van Nicky T en de Snake Charmers. Ain't Wasting Time. En nou, ik denk dat daarna Santana komt, het eindnummer, de eindtune. Zal ik dan nog wel zeggen. Eerst Nicky T en de Snake Charmers. Leuk dat je luisterde naar Blues and Friends. 2 uur lang de blues. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1. www.eemland1.nl

0: En daar is hij dan, dat is Santana, Samba Patie. Leuk dat je luisterde naar Blues & Friends. 2 uur lang.
1: Dit is Eemland 1.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Damn It, It Drive? You know the song by Phil Collins?
1: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.